0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kamperen en Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de alle showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
6: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Een losse stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal of vuilniszakken in een plantsoen. In Hillegom kan je dat makkelijk melden via de app genaamd Fixie. Dat gaat binnenkort veranderen. Wethouder Maarten Dijkshoorn vertelt waarom.
1: Het contract met Fixie liep af. En dat betekent dat je dat opnieuw moet gaan aanbesteden. En een aanbesteding, ja, dan schrijf je uit wat je wenselijk vindt. En dan wint eigenlijk de beste partij. En dat is in dit geval buiten beter geworden.
2: En waarom is die beter?
1: Hij voldoet meer aan onze visie in de toekomst. Dus ik bedoel, buiten beter is meer geëquipeerd om zeg maar in de toekomst mee te gaan met de wensen die wij hebben.
2: En zoals?
1: Zoals, dat is een hele leuke vraag. Ja. Je moet je voorstellen, van er is ook een tijd geleden een rekenkamerrapport geweest over meldingen, openbare ruimte heet dat, moordmeldingen. En dat blijkt dat Fixie ook heel veel gebruikt werd, ook voor andere zaken dan meldingen openbare ruimte. Hè. Dus burgers die hun ongenoegen uiten via Fixie, dat soort dingen meer. Nou, het is heel waardevol om daar bijvoorbeeld een rapportage van te maken, om te kijken van wat leeft er dan en dat soort zaken meer. En het schijnt dat die nieuwe applicatie daar beter toe in staat is, dat ons meer te voorzien van zeg maar managementrapportages, om het zo te noemen, dan Fixie. Maar ze zijn wel heel erg vergelijkbaar in die zin, hoor. Want het is in principe allebei een systeem wat bedoeld is voor meldingen in de openbare ruimte.
2: Het is nog steeds zo'n fotootje maken van die losliggende tegels, melden waar het is, je naam erbij en via die app doorgeven aan de gemeente.
1: Klopt. En de afhandeling schijnt in dit systeem ook beter te zijn. Want nu krijgen mensen af en toe vaak het idee, omdat er staat van melding is opgelost, dat het probleem is opgelost. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want bijvoorbeeld, je begon zelf over lantaarnpalen. Een lantaarnpaal die niet brandt, wordt eigenlijk doorgegeven aan de onderaannemer. En dan zegt het systeem van melding afgehandeld. Ja, de melding is afgehandeld omdat het doorgegeven is aan de onderaannemer. Maar niet dat het probleem is verholpen.
2: Nee.
1: En dit systeem schijnt daar iets beter functionaliteit voor te hebben.
2: Oké, krijg je misschien de monteur eens ingeschakeld of iets dergelijks.
1: Ja,
2: dat soort grappen. Ja. Maar die andere functies, die extra functies, kunnen mensen dan zeggen van mijn zoon zoekt nog steeds een huis, schiet eens op met het woningbouwbeleid of zo? Kan dat ook via die app?
1: Ja, je kan kijken, dit heeft meer velden waarbij je een categorie aangeeft van waar je de melding voor maakt. Maar in principe kunnen mensen natuurlijk ook losse vlodders die, om het zo maar even te noemen met alle respect, die buiten de meldingen openbare ruimte gaan. Ja, dat kan je gewoon wel indienen. Maar
2: ja. Per wanneer gaat u over?
1: 1 oktober.
2: En dan komt er een gigantische PR-campagne? Want iedereen moet
1: die komt dan voor 1 oktober. Want anders zijn mensen niet op de hoogte. Er komt de communicatie via de gebruikelijke media, zoals de website en dat soort dingen meer. Maar in de overgang, als je een melding maakt bij Fixie, kan nog steeds. Alleen dan word je doorverwezen dat je naar een andere app moet.
2: Oké, dus dat is wel ondervangen eigenlijk.
1: Daar is het over nagedacht.
2: Okay. Bent u nou ook goedkoper uit?
1: Nee, de kosten zijn ongeveer gelijk. Behoudens, als je met een nieuw systeem gaat werken, heb je wel wat aanloopkosten.
2: Ja. Dus en die PR-kosten,
1: die moet je er ook bij tellen. Maar in principe het systeem zelf, als het draait, zit er niet zoveel licht tussen.
0: Wethouder Maarten Dijkshoorn was dat. Ook Lisse en Teilingen stappen op de nieuwe app over. De bijdrage was van Arts van Bergen.

0: In het boek De Kemphanen dansen niet meer schrijft journalist Jan-Frederik Bonnier over de veranderingen in Warmond. Hij onderzocht hoe Warmond in een halve eeuw veranderde van een agrarisch en verzeild dorp in wat hij Wassenaar aan het water noemt. U hoort Bonnier aan de telefoon.
1: Ja, het boek gaat eigenlijk over hoe een plattelandsgemeenschap samenleeft. Ook in tijden van grote veranderingen. Dus Warmond staat eigenlijk symbool voor een plattelandsgemeenschap waar die grote veranderingen plaatsvinden. De kleinschalige werkgelegenheid verdwijnt. De kerken stromen voor een deel leeg. De winkels verdwijnen, ook met name door het online kanaal. Dus onder zulke omstandigheden ontmoeten mensen, inwoners van een dorp zoals Warmond, elkaar steeds minder. En dan is het wel belangrijk om toch die ontmoetingen te blijven organiseren. Om ook echt een samenleving te blijven.
0: Ja, ja, en ik las dat u zelf in uw jeugd in Warmond heeft gewoond. Waarom wilt u dit boek schrijven? Hoe kwam u op dat idee?
1: Ja, ik ben geboren en getogen in Warmond. Ik vind het belangrijk dat mensen die ergens al langer wonen nadenken over hoe houden we het hier goed met elkaar. Hoe houden we onze gemeenschap, onze samenleving heel. En voor mensen die gaan verhuizen en nieuw in de gemeenschap komen. Nou, het kan een dorp zijn als Warmond, maar het kan ook gaan over Hazerswoude of over Rijkwetering. Dus het is eigenlijk toepasbaar op verschillende kleinere gemeenten op het platteland. Ja, dan kun je niet in mijn ogen niet alleen maar ergens gaan wonen, maar dan moet je toch ook een beetje je best doen om deel te gaan uitmaken van die sociale structuur. En wat over hebben en wat bijdragen aan het onderlinge samenleven. Nou, dat was vroeger in Warmond heel goed in orde. Je kwam elkaar tegen in de winkels, bij de bakker, bij de slager, bij de groenteboer, de melkboer. Die waren er al in grote getale, zowel protestantse melkboeren als melkboeren van katholieke huizen. Je kwam elkaar tegen omdat er ook nog heel veel ambachten waren die samenhingen met de landbouw. Dus was in het dorpstraat in Warmond was er een wagenmakerij, er was een smederij. Dus er waren allerlei dagelijkse contactmogelijkheden. Nou, dat is veel minder geworden. En dan is dus de vraag, hoe vind je elkaar? Warmond, geldt ook voor andere plattelandsgemeentes, rijk aan het verenigingsleven. Kwam vroeger vooral vanuit de kerk, maar staat dus nu op eigen benen. En dan is het ook belangrijk dat er weer vrijwilligers zijn die dan hun schouders zetten onder de gezelligheidsverenigingen. Vrijwilligers die zorgen dat er sportverenigingen kunnen bloeien. Ja, en zo hou je een levende en gezonde plattelandsgemeenschap in stand.
0: Ja, want hoe heeft u dat dan aangepakt, zo'n boek over Warmond? Ik neem aan dat dan ja, moet u zichzelf ook een beetje begeven in die sociale structuren, zeg maar.
1: Ja, dat was een mooie vraag. Ja, ik ben in Warmond, toen ik 20 was, ben ik begonnen in de journalistiek bij het Leidse Dagblad. Dus ik studeerde en daarnaast was ik correspondent voor het Leidse Dagblad in Warmond. En dat vond ik ontzettend leuk, omdat het je de mogelijkheid geeft op iedereen af te stappen. Te vragen hoe dingen gaan, hoe dingen in elkaar zitten. Mensen vragen, andere vragen te stellen over waar ze vandaan komen. Hoe ze het vinden om in Warmond te leven. En ik heb eigenlijk precies, bijna 50 jaar later, eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Dus ik ben weer naar Warmond gegaan alsof ik een verslaggever ben. En ik heb mensen op straat aangesproken. Ik heb bij mensen aangebeld. Ook heel veel mensen die ik bijna 50 jaar geleden alles had geïnterviewd. Dus ik heb eigenlijk journalistiek onderzoek gedaan. Ik denk dat ik het best op die manier kan beschrijven.
0: Ja, en wat viel u daar het meest bij op toen u aanbelde bij die mensen? Wat viel u op?
1: Nou, wat me nog steeds opvalt is dat Warmond een hele open, tolerante samenleving is. Dus men kijkt niet snel raar op als je van buiten komt en je stelt een vraag. Mensen zijn gastvrij. Dus ik heb alle medewerking gekregen wat heel erg leuk was. Wat mij opviel was dat de kerken echt heel veel leger zijn dan destijds. Ik ben opgegroeid in de zuidersamenleving. Ik ben nu ook weer naar de verschillende kerken gegaan. Maar wat wel mooi is, wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat de katholieken en de protestantse kerk wel de krachten bundelen. Samen vieringen doen, onder andere de kerstviering. Dus men is veel dichter bij elkaar gekomen dan bijna 50 jaar geleden. Toen was het strikt gescheiden. De protestantse geloofsgemeenschap en de katholieke geloofsgemeenschap. Er stond een soort Berlijnse muur, geloofsmuur in Warmond. En ik heb dus nu mensen ontmoet die ik wel kende. Ik wist dat ze in Warmond woonden. En we kwamen elkaar wel tegen, maar we praten nooit met elkaar. Ik ben opgegroeid op de school met de Bijbel, dus in de protestantse zeil. En ik heb dus nu voor het eerst, bijna na 50 jaar, dorpsgenoten voor het eerst echt gesproken die van katholieke huizen zijn. En dat vind ik een enorme verrijking. Dus in die zin dat die kloof tussen de zuilen weg is, dat is een enorme vooruitgang. Ja, tegelijkertijd er is ook levendigheid uit het dorp verdwenen, doordat er heel veel winkels weg zijn. Er zijn nauwelijks nog winkels. Er zijn heel veel mooie ambachten. Boekbinders, kaarsenmakers, kleermakers, smeden, wagenmakers, timmermannen. Ja, het is wel vooral een woondorp geworden. En dan heb je dus vrijwilligers nodig die zorgen voor de levendigheid met allerlei feesten en partijen. En uiteraard de sportverenigingen, het voetbal, het tennis.
2: Dit is Bo.
0: Gemeentelijke gebouwen in Lisse. Het accommodatiebeleid blijft voor de politiek een hoofdpijndossier. Wethouder Riet Austie stuurde deze zomer opeens een raadsbrief met allerlei veranderingen naar de gemeenteraad. Vier partijen hebben daarop gereageerd met een lange lijst aan vragen. Die zouden vorige week besproken worden, maar de wethouder was afwezig. U hoort raadslid Sjaak Smakman van Pro, maar eerst Cor de Groot van Nieuw Lisse over de vragen.
3: Hun hebben vragen gesteld en daar hebben ze tot op heden nog een antwoord op gehad. En dat is hun punt. En die vragen die moeten beantwoord worden. En omdat wethouder Austie niet aanwezig was, hebben ze er toen voor gekozen om het niet te bespreken. Omdat ze dus zuiver de antwoorden van wethouder Austie willen en niet vanuit het college.
4: Ja, uitgebreide vragen. Loopt ze voor de fanfare uit wat betreft het accommodatiebeleid?
5: Nou, er is een aanzet gegeven voor het accommodatiebeleid. Maar die aanzet heeft nogal veel vragen opgeroepen. Nou, dat duidelijk, want het is een hele reeks. En daar willen wij als vier partijen willen we gewoon helderheid hebben over de wethouder. Wat ze nou eigenlijk precies wil, welke stappen zijn gezet en hoe wij er tegenaan kijken. Daar hopen we dan in ieder geval woensdag, dus morgen eigenlijk antwoord op te krijgen. Want het is doorgeschoven en toen is gezegd, ja, wij willen wel de antwoorden van de wethouder hebben. En niet op een briefje of ze moet het echt in persoon doen. Ze was er vorige week niet, waarom weten wij niet. Maar goed, dat hoeft ze ook niet altijd toe te lichten. Dus we hopen dat ze er morgen is, want morgen komt het dan aan de orde in de vorm van spoedeisende vragen.
4: Maar het is niet zozeer des Lisses dat vier politieke partijen en een drie A4'tjes vragen opstellen die ook best wel pittig zijn. De bezuiniging wordt niet gehaald. Gaat het wel lukken met organisaties die nu gaan invullen? Komen maatschappelijke organisaties niet in de knel in Floralis als je straks een commerciële exploitant krijgt? Dus het lijkt wel of het spel opnieuw op de wagen gaat wat betreft het accommodatiebeleid.
5: Ik denk dat je die mogelijkheid inderdaad niet moet uitsluiten. Maar ja, het hangt natuurlijk even helemaal af van de beantwoording van de wethouder. En of wij denken, oké, dit is een goed verhaal, daar kunnen we mee leven. Of dat we denken, nee, dit is geen goed verhaal, dus het moet anders. Maar ja, daar moeten we eerst de antwoorden van de wethouder voor afwachten.
4: En als het geen goed verhaal is?
5: Als het geen goed verhaal is, nou, dan lijkt het me duidelijk. Dan moet ze met een beter verhaal komen. Ja.
4: Okay. Maar niet dat het consequenties kan hebben voor de wethouder op dit toch hoofdpijndossier van de gemeente Lisse.
5: In ieder geval, ik ga er vooralsnog van uit dat de wethouder uiteindelijk met een goed verhaal komt. Misschien komt ze daar morgen al mee, misschien komt ze daar op een later moment mee. Maar dat ze uiteindelijk met een goed verhaal komt, daar gaan we vooralsnog wel van uit.
4: Maar de brief lezen is vier partijen zijn het zat.
3: Het loopt natuurlijk al een tijdje. En we zijn eigenlijk van het begin af aan best wel kritisch, terughoudend. Van wat zijn we nou precies aan het doen? Ja. Dat HEVO, de bureau wat ze erbij gehaald heeft. Nou, daar kan je voor alles van vinden. De organisatie HEVO zal ongetwijfeld zijn werk goed doen. Alleen is de vraag of de opdracht goed gegeven is. En of het in lijn is met hoe wij naar dingen kijken. Want het is natuurlijk heel hoog over en ook echt koud gekeken. Gewoon tjak tjak en geen gevoel, niks erin. Ja, Mijn beleving zijn mijn listen er niet zo. Want we hebben toch altijd wel ergens een feeling mee of een gevoel bij. Of, nou, ja, dat is misschien ook niet altijd goed. Maar zoals nu heel koud neergezet wordt. Eigenlijk wordt er niks echt duidelijk wat we nou precies willen waar we heen gaan. Terwijl de tijd dringt. Hè? Ik bedoel, Best Call is eigenlijk al nou ja, een soort met ontmanteld.
4: De huidige exploitant.
5: Ja, dat is je best.
3: Ja, en nu gaat het wringen. Nou, en dan zeg ik, nou, kom dan eens een keer door. Nou, dat komt niet, of dit dossier niet. Er zijn misschien meer dossiers waar het misschien niet allemaal heel lekker loopt zouden willen. Maar dit dossier duidelijk. Er wordt echt meerdere keren ook duidelijk aangegeven. Er komt niet iets waar, nou ja, nu doen inderdaad vier partijen, waar wij van zeggen, en ik denk, nou, ik durf niet de raad te weten, zeg maar, ik denk groot deel van de raad ook niet echt vrede heeft met wat er nu ligt. Ja. Tot er wat moet veranderen, of tot die stap gezet is, nou, daar kan je wat van vinden. Maar als je dan die stap zet, dan moet je hem wel goed zetten. Niet nu een beetje half bakken.

0: De 15-jarige Stan maakt een wandeltocht van 300 kilometer om geld in te zamelen voor zijn nichtje Brenda. Zij heeft een agressieve vorm van kanker en heeft een kostbare operatie nodig. Stan loopt van het Belgische Brugge naar Den Helder in Noord-Holland en kwam woensdag aan in Noordwijkerhout. Verslaggever Megan Voorbraak sprak hem.
1: Ja, Stan, we staan bij de raadskamer in Noordwijkerhout. Wat kom je hier doen?
2: Overnachten.
1: Ja, en wat vertellen over wat je aan het doen bent?
2: Ik ga lopen. Ik loop van Brugge naar Den Helder toe voor een goed doel.
1: Ja, en voor hoe lang ga je dat doen? Kan je wat meer vertellen over wat allemaal gaat gebeuren?
2: Ja, ik loop 10 dagen lang. Het is nu dag 7. En ik loop voor mijn zieke nicht Brenda.
1: Ja, en wat is er precies aan de hand met Brenda?
2: Dat is even een agressieve vorm van kanker die ze is in Nederland uitbehandeld.
1: Ja, en wat gaat er gebeuren met wat je ophaalt met deze tocht?
2: Nou, dat gaat allemaal naar Brenda toe voor operatie.
1: Ja. En waarom heb je eigenlijk deze route gekozen?
2: Nou, ik heb ooit het kustpad hier gelopen. Dat vond ik een heel mooi pad. En ik dacht, ik wil vanuit het buitenland, van België, terug naar Den Helder, waar ik woon.
1: Ja. En hoeveel kilometers is dat in totaal?
2: Nou, de bedoeling is 300, maar ik denk dat het wel meer wordt.
1: Ja. En hoe is dat om dat elke dag te lopen?
2: Nou, ik vind het leuk.
1: Ja, hoe bereid je je voor op zo'n dag?
2: Niet anders dan normaal. Ik loop elke maand, dat is 30 kilometer met mijn vader. En dat heb ik gewoon gedaan.
1: Nou, wat heb je zo met wandelen?
2: Ik weet niet, dat is vanaf kleins af aan is dat erin gegaan.
1: Ja, en wat doe je dan op zo'n normale dag dan vandaag? Van je begint, kan je me die dag omschrijven?
2: Nou, ik begin, ik sta op, ik ga eten, ik ga wandelen, ik wandel, ik wandel, ik wandel. En ik kom bij een hotel en ik ga naar binnen en ik ga avondeten, ik ga lekker liggen.
1: Neem je eten mee?
2: Ja, meestal wel. We zijn net langs de supermarkt gegaan, daar hebben we ook eten gehaald. En dan nemen we eten mee voor of in de avond of in de ochtend.
1: Ja, je bent 15 en je bent niet alleen volgens mij. Wie heb je nog meer mee?
2: Nou, de eerste 2 dagen had ik mijn opa en mijn moeder mee. Daarna mijn oma 1 dag, daarna mijn vader 2 dagen en nu weer mijn oma.
1: Ja, hoe vinden zij om daar mee te lopen?
2: Nou, ik hoop heel leuk. Gezellig.
1: Zijn jullie dan ook de hele tijd aan het praten of is het echt stil voor je uitkijken?
3: Oma kan hem niet bijhouden.
2: Hangt eraf, hangt eraan. Dat is allebei.
1: Ja, wat zijn de mooiste stukken die je tot nu toe hebt gelopen en waarom?
2: Nou, gewoon de hele route. Ik weet niet, ik vind het leuk om te lopen.
1: Zijn er niet plekjes geweest dat je denkt, oké, dat is een mooie kerk of een mooi stuk strand?
2: Nou, niet dat ik zo weet.
1: Oké.
2: Ja, ik vond op zich Brug in het begin wel heel mooi, maar dat was niet wat ik aan het lopen was.
1: Ja. Maar wat zou je advies geven voor mensen die zulke lange stukken moeten lopen?
2: Nou, doorzetten. Uithoudingsvermogen en de mindset.
1: Ja. En jij bent 15, moet je dan nu niet op school zijn?
2: Nee, ik heb thuisschool.
1: Aha. En hoe gaat je wandeltocht eindigen?
2: Ik heb geen flauw idee. Ik wandel gewoon naar Den Helder en ik zie het wel.
1: Hoe lang heb je dit voorbereid?
2: Volgens mij 2 maanden. Okay. Maandje, 2 maanden, zoiets.
1: Ja. En hoeveel geld denk je op te gaan halen?
2: Nou, ik hoop 2500. Dat is het volgende doel.
4: That's weird. This is a song called Another 45 Miles to Go.

0: De mogelijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg levert een storm aan kritiek op. Bewoners en organisaties konden bezwaar aantekenen en ook direct de gemeenteraad je mening laten weten tijdens een openbare vergadering. Dat was ook mogelijk. Woensdagavond bijvoorbeeld kregen bijna 40 insprekers de kans om hun bezwaren aan te tekenen. U hoort enkele van hen.
1: Kijk ik naar mijn rechterzijde, mevrouw Hoek, ja. Dan is het woord nu allereerst aan u.
2: Geachte voorzitter, ik spreek hier namens Katwijk Smart Village. Graag wil ik stilstaan bij de deal die Katwijk heeft gesloten en vooral bij de bijdrage van Eli Lilly. Uit het annual report van 2025 blijkt dat Eli Lilly ruim 20 miljard dollar netto winst behaalde. Daarmee behoort het bedrijf wereldwijd tot de meest winstgevende ondernemingen in de sector. De aandeelhouders van Eli Lilly willen volgend jaar vast een nog hogere winststijging. Daartegenover staat dat de verbetering van infrastructuur en een hoger aandeel sociale woningbouw de overheid 103 miljoen euro kost. 72 van het Rijk en provincie, 31 miljoen van de gemeente Katwijk. Eli Lilly investeert 2,7 miljard euro in de eigen fabriek, maar levert noemenswaardig geen bijdrage aan de omgeving. Dit steekt schril af ten opzichte van de voorbeelden, bijvoorbeeld Google en ASML. Mijn oproep aan de Raad is daarom: neem geen genoegen met wat er nu voor ligt.
1: De heer Ooms.
3: Piet Ooms, apotheker in Katwijk. Dank voorzitter voor de tijd die ik krijg om in te spreken. Als apotheker ben ik voor de komst van Lilly naar Nederland. Geneesmiddeltekorten zijn een toenemend probleem. Maar ik heb ernstige zorgen voor een drugsbedrijf op deze locatie en van deze omvang van het complex. Franken, de man van Lilly, zei tijdens de informatiesessie: er staat een copy-site van deze fabriek in Puerto Rico, dus we weten exact wat we nodig hebben. Hoe kan Franken dit zeggen? De oude fabriek in Puerto Rico wordt op dit moment gebouwd en pas eind 28 in gebruik genomen. Juist die fabriek heeft in het verleden forse boetes gekregen voor overtredingen. Wanneer Puerto Rico het voorbeeld is, laat dan zien hoe belangrijk het is de volledige MER-procedure uit te voeren. Zoals toetsing van lozium-afvalstoffen in water en damp van afstonden methanol in de lucht. Wanneer Puerto Rico het voorbeeld is, dan moet het effect van deze immense fabriek op de leefomgeving worden beoordeeld. Zoals luchtkwaliteit, lichtvervuiling en continu laagfrequent geluid. Nogmaals, ik ben niet tegen LLI, maar dergelijke grote fabrieken horen thuis op een groot industrieterrein, niet dicht bij woonkernen. Dat geeft alleen maar ellende. Een grote farmaceut als Lilly, Big Pharma, zou beter moeten weten. Of hebben de karremannen, grondspeculanten en overheden een veel te rooskleurig beeld gezet en jullie als gemeenteraad stroop om je mond gesmeerd?
1: Dank u wel. Meneer Den Hollander.
4: Ik ben Jaap Den Hollander en ik maak me een beetje druk om de veiligheid en de verantwoordelijkheid die er is bij jullie. Als ik bij de brandweer kijk en als er een calamiteit is met brandbare vloeistoffen, is het eerste wat ze vragen: welke brandbare vloeistoffen zijn hier? Dan moet je echt diep gaan spitten en op een gegeven moment kom je ergens in het document tegen dat er 100.000 liter aceton aanwezig is, 2 keer 100.000 liter ethanol en 2 keer 100.000 liter methanol. Voor de opslag van deze 500.000 liter gebruikt men alleen tanks van 100 kubieke meter. Dat heeft een groot voordeel, want als je tanks die groter zijn gaat gebruiken, dan ben je verplicht om de richtlijnen te gaan hanteren van brandbare vloeistoffen. Helaas gebeurt dit niet bij Eli Lilly. Daar worden de richtlijnen gehanteerd van gevaarlijke vloeistoffen. En dat is natuurlijk een zaak die wij niet willen. Nu komt de verantwoordelijkheid van de gemeente om de hoek kijken. De gemeente heeft de mogelijkheid om juist aanvullende eisen te stellen bij deze opstellen van Eli Lilly. Als een simpel voorbeeld, als een vat van 75.000 liter aceton ontploft, dan geeft het een explosie met een kracht van 15 ton TNT. Niet zo heel veel, zouden jullie denken. Maar de kracht van de zwaarste explosie in Enschede bij de vuurwerkramp was 5 ton TNT. Dus die klap is 3 maal zwaarder. Dus het is heel belangrijk dat de verantwoordelijkheid wordt genomen als het gaat om de veiligheid die er hoort te zijn bij Eli Lilly.
0: Enkele bezwaarmakers tegen de komst van medicijnfabriek Eli Lilly waren dat. Na de muziek hoort u er nog een paar.

0: Voor de plaat hoorde u al bezwaarmakers die hun mening uiten tijdens een openbare vergadering op het gemeentehuis van Katwijk tegen de komst van medicijnfabriek Eli Lilly naar Valkenburg. Er waren in totaal 40, we hebben er net een paar laten horen, nu weer een paar bezwaarmakers.
1: De heer Langebroek. De enorme fabriek heeft een grote impact op thema's als water, natuur, biodiversiteit en milieu. Als ecoloog wil ik daar uiteraard iets over zeggen. In de nota van beantwoording op de zienswijze wordt ingegaan op het ontbreken van een MER-procedure. In de aanvragen blijft Eli Lilly net onder de grens zitten van de wettelijk toegestaande normen. Daarmee worden procedures vermeden zoals een MER. Uw second opinion zegt dat het kan, maar dat is op basis van de aangeleverde informatie door de fabriek. Chemours, Tata, Bomix, we hebben het allemaal meegemaakt en we hebben allemaal gezien hoe het mis kan gaan. Dat we nu eerst een lege doos neerzetten en daarna pas serieus gaan kijken wat die doos uitstoot, is toch omgekeerde wereld, wat mij betreft. Cumulatieve effecten van al die gebiedsontwikkelingen op de groene zone worden in de noten van beantwoording stevast ontkend. Men stelt dat er separate ontwikkelingen met separate onderliggende vergunningsaanvragen hebben plaatsgevonden, of dat er een apart bestemmingsplanprocedure is gevolgd. Dat snappen wij natuurlijk ook wel. Maar het gaat er juist om dat al deze ontwikkelingen tezamen een grote impact hebben op bijvoorbeeld het grondwater in de polders rondom Valkenburg. De integrale visie ontbreekt door alleen per project te kijken. Dat is een ernstige tekortkoming. Kijk het naar de draagkracht van het gebied. De quickscan flora en fauna van Sweco geeft aan dat vervolgonderzoek naar beschermde soorten nodig is. In de noten van beantwoording lees ik tot mijn stomme verbazing dat dit onderzoek nog niet is uitgevoerd. Maar ondertussen zijn in het gebied allerlei ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd. Met honden- en vogelverschrikkers wordt voorkomen dat er zeldzame vogel alsnog neerstrijkt. Op deze manier is een vervolgonderzoek natuurlijk een wassen neus.
2: De heer Molenburg.
3: Klopt. Katwijk en Valkenburg hadden een verhaal. Een ideaal dat samen met de gemeente, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties was ontwikkeld. Grenzend aan het Valkenburgse meer zou een campusachtige setting komen met een gezonde mix van onderwijs, wonen en werken. Kennisintensieve bedrijven die het Bioscience Park in Leiden versterken. Groei van de plaatselijke economie, een zicht op 2000 arbeidsplaatsen. Een geliefd gebied dooraderd met water en groen, samenvloeiend met de openbare recreatie rondom het Valkenburgse meer. Katwijk had een ideaal. Maar dat wordt ingeruild voor een volledig afgeschermd gebied waarop een productiefabriek staat. Niets, geen Bioscience Park, onderzoek en ontwikkeling. Geen verbinding met de plaatselijke ondernemers en bewoners. Geen enkele relatie met natuur en recreatie. Het ideaal, dat staat in Omgevingsvisie 2022, met elkaar opgesteld. Daartegenover de fabriek, van bovenaf opgelegd. Kiezen we voor een bedrijf dat zich alleen maar richt op productie en winst, zonder relatie met de mens, met het dorp en de omgeving? Of kiezen we voor het eigen Katwijkse verhaal, de campus, het Valkenburgse meer, met de verbindingen tussen mens, dorp en omgeving? Een verhaal dat de waarde van de gemeenschap beschermt, zoals de SGP in haar programma zegt. Een verhaal dat sociaal en groen is, zoals Pro graag wil. Een verhaal dat kenniseconomie versterkt, zoals de VVD voorstaat. Een verhaal waar Katwijkse durf voor nodig is. Een verhaal van dat ons samenbindt en dringend vraagt om steun van alle partijen. Kies niet voor de zak met geld. Niet voor een doofstomme fabriek die alleen maar overlast geeft, maar kies voor een gezamenlijk ideaal. Kies voor David. Kies niet voor Goliath. En natuurlijk vraagt dat inzet vernuft. Maar alsjeblieft, zegt Katwijk, jullie kunnen anders.
2: Dan gaan wij door naar de heer Van Harmelen.
4: Goedenavond. Geachte raadsleden en voorzitter. Ik ben woonachtend aan de Voorschotenweg 35 met mijn gezin. Laat ik de juridische kaders loslaten en kijken naar uw eigen coalitieakkoord. Doorgroeien met karakter. Daarin belooft u de kiezer de menselijke maat. Behouden van dorpse karakter en bijbels rentmeesterschap. Waar is dat in deze kwestie? Ik ben nog zoekende. En het begint een beetje een prestigeproject te worden van de heer Mostert. En beklijft het mij het gevoel dat er achter gesloten deuren flinke handen zijn geschud en dat het eigenlijk al besloten is. Waarom zo'n haast? Waarom niet vertragen? Van alle kanten torent strak dit monster onherstelbaar boven ons landschap uit. En dat hebben jullie op je geweten. Meneer Van Mullen beweerde doodleuk in een eerder debat dat er met de omwonenden is gesproken over geluidshinder en vrachtverkeer. Alleen, ik heb nog nooit iemand gezien. Wie neemt straks de verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid? En wie vergoedt de waardevermindering van de woningen van mijn en mijn buren? Raadsleden, besef goed waar u mee instemt. De juridische, financiële en maatschappelijke gevolgen van dit besluit zijn voor u als raadsleden en uw partij niet te overzien en worden in de nabije toekomst op jullie konto geschreven. De ziel van de gemeente Katwijk verkocht aan de duivel voor wat centen.
0: Na de vergaderingen met de bezwaarmakers buigt de gemeenteraad zich erover. Die gaat erover discussiëren. En op 1 oktober moet er tijdens een raadsvergadering een beslissing worden genomen.

0: In het centrum van Liss hebben ze last van hangjongeren die voor overlast zorgen. Op vragen van VVD'er Liss liet burgemeester Nieuwenhuizen weten maatregelen te nemen. Een dag later werd al cameratoezicht in het blokhuis aangekondigd. U hoort er twee raadsleden over. Straks Jaak Smakman van Pro, maar eerst Cor de Groot van Nieuw Lisse.
1: Later op de avond vind ik het ook niet per definitie gezellig om even bij de Albert Heijn naar binnen te lopen. En er gebeurt niks. Hè. Ik bedoel, ze staan bij wijze van spreken alleen maar er hangt daar wel eens. Een bepaalde sfeer. En ik kan me voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben. En nou, als je dan nu hoort dat misschien ook wel het advies plaatsvinden. Ja, is het natuurlijk wel een dieptepunt op waar je kamers moet neerzetten om dat te kijken of dat zo is en wat we eraan kunnen doen.
2: Maar waarom moet je de camera's neerzetten? Waarom loop je er niet naartoe en vraag je wat doe je hier?
1: Ja, nou ja, dat kan je zeggen. Maar ja, op het moment wat er gebeurt, gebeurt er en dan is het weer weg. Dus er is gewoon, ja. Nou, het is ook misschien, daarbij de camera geeft ook mensen misschien weer een bepaald gevoel van veiligheid. Het zal toch die jongeren iets afschrikken. Nou ja, dus noem het allemaal maar op. Maar het feit dat daar wat is, wat reden geeft om die kamers te plaatsen, vind ik al een dieptepunt op zichzelf.
2: Ja, woensdag te vragen en ongeveer een dag later het bericht van de gemeente. De camera's worden opgehangen. Was het een goede timing van Liss? Of ging de burgemeester opeens hard rennen of was het toevallig?
3: Wij gaan ervan uit dat er al enige tijd dermate klachten waren. Ja. En ook constateringen waarschijnlijk van de politie. Dat de burgemeester, die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de openbare orde. Ik vind dit ernstig genoeg om dit te gaan doen, ja, daar vertrouwen we helemaal op het oordeel en de competentie van de burgemeester.
2: Of, okay. Ja. En die camera's moeten het gaan oplossen en komen er nog meer maatregelen?
1: Ik hoop dat de camera's in ieder geval beeld geven wat er precies speelt en waarom. En de hoofdkopstukken misschien eruit kunnen vatten om een gesprek mee aan te gaan. Ik bedoel, dat heeft de burgemeester Spruit in het verleden ook wel eens gedaan met een MSRL om dan koud bij mensen thuis aan te bellen, kijk eens wat uw kind gedaan hebt. Nou ja, goed. Kijk, het moet gewoon opgelost worden. Je moet gewoon daar met een goed gevoel kunnen rondlopen. En je kan niet iedereen iets gevoel wegnemen. Er zijn altijd mensen die bepaalde angst of gevoelens hebben. Hè. Dat hou je. Maar als je al met een ongemakkelijk gevoel dan loopt omdat daar een groep jongeren hangt. Dat kan ik me voorstellen.
2: Maar zijn het 12-jarigen, zijn het 20-jarigen? Wat is het? Het is
1: van alles door elkaar. Maar vooral aan de jongere kant.
2: Ja. Ja.
1: Dus het is wel.
2: Wel ernstig.
1: Vervelend gewoon. Ja. Ja. Het is gewoon jammer dat het moet.

0: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
5: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor een deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Durf te Geloven. We beginnen deze uitzending met een gezongen gebed. Gebed over het bekende Onze Vader. Onze Vader in de hemel, u staat zorgzaam om ons heen. Geef dat alle mensen weten, zoals u is er maar één. En daarna gaan we luisteren naar Samenzang. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan?

Heer, ik heb u nodig. En daarover zingt het mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk. O mijn Heer, ik heb u nodig, elk moment zo nodig. U pleit voor mij, u spreekt mij vrij. O God, ik heb u nodig. En Psalm 103, vers 5 zegt: zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem.

U hoort een Nederlands zingopname van het mooie lied Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. En een opname, dat is dan al een wat oudere, van Aafje Heines met Grote God, wij loven u. Heer, o sterkste aller sterken, heel de wereld buigt voor u en bewondert uw werken.

Ik lees enkele versen uit Prediker 7. Je kunt beter iets afmaken dan aan iets beginnen. Je kunt beter bescheiden zijn dan trots. Je moet je niet te snel ergeren. Vooral dwaze mensen ergeren zich snel. Je moet je niet afvragen waarom vroeger alles beter was. Dat is niet erg verstandig. Iemand die veel bezit, kan maar het beste ook wijs zijn. Daar hebben alle mensen voordeel van. Wie had dat vroeger niet? De avond voor je verjaardag kon je maar moeilijk in slaap komen, zenuwachtig, denkend aan de dag die komen zou. Ruim voordat we volwassen werden, raakten we die onrust kwijt. Maar andere spanningen en stressfactoren namen hun plaats in. Rusteloosheid hoort bij ons menselijk bestaan. Het zit in ons allen. De vraag is hoe we ermee omgaan. Prediker roept op tot beheersing van onze rusteloosheid. Doe je dat niet, dan neemt de rusteloosheid enkel maar toe en word je een slaaf van de onrust. Dan zal die onrust steeds meer bezit van ons denken, doen en laten nemen. Rust vindt een mens volgens de prediker alleen wanneer hij het machtige werk van God beziet en tot zijn hart laat doordringen. Bedenk dat deze God alle dagen heeft gemaakt, de mooie en de droeve. Vertrouw je aan hem toe, dan vind je rust bij hem.

Samenzang met Jezus is wachtend, o zondaar, op u. Roept u zo vriendelijk, kom tot mij nu. En gemeentezang vanuit Sassenheim met Psalm 27, vers 1 en 7. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood.

solo en samenzang. Met Ga mij niet voorbij, o heiland, ga mij niet voorbij. En Joke Buis zingt Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand.

Sta op en kniel. En dat is een gedicht van Marinus van den Berg. Sta op tegen alle geweld. Sta op tegen alle vervuiling. Sta op tegen alle machtsmisbruik. En sta op tegen alle brutaliteit. Sta op tegen alle oorlog. Sta op tegen alle vernietiging. Sta op. Sta recht. Kniel alleen voor de weerloze. Kniel alleen voor de vernederde. Kniel alleen voor de gewonde. Kniel alleen voor de verjaagde. Kniel alleen voor de wanhopige. Kniel alleen voor de eeuwige.

zie mij voor u staan. Zondig en onrein.

Het programma wordt afgesloten met orgelspel door Feike Asma. Hij speelt over Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Een gezegende dag.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:15 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Welkom bij Zingen op Zondag, een programma met licht klassieke en religieuze muziek op de zondagochtend en in de vroege avond. Zingen op Zondag wordt vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Een uurtje rust en bezinning om met een goed gevoel de nieuwe week weer te beginnen. Ik wens u veel luisterplezier.

Wijsheid. Een wijs mens kent zijn eigen hart, kent daarom ook de ander. Een wijs mens oordeelt niet, maar laat zijn liefde uitstromen naar iedereen. Een wijs mens spreekt wat de ander nodig heeft en beheerst de kunst van het zwijgen. Een wijs mens leeft in een groot, bezield verband. Zij ontvangt vrede en overgave vanuit de grotere dimensies van het leven. Zo en zo alleen vervult een wijs mens zijn roeping, die hij in het hart gehoord en gezien heeft.

Wacht op het mysterie. Zoek de stilte en laat al die gedachten die onophoudelijk door je hoofd heen gaan los. Laat het leeg worden in jezelf en ga tot de wereld voorbij de woorden. Beoefen vervolgens geduld en nog eens geduld. Dan zal je daar in de stilte en de leegte de volheid gaan ervaren. Word stil en wacht. Dan zul je reiken tot achter de schijn die ons voortdurend verblindt en verleidt. Doorzie haar illusie dat zij de werkelijkheid is die telt. Zoek de stilte en de leegte. Dan zul je ervaren hoe de wereld van de tijd verglijdt tot eeuwigheid. Je zal geraakt worden door het mysterie dat jou opneemt in zijn wezen. Het niets dat alles is. Leegte die volheid is. Zoek de stilte, verwelkom de leegte en laat los. En wacht op het mysterie.

Een gebed. Vaak is het leven zo verwarrend en doet het zoveel pijn. En vaak begrijpen we niet waarom alles gaat zoals het gaat. Daarom bidden wij u. Laat het stil worden binnen in ons. En laat ons die stille kern van binnen voelen, waar uw stem tot ons spreekt. En als we dat punt van rust binnengaan, dan zullen we het weer weten dat uw nieuwe wereld dwars door het donker heen geboren wordt. En dat er niets, maar dan ook niets, toevallig is, omdat alles past in uw plan. Laat ons de weg vinden tot in het hart van dat weten. En vervul ons met een warm vertrouwen in u.

En zo zijn we weer aan het einde gekomen van dit muzikale programma Zingen op Zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Fijn dat u geluisterd hebt. Ik wens u een mooie zondag en een gezegende week toe. En graag tot een volgende keer.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Ben en Banketbakker van der Holst, Noordwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. En u kunt ons beluisteren tussen 10 en 12 uur bij Omroep Bo.
1: De medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon Gerda Buijs, achter de techniek John Pot, presentatie door het duo Margret Hombergen en Jacqueline de Bie. U kunt niet alleen luisteren naar Het Neusje, maar ook gezellig meedoen door middel van spelletjes en het indienen van verzoekjes op 071 36-131-99. En Gerda zal deze voor u noteren. Zo dadelijk hoort u van ons het programmaoverzicht, maar we gaan eerst genieten van muziek. En dat is van Frank en Mirella. Mijn hart doet boem.

0: Ja, mijn hart doet boom van Frank en Mirella. We gaan verder met het programmaoverzicht voor het eerste uur. Met daarin de volgende onderwerpen voor u.
1: Om 10:15 hebben we het spel Spreekwoorden en Gezegden.
0: En om 10:50 en om 10:50 de eerste en tweede verzoekplaat. U kunt uw verzoekjes doorbellen op het nummer 071-36-13199. En Gerda zit er helemaal klaar voor.
1: Om 10:30 hebben we weer een top 2 van de luisteraar. En deze week is die van Jan Ruitenburg.
0: En om 11:15 dan hebben we nostalgisch nieuws. En het gaat dit keer over het Hotel Huis Te Duin. Geschreven door meneer Meijer destijds. We gaan verder met muziek van Rutje Kot. Alles tintelt.

0: Ja, we gaan met u samen het spel spreekwoorden en gezegdes spelen. Per aanwijzing mogen drie luisteraars bellen, want aan de hand van de vier aanwijzingen hopen we natuurlijk dat u het spreekwoord raadt. En raadt u het, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
1: We hebben natuurlijk weer dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een vleesbon te waarde van 10 euro. Bij de tweede aanwijzing is het een visbon te waarde van 13 euro. En bij de derde aanwijzing is het een cadeaubon te waarde van 5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. Heel veel succes!
0: Ja, aanwijzing nummer 1 luidt: het is voor veel mensen een ergernis. Het is voor veel mensen een ergernis. Ja, over welk spreekwoord hebben we het? En bij deze spreekwoord kunt u een vleesbon winnen ter waarde van 10 euro. Dus het is voor veel mensen een ergernis. Over welk spreekwoord hebben we het? Dus het is voor veel mensen een ergernis. Dus het is voor veel mensen een ergernis. Zo luidt de eerste aanwijzing. Dus het is voor veel mensen een ergernis. U kunt bellen naar 071 36 131 99. Dan krijgt u Gerda aan de telefoon. Dus het is voor veel mensen een ergernis. En anders gaan we naar aanwijzing nummer 2.
1: Je wordt er onrustig van. Je wordt er onrustig van. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen ter waarde van 13 euro... Het is voor veel mensen een ergernis. Je wordt er onrustig van. Doe gezellig mee, bel naar de studio op 071 36 131 99. Het is een, ik ga het verklappen, een bekend spreekwoord. Dus u hoeft niet zo heel ver te gaan zoeken. Dus het is voor veel mensen een ergernis. En je wordt er onrustig van. Dus doe gezellig mee. U kunt een taartbon winnen. Of een visbon te waarde van 13 euro. 071 36 131 99. Het is voor veel mensen ergernis. En je wordt er onrustig van. Welk spreekwoord hebben wij het over? Altijd leuk u aan de telefoon te krijgen. We hebben leuke prijzen. Dus het is voor veel mensen een ergernis en je wordt er onrustig van. 071 36 131 99. Gerda zit er klaar voor. En als het goed is, heeft ze iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Niemand, helaas niemand. Dus het is voor veel mensen een ergernis en je wordt er onrustig van. Ja, dat is het spreekwoord. 071 36 131 99.
0: Ja, over welk spreekwoord hebben we het?
1: Ja. He?
0: Een heel bekend spreekwoord.
1: Ja, zeker bekend.
0: Dus je wordt er onrustig van en het is voor veel mensen een ergernis. Over welk spreekwoord hebben we het? En bij de tweede aanwijzing mogen we natuurlijk een visbon weggeven. Toch ter waarde van 13, 14 euro.
1: Als het goed is, heeft Gerda iemand aan de telefoon.
0: Nou, dat zou leuk zijn.
1: Dat zou heel leuk zijn, ja. Eens kijken wie we zo doorverbonden krijgen. Dus het is voor veel mensen een ergernis en je wordt er onrustig van. 071-36-131-99. Ook nee. Dit is weer helaas. We dachten vol goede moed, ja? daar is een beller, maar helaas.
0: Nou, dan gaan we naar de derde aanwijzing. Ja. Regelmatig op de klok kijken, dat doe je ook dan. Ja. Regelmatig op de klok kijken. Je wordt er onrustig van. Het is voor veel mensen een ergernis. En daar is de eerste beller voor bij de derde aanwijzing.
2: Nou.
0: Goedemorgen met Margaret.
2: Ja, goedemorgen met Adrie.
0: Hallo, goedemorgen Adrie. Zeg het eens.
2: Ik ga het proberen.
0: Ja. Zeg het eens.
2: Mag ik het zeggen? Okay.
0: Ja, ja.
2: Mens, erger je niet.
0: Ja, dat is ook een ergernis van een spelletje, hè?
2: Ja.
0: Dat... maar het is hem niet, Adrie.
2: Nee, nou ja, omdat je zei het is heel makkelijk. Dus, ja,
0: hij is ook makkelijk.
2: Ja, nou,
0: maar
2: ja.
0: Geef niet, Adrie.
2: Straks zeg ik, oh ja.
0: Ja, precies. Hele fijne zondag.
2: Ja, zelf door.
0: Oké, dag. Dag. Dus ja, regelmatig op de klok kijken doe je dan. En je wordt er onrustig van. En het is voor veel mensen een ergernis.
1: Ja.
0: En als het goed is, heeft Gerda iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
3: Goedemorgen, Ans Borst uit de Zillen.
0: Goedemorgen, Ans. Zeg het eens.
3: Nou, ik dacht, tijd is geld.
0: Nee, dat is hem ook niet.
3: Oké. Okay,
0: nee,
3: nou,
0: nee. Maar wel leuk, Ans, je aan de telefoon te hebben gehad.
3: Goed zo. Oké, succes voor de volgende.
0: Dank u. Dag.
3: Dag.
0: Ja, ja. Over welk spreekwoord hebben we het? Er mag nog één luisteraar bellen voor de derde aanwijzing. En anders gaan we door naar de vierde. Maar de derde beller komt eraan. Wie of wie? Krijgen we aan de lijn. Dat zong K3 ook destijds.
1: Nou, wel spannend.
0: Ja. Dus regelmatig op de klok kijken en je wordt onrustig. En het is voor veel mensen een ergernis. Zo luiden de aanwijzingen voor het spreekwoord. En daar is de derde beller. Goedemorgen met Margaret.
4: Margaret met Jos van den Burg.
0: Goedemorgen, Jos.
4: Ik ga het maar toch proberen. Ja, ik twijfel. Ik vind het moeilijk, maar goed. De klok hoort lui en weet niet waar de klepel hangt.
0: Nee, dat is hem niet, Jos. Maar de dobbelsteen... Nee, helaas, de dobbelsteen ligt op nummer 3. Dus ik mag je een dobbelsteenprijs aanbieden.
4: Nou, ja,
0: nou
4: wat
0: kijk,
4: is het?
0: Een waardebon, een cadeaubon te waarde van €5.
4: Nou, dat is helemaal goed. Oké.
0: Okay.
4: Nou, dan zien we elkaar.
0: Tot straks. Doei. We gaan naar de vierde aanwijzing.
1: Ontspannen erbij zitten is er niet bij. Dus ontspannen zitten is er niet bij. Er is iemand weer aan de telefoon. Goedemorgen met Jacqueline.
5: Goedemorgen met Klaasien Tettero.
1: Ja, goedemorgen.
5: Zeg, ik wil het even proberen.
1: Nou, gezellig. Zegt u het maar.
5: Het heen en weer krijgen.
1: Nee, het is hem niet. Nee.
5: Oké. Okay.
1: Helaas. Leuk dat u meedeed.
5: Ja hoor.
1: Fijne zondag.
5: Fijne zondag. Dag.
1: Dus ontspannen zitten is er niet bij. Regelmatig op de klok kijken. Je wordt er onrustig van. En het is voor veel mensen een ergernis. Wie oh wie? 071-36-131-99. Goedemorgen met Jacqueline.
6: Hey, dag Jacqueline met Marion Kuiper.
1: Goedemorgen Marion, zeg het eens.
6: Goedemorgen. Ik denk, ik hoop het niet dat ik het doe, maar ik denk dat het is op hete kolen zitten.
1: Heel goed, Marion.
6: Wow.
1: Inderdaad, dat is degene die we zochten.
6: Nou, dat is lekker.
1: Ja, hoe komt u er zo bij?
6: Ja, allerlei dingen wegstrepen en denken dat zou het kunnen zijn, die is het niet. Ja. En dan gokken, en dan goed gokken.
1: Nou, hartstikke goed.
6: Dank je wel.
1: Gefeliciteerd, zou ik zeggen.
6: Ja.
1: Wanneer komt... Ja. Bent u in staat de bon te halen?
6: Nou, vandaag niet meer, maar ik kom hem van de week wel even halen.
1: Is goed. Gaan we dat doen. Dan leggen we hem wel neer.
6: Oké.
1: Ja?
6: Heel graag.
1: Is goed. Ja. Bedankt.
6: Dank je wel. Dag.
1: Ja, inderdaad. We zochten op hete kolen zitten. Iemand is erg ongeduldig, gespannen of onrustig in afwachting van niets.
0: Ja. We gaan verder met de muziek van Vicky Leandros, Tango d'Amour.

0: Ja, het is tijd voor de top 2 van de luisteraar. De winnaar van Raad de Straat mag zijn of haar top 2 inleveren. En vorige week was Jan van Ruitenburg, ja, de feestman van de dag.
1: Ja, Raad de Straat
0: met
1: geraden.
0: Raad de Straat, ja. En hij heeft een hele mooie top 2 ingeleverd. Ja. Dus,
1: En die ene was nog beroemder dan Julio Iglesias.
0: Ja, dat moet de zanger zijn.
1: Ja, in Spanje.
0: Ja. Dus heel veel luisterplezier.

0: Ja, we luisteren naar het cocktailtrio met de verliefde bakker. We gaan verder met nostalgisch nieuws. En dat verhaal is afkomstig uit het boek Oppenvist. En is geschreven door Ton Meijer destijds.
1: En het gaat over Hotel Huis ter Duin. In het jaar 1880 was de plaatselijke bevolking van Noordwijk aan Zee nog bijna geheel afhankelijk van visserij. Toenmalig burgemeester Piquet vond dat Noordwijk aan Zee meer kon bieden dan visserij. Piquet was een voortvarend man met grote plannen voor het stichten van een echte badplaats en een badhotel. De gemeenteraad ondersteunde deze ideeën helaas niet. Piquet hield echter vol en uiteindelijk kon de minister van Financiën zich wel vinden in de grote plannen. Piquet zette in 1883 de eerste spade in het zand op de hoogte punt van de Duinen, de plaats waar Grand Hotel Huis ter Duin zou verrijzen.
0: Ja, Grand Hotel Huis ter Duin werd in 1885 geopend. In datzelfde jaar kreeg Noordwijk door middel van de stoomtram aansluiting op het achterland. Zomers had de jaartram zijn eindhalte op de Zuidboulevard. Door de aanleg van deze tramlijn werd Noordwijk in één klap uit zijn isolement gehaald. Een maand na de opening van het hotel overleed burgemeester Piquet.
1: In 1887 kocht Heinrich Tappenbeck, van oorsprong textielhandelaar, het badhotel Huis ter Duin. Met 6 hectare grond voor in totaal 15.000 gulden. Tappenbeck had eerder in de wijk aan zee een koerhuis voor Amsterdammers laten bouwen. Hij kon zich daar niet verder ontplooien en had zijn zinnen gezet op Huis ter Duin. De aanloopperiode die Huis ter Duin nodig had, werd door Tappenbeck bespoedigd. Hij pakte de zaken groots aan. Hij adverteerde in kranten en stuurde eigen gemaakte foto's.

0: zoals ansichtkaarten, naar relaties in binnen- en buitenland. Tappenbeck richtte zich voornamelijk op gasten van niveau in het Duits sprekende deel van Europa.
1: Ja, leden van Huis van Oranje, eveneens leden van de Belgische Koninklijke Huis, kwamen naar Huis te Duin. Ook kunstenaars en acteurs waren vaste gasten in het hotel. Sinds de oprichting is er van alles veranderd, maar de grandeur bleef behouden. In 1962 besloot de familie Tappenbeck Huis de Duin te verkopen. Het werd een speculatieobject. Via de verkoop van exploitatiemaatschappij Scheveningen kwam het in handen van de Slavenburgse Bank en daarna van Polizante Torenhoed in 1969.
0: Deze stelde in 1972 voor om het hele complex te slopen, maar het Noordwijkse gemeentebestuur heeft dat voorkomen. In 1976 werd het verkocht aan de huidige eigenaar, de Noorlander Groep, die voorstelde om het nieuwe stuk van het Grand Hotel op te knappen en daaromheen appartementen te bouwen. Dat plan werd wel door de gemeente goedgekeurd en in 1980 stortte de appartementenmarkt in, waardoor de bouw gestopt moest worden. Dat deel dat wel gereed gekomen was, met name het nieuwe hotelgedeelte, werd op 26 september 1984 op feestelijke wijze door prinses Margriet geopend.
1: Ja, in 1990 werd een groot deel van het hotel door brand verwoest. En bij die vermoedelijke door een omgevallen schijnwerper op het dak veroorzaakte brand. En daar kwamen ook 3 Noordwijkse brandweermannen om. Hè. Hun namen mogen natuurlijk niet vergeten worden. Gerrit Heringa, Jan de Ridder en Nico Steenvoorde. Bij de wederopbouw was het uitgangspunt het ontwerpen van een efficiënt en maximaal beveiligd hotel met allure. Dat aan de hoogste eisen van zowel de vergadergast als van de individuele gast zou voldoen.
0: Eén punt op de verlanglijst was de uitbreiding van het aantal hotelkamers, welke in de zomer volledig bezet zijn. In de winter is dat niet mogelijk en daarom is ook gekozen voor multifunctionele congresfaciliteiten. De bouw heeft in totaal 11 maanden geduurd, wat een extreem kort tijdsbestek is. Optisch kan Grand Hotel Huis de Duin worden onderverdeeld in 2 delen. Het Grand Hotel en het Nouvel Hotel. Het Grand Hotel heeft de brand van 1990 overleefd. Deze hotelvleugel telt 5 etages, waarvan er 4 zijn ingericht met hotelkamers. Het Nouvel Hotel is gebouwd na de brand. Deze hotelvleugel bestaat uit 11 etages, waarvan 9 verdiepingen voorzien zijn van hotelkamers.
1: Ja, en Huis de Duin ligt direct aan het strand en biedt schitterende uitzicht natuurlijk op de Noordzee. Tussen het hotel lag vroeger de bollenschuur van Huis de Duin. Een Frans stijl gebouwde restaurant was dat. Naast de exploitatie van het hotel bedreef men tot aan de Eerste Wereldoorlog nog de teelt van bollen, die daar verwerkt en voor export gereed gemaakt werden. De bollen zelf werden voornamelijk geteeld op een stuk land, iets ten zuiden van het hotel-restaurant de Witte Raaf. Later diende de bollenschuur als teelt- en verzorgingsruimte van bloemen en planten voor Huis de Duin. En nog later werd de schuur gebruikt voor de huisvesting van het personeel. Tot zover het verhaal over Hotel Huis de Duin uit het boek Oppervist van Toon Meijer. We gaan verder met muziek van Drukwerk, Caroline.

Ja, de tweede verzoekplaat is voor mijn tante. En dat is Maria Maurits Onderwater hier uit Noordwijk. Je krijgt de groetjes van Sjaan Onderwater. En ja, we weten, Maria, dat jij een grote Elvis-fan bent. En we hebben een prachtige nummer voor je uitgezocht. En bij deze kan je niet mijn moeder bellen. Dat zal ik er vast bij zeggen. Want misschien ga je mijn moeder bellen. Maar de telefoon doet het niet, omdat er een grote, een grote internetstoring is bij KPN, dus je kan haar niet bellen. Elvis Presley, speciaal voor jou, Maria Maurits. Follow that dream.

0: Ja, vandaag is ook heel Lisse Bak natuurlijk vanwege de najaarsfeesten in Lisse. En ja, de deelnemers kunnen de taarten brengen tussen 12:30 en 2:30. Op te bouwen in de festivaltent aan de Bondstraat. Waar rond 3:00 de prijsuitreiking zal zijn. Dus lieve bakkers uit Lisse, baksters, heel veel succes.
1: Leuk.
0: Ja, leuk. Ja. Leuk.
1: Nou, het nieuwe seizoen is begonnen. Jazz in Royal. Het kwartet Rob Bokshoorn trapt zondag 20 september het nieuwe seizoen van de reeks Jazz in Hotel Royal af. Samen met zangeres Sheila brengt Peter de Gelder vibrafoon, Rob Bokshoorn gitaar, Marcel Peters bas en Dick Verbeek drums een mix van jazz en Latin, waarbij de nadruk wordt gelegd op jazz. Jazzy Bossa Nova's. Het optreden duurt van 3:00 tot 5:30. En de toegang is gratis.
0: Ja, en de World Cleanup Day 2026 in Teylingen zit erop. Zowel Sarsheim 11 aanmeldingen, Warmond 10 aanmeldingen en Voorhout 27 aanmeldingen kwamen op zaterdagochtend dus gisteren in actie voor een nette leefomgeving en schoon milieu. Met elkaar haalden ze weer enorm veel zwerfafval van de straten, uit de struiken enzovoort. En kunnen we trots zijn op zo'n fijne groep vrijwilligers. De gemeente Teylingen is ook blij met Teylingen Schoon en liet dit blijken door een warm woord. En hulp natuurlijk van wethouder Frans Nedersticht bij de start in Voorhout. En als bedankje een tractatie na afloop. Zo houden we het met elkaar goed vol, staat hier, want doorgaan blijft helaas nodig. Wees welkom om te helpen als vrijwilliger. Vast moment in Sarsheim is elke eerste zaterdagochtend van de maand. En in Voorhout is dat elke tweede zaterdagochtend van de maand. En of contact ons via mail teylingenschoon@gmail.com. En Omroep Bo hield na afloop ook nog een kort radio-interview om aandacht te geven aan deze internationale clean-up dag. En leuk dat dat Omroep Bo langs is geweest. We gaan verder met muziek van Nico Haak. Langzaam, sneller gaan.

0: muziek van Bo.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van het neusje van de Zoute Zalm. En u krijgt van ons het programmaoverzicht voor het tweede uur.
1: Om 10:50 en 11:55 hebben we weer verzoekplaten. Dus bel maar de studio op 071-36-131-99.
0: Ja, om 11:45 hebben we dierennieuws met erin vermiste en gevonden huisdieren uit de Borrestreek met medewerking van het Dierenasiel Noordwijk.
1: 11:50, de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: En om 11:30 de tips van opa en oma.
1: 11:15, een ratenstraat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk, Teilingen, Lisse en Hillegom.
0: Maar we gaan verder met de gouden ouwe van Lee Marvin, Wandering Star. MUZIEK

0: Ja, prachtige stem heeft deze meneer, Lee Marvin. We gaan verder met een berichtje. En zondag 20 september, dat is vandaag, wordt het culturele seizoen in Noordwijk geopend met de 5e editie van de Cultuurmarkt Noordwijk. De markt vindt dit jaar plaats in de Kerkstraat in Noordwijk binnen. Belangstellenden zijn van harte welkom van 2 uur tot 6 uur. Welkom om kennis te maken met 30 aanbieders van culturele activiteiten. Er worden presentaties gegeven, optredens van dansscholen, orkesten, theatergezelschappen, koren enzovoort. En tevens kan er ook een speurtocht worden gedaan. De cultuurmarkt wordt dit jaar gecombineerd met het Food Festival Kerkstraat. Lokale ondernemers verzorgen van 4 uur tot 8 uur 's avonds diverse hapjes en drankjes. Nou, we hopen dat het mooi weer blijft natuurlijk.
1: Ja, als het maar droog blijft.
0: Als het maar droog blijft, ja.
1: De Heemtuin weer open. Vandaag, zondag 20 september, is de Heemtuin Lisse weer open van 2 tot 4 uur. Tijdens een wandeling door de tuin kan men ontdekken hoe deze transformeert tijdens het najaar. Er zijn deze middag weer plantjes en zaden te koop en bezoekers kunnen een slinger maken van zaden en vruchten. Deze kan in de tuin worden opgehangen als voedsel voor vogels. De toegang is gratis. De Heemtuin is te vinden naast de Zemelpoldermolen aan het Heempad tussen de Don Bosco en Eerste Poelaan. Wilt u meer informatie, dan kunt u kijken op www.heemtuinlisse.nl.
0: Ja, we gaan verder met muziek van John Spencer. Bring back rock and roll.

0: Ja, we gaan verder met Raad de Straat, lieve mensen. Ik hoop dat u er klaar voor zit, want wij wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Wij geven u weer 5 aanwijzingen die het mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen dan 3 luisteraars bellen. U komt live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven, mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam? Dan krijgt u een waardebon te waarde van 10 euro aangeboden voor een pannenkoek. We hebben natuurlijk ook weer dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een waardebon te waarde van 10 euro. En die kunt u besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon te waarde van 7,5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met het spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in de plaats Noordwijkerhout. Heel veel plezier.
0: Ja, hier komt aanwijzing nummer 1. In de straat zit een landbouwwerktuig. Dus in de straat zit een landbouwwerktuig. U kunt bellen naar 071-36-131-99. Dus in de straat zit een landbouwwerktuig. We zoeken in Noordwijkerhout. Dus 071-36-131-99. En bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen te waarde van 10 euro. Te besteden in de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. Dus in de straat zit een landbouwwerktuig. Ja. Dus over welke straat hebben we het? Ja. Dus ik zie een landbouwwerktuig in de straatnaam vermeld staan. Ja. Bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen. 071-36-131-99. Toch een waardebon te waarde van 10 euro. En als het goed is, heeft Gerda iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
2: Margaret, weer met Jos.
0: Goedemorgen, Jos.
2: Ja.
1: Ja, heb je zin in?
2: Ik zeg, ja. En echt, nou, de een kan de herrank.
0: Nee, die is het niet. Nee.
2: Oh, nou, jammer dan.
0: Nee, helaas.
2: Oké, tot zo.
0: Oké, doei. Dus in de straat zit een landbouwwerktuig. Ja. Over welke straatnaam hebben we het? Ik zie dat Gerda iemand aan de telefoon heeft. Goedemorgen met Margaret. Die hangt gelijk op. Die denkt, die hoef ik niet aan de lijn. Dus 071-36-131-99. Dus in de straat zit een landbouwwerktuig.

0: Yeah. De tweede aanwijzing krijgt u nu. Er zit fruit in de straat. Er zit fruit in de straat. Goedemorgen met Jacqueline.
1: Schippersvaartweg.
0: Nee, dat is hem helaas niet.
1: Oké, zuiver worden.
0: Ja, is goed. Dank u. Fijne zondag.
2: Dag, hoi, dag.
0: Hoi. Dag. Dus in de straat zit een landbouwwerktuig. En er zit fruit in de straat. En bij deze aanwijzing dan kunt u een sportbon winnen. Ter waarde van 7,5 euro. Zoek in Noordwijkerhout. Dus in de straat zit een landbouwwerktuig. En daar zit fruit in de straat. 071 36 131 99. U kunt een pannenkoekbon winnen ter waarde van 10 euro. En als u de straat natuurlijk raadt, en dan mag u een top 2 inleveren of een stukje cabaret. Naar eigen keuze. Dus in de straat zit een landbouwwerktuig. En er zit fruit in de straat. Zoek in Noordwijkerhout. 071 36 131 99. Dus doe gezellig mee. We hebben weer leuke prijzen. Dus in de straat zit een landbouwwerktuig. En er zit fruit in de straat. We zoeken in Noordwijkerhout. Dus 071 36 131 99. Gerda zit er klaar voor. Wij natuurlijk ook. U kunt sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. Dus er zit fruit in de straat en in de straat vindt u een landbouwwerktuig. En anders gaan we naar de derde aanwijzing.
2: Ja, en die heb ik voor u. Een leuke aanwijzing. In de straat zit een kleine melkbus. Ja, in de straat zit een kleine melkbus. Dus er zit fruit in de straat. Die zie ik erin zitten. Een landbouwwerktuig zie ik ook zitten. Maar ik zie ook een melkbus. Een kleine melkbus. Zit ook in de straatnaam verwerkt.
0: Dus geen melkfles.
2: Nee. Nee, geen melkfles. Nee. Wel een melkbus. Een bus. 071 36 131 99. Dus ja, wie of wie gaat de straatnaam raden op 20 september 2026? Wie of wie wordt het vandaag? Dus in de straat zit een kleine melkbus. Ja. En u kunt natuurlijk een bon winnen voor de pannenkoek, hè? Gezellig met je kleinkind. Of man, vrouw, vriendin, wat dan ook. Dus in de straat zit een kleine melkbus. Als het goed is, heb ik iemand aan de telefoon. Goedemorgen, met Margaret.
3: Goedemorgen, je spreekt met Cor van der Elst.
2: Dag Cor, zeg het eens.
3: Ja, ik denk dat het een wagenmakerswerf is.
2: Ja Cor, je hebt het helemaal goed. Je hebt het helemaal goed. Het is de wagenmakerswerf. Hoe kwam je erop?
3: Ja, een wagen is een...
2: landbouw?
3: Is een landbouwwerktuig.
2: Yes.
3: Een kers is een fruit. En yes. Een kleine melkbus is een aker.
2: Ja, dat heb je helemaal goed.
3: Dat Cor, zit allemaal in die straat.
2: In ja. Allemaal in die straat ja. Verwerkt. Ik vind het ook knap dat je het geraden hebt, hoor. Hartstikke leuk je aan de telefoon te krijgen. Want volgens mij hebben we niet zo vaak aan de telefoon gehoord.
3: Nou ja, wel iets eerder, hoor. Maar ik vind het ook wel leuk om te puzzelen.
2: Leuk, leuk, leuk. En je mag dan ook je top 2 indienen, hè?
3: Ja, ik ga het doen.
2: Ja, heb je enig idee wat je gaat aanvragen? Wat is je genre?
3: Ja, een beetje dance en pop. Maar ik ga er even over nadenken.
2: Als het maar geen house wordt, dan is het...
3: ik ga niet, nee. Ik zal iets degelijks kiezen.
2: Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Maar het mag wel lekkere classics zijn, dat wel. Cor, we zien je zo meteen in de studio. Weet je dat we in het Leeuwenhorst zitten?
3: Jazeker, ik weet jullie te vinden.
2: Oké, dan zien we je zo meteen.
3: Is goed, tot straks.
2: Tot straks, dag. Ja, we zochten de wagenmakerswerf hier in Noordwijkerhout. En onder Noordwijkerhout valt natuurlijk ook de Zilk. Hè? We gaan verder met muziek van Rod Stewart, Ritme of My Heart.

0: Ja, leuk. We gaan verder met de nieuws, de tips van oma en opa.
1: Ja, pannenkoeken bakken. Als je boter gebruikt om pannenkoeken te bakken, moet het vuur iets lager staan dan wanneer je zonnebloemolie gebruikt. Bij boter komt de temperatuur van de pan heel precies. Wordt de pan te heet, dan verbrandt de boter. Door de pannenkoeken te bakken in zonnebloemolie worden ze mooi goudbruin.
0: Ja, en een tip van oma en opa. Bewaar je keukenrol niet te dicht bij het gasfornuis. Als je gasfornuis gebruikt natuurlijk. Want wapperende velletjes, ja, dat zijn een potentieel brandgevaar.
1: Ja, aardbeien bewaren. Aardbeien zijn het lekkerst als je ze vlak voor het eten wast. Doe je dit meteen na aankoop, terwijl je pas een dag later gaat eten, dan zuigen ze vocht op, waardoor ze sneller bederven. Als je aardbeien uit de originele verpakking haalt en naast elkaar op een keukenpapier bord bekleed legt en in de koelkast bewaart, dan blijven ze een paar dagen goed. In een afgesloten verpakking stikken ze.
0: Ja. Schep voor de verandering eens met een kleine ijsschep bolletjes uit een waterbeloen. Ik weet niet of er nog waterbeloen te koop is. Dacht het wel, maar goed. Dat staat leuk in een toetje of een fruitsalade en zeker met verschillende soorten meloen. Of vries ze in en gebruik ze als ijsblokje. Dat kan natuurlijk ook. Dit waren de tips van opa en oma. We gaan verder met muziek van Peter Koelewijn. Je wordt ouder, papa.

0: Ja, u hoort het al aan de jingle. We gaan naar de verjaardagen toe. Bent u deze week jarig? Natuurlijk van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Maak er een leuke dag van. Hè? Ook bij de lokale omroep is er iemand jarig. En dat is op 29 september is Jeroen Duineveld jarig. Jeroen, namens al je collega's hier bij de lokale omroep, bij Omroep Bo natuurlijk, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een hele leuke dag van. De verjaardagsplaat is speciaal voor u allemaal
1: van Wim Zonneveld op de step.

0: En je bent van harte welkom uitgenodigd. Van 10 tot 11 uur gaan ze eerst sporten met buurtsportcoach Donny. En dat is altijd een dolle boel, want ik wel eens op Facebook filmpjes voorbij ziet gaan. En om 11 uur is er een vrije inloop. Tijd voor creativiteit, een praatje, kopje koffie of thee en lekker gezelligheid. Een positieve gezondheid, aandacht voor elkaar. En dat is heel belangrijk. En luisterend oor. En van 1 uur tot 2 uur is er tijd om gezellig samen te lunchen. En reuring in de zilk. En volgens mij vraagt daar altijd een bijdrage voor het lunchen. Dat je het daarvoor moet opgeven. Het is achter de duinbank, pan in de honk. Sportlaan nummer 34A in de zilk. En dus een leuke high tea is er morgen. U kunt natuurlijk je eigen opgeven. 06-5061-0135. Reuring in de zilk op maandag 21 september.
1: Rommelmarkt in Vinkenveld. Zondag 27 september organiseert wijkvereniging Vinkenveld uit Noordwijk weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Van 's ochtends 10 uur tot 's middags 3 uur bieden wijkbewoners hun tweedehands spulletjes, spel en creativiteit aan. De kraampjes en de kleedjes zijn te vinden aan de Hoogtij, Branding en Deining en bij de basisschool De Hof Venne aan de Invaltij. De verkoop is voorbehouden alleen aan de wijkbewoners. Maar voor het scoren van een koopje is iedereen natuurlijk van harte welkom.
0: Ja, we gaan verder met het dierennieuws. Met daarin gevonden en vermiste huisdieren hier in de Bollestreek. Als het goed is heb ik Carolien van het dierasiel aan de telefoon.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Carolien. We gaan nog even naar de gevonden dieren van vorige week. Er zijn een tweetal dieren gevonden. Een schildpad, poes, wit, geen chip. En in de Ooievaarstraat een zwarte kater, ook geen chip. Zijn deze twee inmiddels weer bij hun eigenaar?
2: Nee, die zijn alle twee nog bij ons.
0: Oké. Dan gaan we naar de vermiste dieren van deze week.
2: Ja, en van deze week heb ik er ook nog één waar ik net bericht van kreeg dat die weer terug is. Dat gaat om Happy, die verhuisd was naar Lisse en daar ontsnapt was.
0: Ja.
2: Die woonde daarvoor in Voorhout, maar die is er gelukkig alweer gevonden.
0: Dus is weer, die zal waarschijnlijk wel op weg gegaan zijn naar zijn oude huis, hè, vaak. Hè?
2: Ja, hemelsbreed is het niet zo ver natuurlijk.
0: Nee, je bent er zo.
2: Ja,
0: en als
2: je dan ben wel, ja.
0: En als je dan meelift met een leuk bestelbusje, dan ben je er helemaal
2: wie
0: zo
2: niet.
0: Leuk
2: maar goed,
0: dat,
2: ze hebben
0: fijn.
2: Hem weer te pakken. Hij
0: fijn.
2: Is weer binnen.
0: Gelukkig.
2: Ja. Er blijven dan dus ook twee vermisten over. Dat is vanaf 2 september is er vermist vanaf Klein Vreewijk in Lisse. Dusa. En Dusa is een schildpadpoes en ze heeft geen chip. Op 16 september is er vermist omgeving Roland Holstheem in Hillegom, Gucci. En Gucci is een zwart-witte gecastreerde kater en hij is gechipt.
0: Oké. En die ene, die Dusa, dat is al vanaf 2 september.
2: Ja, die is van de week pas bij ons opgegeven.
0: Dus we hopen nou toch dat hij gauw weer terecht is.
2: Zeker, dat zou heel mooi
0: want
2: zijn.
0: Want je blijft wel in angst zitten. Gevonden dieren deze week?
2: Dat is er één. Op 19 september is er gevonden op de Leeweg in Noordwijkerhout een Cypers witte kater zonder chip.
0: Oké. Zijn er nog dieren geplaatst bij nieuwe eigenaar?
2: Ja, zeker. De kittens Max en Moritz en volwassen poes Grietje, die zijn vertrokken naar een fijn nieuw huis.
0: Leuk. Allemaal hier in de omgeving, Carolien?
2: Allemaal in de regio, ja.
0: Leuk. Wie wil je als het asieldier van de week doen?
2: Dan wil ik deze week Okkie als asieldoeier van de week doen. En Okkie is een rood poesje. Ze is zwervend bij ons binnengekomen. Dus we weten niet zo heel erg veel van haar. Maar Okkie is wel een ontzettende lieverd. Ze wil heel graag geknuffeld worden. We hebben bij ons gemerkt dat ze andere katten niet echt kan waarderen. Honden gaan wij vanuit, zal ze dan waarschijnlijk ook niet zo heel erg leuk vinden. En wat grotere kinderen is geen probleem. Okkie kwam heel erg mager en zielig bij ons binnen. Maar inmiddels is ze alweer lekker opgeknapt. Ze is aangekomen. En dus eigenlijk klaar voor adoptie. Het enige wat de dierenarts heeft gevonden is een hartruisje bij Okkie. Heel veel katten hebben dat. Ja. En

0: ja, technisch kan je daar allerlei soorten onderzoek naar laten doen waardoor dat komt. Maar dat zouden wij dan ongeveer bij 90% van de katten moeten laten doen. En dat is heel duur. Dus dat doen wij niet. Maar katten met een hartruisje kunnen gewoon oud worden. En ja, je weet het nooit. We hebben ook wel eens katten gehad die geen hartruisje hadden en die na een jaar dood van de tafel vielen. Ja, weet je, je weet het nooit. We zijn net mensen.
1: Ja, ja, precies. Je moet altijd rekening houden. Nee? Ja. Ja, nou, we hopen dat Okkie, misschien is ze wel zwervend, dat ze heel ergens anders vandaan komt.
0: Ja,
1: hè? Dat ze,
0: ja, ze had ook geen chip. Nu wel, nee, natuurlijk.
1: Ja,
0: maar...
1: nu wel, ja. Maar ja. Ja, joh, het is, ja, soms kunnen mensen misschien ook niet betalen of wat dan ook, ja.
0: Nee, ja, je weet het nooit.
1: Nee, het is, zit allemaal een kostenplaatje natuurlijk aan, hè, aan, aan dieren.
0: Nou, dat is ook wel iets wat wij merken, dat... Ja. Dieren in veel slechtere conditie en met veel meer moeilijke medische problemen bij ons binnenkomen.
1: Ja, ja, als ze afgestaan zijn, bedoel je?
0: Als ze afgestaan zijn, maar ook als ze gevonden worden, dat er van alles mee mis is. Ja. We hebben de mooie halflangharige kater die een paar weken geleden gevonden is. Nou ja, die zit nu in een pleeggezin. Die had ook een heel erg slecht gebit. Nou, die kwam bijna niet onder de uit de narcose. Nee. Is gelukkig net aan goed gegaan. Maar er zijn heel veel medische problemen met niet alleen afgestaande dieren, maar ook met zwerfdieren.
1: Ja, ja, ja. Van zwerfdieren, ja, dan weet je niet waar ze vandaan komen, maar inderdaad.
0: Nee.
1: Is dat soms Calypso? Want die staat hier zo mooi, mooi op.
0: Nee, Calypso is het niet. Nee, okay. Calypso die is ook pas gesteriliseerd. En Calypso die is ook op zoek naar een nieuw huis.
1: Ja, je moet niet als man bij jullie binnenkomen, want het is gelijk...
0: je bent gelijk te geweest, ja.
1: Ja. Bea, hoe gaat het met Bea? Die is
0: met
1: ook pas,
0: Bea,
1: hè?
0: Gaat ook goed, ja. Bea is ook een schatje. En die is ook nog zoekende. Prachtig poesje. Daar hebben we wel interesseformulieren voor binnen al.
1: Leuk.
0: Daar is de selectiecommissie mee bezig.
1: Oké.
0: Ja, en Dobie en Doerak, twee kittens van een half jaar, inmiddels al gecastreerd. Die hebben we ook nog steeds.
1: Ja,
0: en,
1: zijn
0: en
1: leukertjes.
0: Zijn ook zo ontzettend leuk, maar heel weinig tot geen reacties op. Zo jammer.
1: Ja, misschien, misschien komt het nog, hè?
0: Ja.
1: En ik zie ook inderdaad, Calypso, die is ook bij jullie gekomen. Komen, zie ik. Ik denk pas.
0: Ja, ja, die is dat was ook. Calypso was ook een zwerver.
1: Och.
0: En die is inmiddels ook geholpen nu. En die.
1: Maar dat niemand hem dan mist, hè?
0: Ja.
1: Het is een beetje halflangharige kat, hè?
0: Ja, het is een prachtige Cyperse kat. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat vragen wij ons heel vaak af. Maar goed.
1: Ja. En 1 jaar oud, dus nog hartstikke jong.
0: Nog jong, ja. Nog jong. Schatten leeftijd, ja. Ja.
1: En weet je ook hoe het met Binky gaat? Heeft Binky inmiddels al een nieuwe eigenaar?
0: Binky heeft ook nog steeds geen nieuwe eigenaar. En het gaat nog steeds goed met hem. Jolanda die heeft regelmatig contact met de eigenaar.
1: Oh, heel goed.
0: Maar nog geen... Geen plek gevonden voor hem, helaas.
1: Nou, ja, want we zijn toch wel een beetje, een beetje ook met spoed toch, denk ik, op zoek naar een leuke nieuwe eigenaar voor Binky.
0: Ja, voor Bink. Want die zoekt echt een huis waar heel vaak iemand thuis is. Want alleen blijven vindt hij heel erg moeilijk.
1: Ja.
0: Dat kan wel geleerd worden. Maar ja, dat wordt natuurlijk nooit een hondje die je de hele dag alleen kan laten. Een uurtje boodschappen, dat wordt uiteindelijk wel de max.
1: Ja, want hij komt van oorsprong natuurlijk uit Roemenië, staat hier.
0: Ja.
1: En is via verschillende adressen op ongeveer 1,5-jarige leeftijd bij zijn huidige eigenaar gekomen. Dus kan je nagaan dat er heel erg gesold is met dat kleine beestje. In geen wonder.
0: Heel leven al achter zich.
1: Ja, ja. Dus hij is al hoe heet dat? En nou snap ik ook waarom hij niet alleen, dat hij niet lang alleen kan blijven.
0: Nee, dat is
1: getraumatiseerd, hè?
0: Ja, door alle veranderingen. Ja. Maar een stabiel huis waar hij veel rust krijgt en veel beweging. Want dat is iets wat de huidige eigenaar hem niet meer kan geven.
1: Nee.
0: Dan hebben wij goede hoop dat hij uiteindelijk wel een uurtje alleen kan blijven.
1: Ja, ja,
0: mensen moeten toch wel eens boodschappen doen natuurlijk.
1: Ja, moet ook. En dan moet Binky toch ook aan wennen. Maar
0: ja,
1: goed,
0: zeker.
1: Bink staat op jullie site bij plaatsing vanuit huis.
0: Ja, en ook bij onze eigen honden inmiddels.
1: Ook bij jullie eigen honden. Ja, daar staat hij ook op. Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Oh ja, daar heb ik hem ook vandaan. Ja, Beetje raar. Maar goed, ja. Bink is op zoek. Is pas 5 jaar oud, dus, hij kan nog een heel leven mee, zeg maar.
0: Ja, een klein hondje. Een heel klein hondje. Die kunnen wel 15, 16 jaar worden. Ja.
1: Ja, volgens mij is het dan ook een heel energiek hondje.
0: Ja, er zit heel veel pit in. Hij wil heerlijk wandelen, rennen precies. En doen en bezig zijn.
1: Ja, maar kan hij wel losgelaten worden dan met rennen?
0: Uiteindelijk. Ik geloof dat hij met de dochter van de huidige eigenaar en haar hond wel eens naar het strand gaat. En dan is hij, geloof ik, los.
1: Okay.
0: Maar ja, dat is ook iets wat je allemaal moet bouwen.
1: Ja,
0: want hij moet wel bij je terugkomen natuurlijk.
1: Dus lieve mensen, wil u een leuk hondje? Een klein, bruin, leuk, lief hondje? Kijk naar de foto van Binky en je smelt weg. Ja, ik heb 2 katten, dus dat gaat helemaal niet. En, want dat wordt de derde wereldoorlog, breekt dan uit bij ons thuis.
0: Dat moeten we niet hebben.
1: En dus ik zou zeggen, doe een leuk interesseformulier en dat die ergens geplaatst wordt. En dat de eigenaar met gerust hart Binky kan afstaan aan een nieuw baasje.
0: Zeker.
1: Ja, oké. Ja. Nou, Carolien, bedankt voor je informatie.
0: Heel graag gedaan.
1: Tot volgende week.
0: En tot volgende week.
1: Dag.
0: Dag.
1: We gaan verder met muziek van de 3 J's.

0: Ja, met het nummer van Racy zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het neusje van de Zoute Zalm. En ja, rondom Sassenheim en dergelijke is een grote stroomstoring van internet. KPN, al vanaf donderdagavond heeft mijn moeder geen tv en geen telefoon. Dus ze heeft gelukkig nog een transistorradiootje, dus daar luistert ze naar. Maar er waren iets van 600 mensen die geen internet hebben en dat soort dingen allemaal. Dus we hopen dat het heel snel wordt opgelost allemaal.
1: Nou,
0: volgende week hoort u ons weer.
1: Ja, wij bedanken u voor het luisteren. De medewerkers voor vandaag waren Gerda Buijs, John Pot, Margaret Hombergen en Jacqueline.

0: De muziek van Bo.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
0: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
9: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetensvaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In het eerste uur de agenda, het programma van het najaar van Welzijn Teylingen. Zing met ons mee en u weet het vast wel, het wordt herfst.
0: En wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten het verslag van ons gesprek met de brandweer in Lisse. Jawel, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje. Maar eerst natuurlijk bij Bo Brunch muziek.

De een deelt zijn of haar leven via de socials. Frans Bauer deelt het wel en wee via de nationale televisie. Soms roerend, soms gewoon hilarisch. Hij zingt voor u: Het leven is te mooi.

0: Jim Reeves, ja, Jim Reeves. Hij zong over de storm. En in het Engels heet dat een blizzard. Kon hij weten dat hij op 31 juli 1964 het slachtoffer zou worden van diezelfde blizzard?
1: Dit is Beau Brunch Agenda.
2: Noordwijk, vrijdag 2 oktober. Amsterdam Klezmer Band in de Muzen. Joodse muziek is op veel plaatsen in de wereld terechtgekomen en mengde zich met andere muzikale invloeden. Zo ontstonden er prachtige kruisbestuivingen. Hier vond Amsterdam Klezmer Band de inspiratie voor deze avond. Joodse muzici waren te vinden op bruiloft in de Oost-Europese landen, zoals Bulgarije, Roemenië en Hongarije, en aan het Turkse en Marokkaanse Hof. Vrijdag 2 oktober, Theater de Muze, Wandveld 2 in Noordwijk. Aanvang 7:45.
0: Lisse, maandag 28 september, papierwinkel in de bibliotheek. Heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of van bijvoorbeeld de gemeente? Bij het aanvragen van een regeling, toeslag of kwijtschelding? Heb je moeite met het begrijpen van brieven of regelingen? De vrijwilligers van de papierwinkel helpen je graag en gratis. Je kunt een afspraak maken bij de balie van de Bibliotheek Lisse of via 0252-415-782. Maar je kan ook naar de website van de Bibliotheek Bollenstreek. Maandag 28 september, Bibliotheek Lisse, Koninginneweg 79A, ook in Lisse. Het is van 4:30 tot 5:00.
2: Voorhout, vrijdag 25 september, Hermans Huiskamer Restaurant. Al 7 jaar wonen Herman en Ine met veel plezier in Voorhout. Hun liefde voor koken en mensen bracht hen op een bijzonder idee. 1 keer per maand openen zij hun huis voor een klein gezelschap van alleenstaanden. Jong en oud, die zin hebben in een warme maaltijd en goed gezelschap. Zo begint het weekend eens op een andere manier, vertelt Herman. Gewoon samen eten, een praatje maken of juist rustig genieten en vooral even eruit zijn. Vrijdag 25 september, Hermans Huiskamerrestaurant. Inloop vanaf 5:30. Start is om 6:00 en de kosten zijn €8 per persoon. Aanmelden kan via info@welzijnteilingen.nl. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollenstreekomroep.nl.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste.

0: villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

Twee goede namen uit het Nederlandse cabaretlandschap. Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers. Zij zongen duet. In 1933 was het Tamara Drassin die het voor het eerst gezongen heeft. De Platters hebben het verheven tot een echte wereldhit. Smoke Gets in Your Eyes.

0: Dit is Boom Brunch met welzijnsactiviteiten. Vandaag uit...
1: Uit Teylingen. En we spraken met Nathalie Vermegen. En u heeft vast wel gehoord dat het koffiedrinken in Warmond nu op een andere plek plaatsvindt. En we hebben ook besproken dat er op diverse plekken Vitality Clubs zijn gestart. Bij al die activiteiten zijn er altijd medewerkers van Welzijn Teylingen aanwezig om u verder te informeren. Ja toch, Nathalie?
2: Zeker, zeker. In Voorhout is bijvoorbeeld ook de Vitality Club op maandagochtend vroeg. Het leuke daarvan is dat de dames en heren die daar sporten op maandagochtend daarna aansluiten voor een bakje koffie bij de Spelenwei in onze buurtkamer, zodat die verbinding er dan ook weer is.
1: En nou hebben we dus Warmond gehad en hebben we Voorhout gehad. En die Sassenheim?
2: Ja, Sassenheim is die er ook. Dus als jullie op onze site kijken of als jullie meer informatie willen, kun je dat altijd even opvragen bij ons. En het is gewoon gratis.
1: En we zullen straks ook even het telefoonnummer geven als u niet erg overweg kan, zeg maar, met de site.
2: Zeker.
1: En ja, bewegen, soms is het gewoon lastig. En soms moet je ook wel eens naar het ziekenhuis toe of naar de dokter. Maar ja, als ik nou geen vervoer heb, kunnen jullie dan ook iets betekenen?
2: Ja, zeker. Heel veel mensen denken dat alleen de regiotaxi er is via het WMO. Het is altijd heel praktisch om dat aan te vragen als dat kan. Maar wij hebben ook automaatje, ANWB automaatje. U kunt altijd hier naartoe bellen. Dat zijn vrijwilligers die bij ons in een soort van pool zitten. Die worden uw ritje, zoals wij dat noemen, wordt dan uitgezet. En dan gaan we kijken of een vrijwilliger zich daarop inschrijft. En dan gaat hij met u mee naar het ziekenhuis of naar de dokter. Of...
1: En zijn daar nou veel kosten aan verbonden? Want bijvoorbeeld een taxi is erg duur natuurlijk.
2: Ja, nee hoor. Dit zijn, je betaalt per kilometer. En dat zijn eigenlijk hele lage tarieven die bijna voor iedereen wel te doen is. En die zijn gewoon bij ons op te vragen.
1: Dat is mooi, inderdaad. En nou worden natuurlijk veel van die activiteiten worden ondersteund door vrijwilligers. Wat net als, ik kom weer even op die koffie morgen in Warmond terug. Je zegt, er is altijd iemand van ons bij. Maar wordt het ook door jullie helemaal georganiseerd? Of wordt daardoor vrijwilligers koffie gezet en alles?
2: Ja, in Warmond zijn we natuurlijk net gestart. Dus bij de sporthal zijn wij nog eventjes degene die daar aanwezig zijn. En het zou mooi zijn als de buurt het zometeen oppakt en zij zelf daar iets gaan runnen. Waardoor wij eigenlijk overbodig worden. Maar vrijwilligers zijn voor ons alles. Wij draaien heel veel op vrijwilligers en we zijn er ontzettend blij mee. Al onze buurtinitiatieven, al onze activiteiten worden eigenlijk door vrijwilligers gedraaid. En we hebben er nooit genoeg, zullen we maar zeggen. Maar dat is volgens mij overal een beetje hetzelfde probleem. Maar we zijn er heel trots op. En ze melden zich vaak bij ons. Of soms gaat het van de een naar de ander. Als de een op vakantie is, vervangt iemand het even tijdelijk. Dus ja, we zijn heel blij met onze vrijwilligers.
1: En die wordt dan misschien gestimuleerd om zelf ook...
2: Zeker, ja.
1: Ja. Inderdaad, en vrijwilligers, ja, dan kom je ook bij mantelzorgers terecht. Dat zijn vaak ook vrijwilligers.
2: Ja.
1: Maar die hebben vaak ook heel veel steun nodig. Hè?
2: Ja.
1: Want het is natuurlijk niet dat je... gezellig alleen maar komt om koffie te drinken, maar je moet ook hulp verlenen vaak.
2: Ja.
1: In welke vorm wordt dat aan jullie aangeboden?
2: Nou, sowieso hebben wij onze adviseurs, onze mantelzorgadviseurs. Ze staan er sowieso altijd voor ons, voor de mantelzorgers klaar. En ook voor jonge mantelzorgers tegenwoordig. Want de groep groeit enorm. Sowieso aan mantelzorgers groeit enorm. Maar ook de jonge mantelzorgers en de belasting daarvan. Onze adviseurs staan altijd voor mantelzorgers klaar. Je kunt ook één keer per jaar een mantelzorgcompliment aanvragen. Dan krijg je één keer per jaar een cadeautje, een bon, zodat je jezelf even kan verwennen.
1: In welke tijd van het jaar is dat meestal?
2: Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan krijgen ze automatisch een bericht wanneer ze dat kunnen aanvragen. Wat wel belangrijk is, is dat het ieder jaar opnieuw aangevraagd moet worden. Dus dat je niet denkt, ik meld me één keer aan, dus dan heb ik het voor altijd. Nee, je moet je per jaar, en dat vergeten mensen wel eens, opnieuw aanmelden. En in november is de week van de mantelzorg. En dan worden er allerlei leuke activiteiten door ons georganiseerd in die week, waar mantelzorgers aan deel kunnen nemen. Denk aan een kookworkshop, een of sportactiviteit, zodat mensen heel eventjes tijd voor zichzelf hebben.
1: En hebben jullie dan ook speciaal bijvoorbeeld iets voor jonge mantelzorgers? Of gaat alles in elkaar op, dat jong en oud door elkaar heen zit?
2: Nee, in die week is het inderdaad door elkaar heen. Maar we hebben wel onze collega die zich daar speciaal op richt voor jonge mantelzorgers.
1: Ja, ja, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En
2: zeker.
1: Ook dat ze met elkaar natuurlijk kunnen praten en... Ja, je ei even kwijt kan, zeg maar.
2: Zeker, en elkaar steunen en alles met elkaar delen. Ja.
1: Zoals u hoort zijn er heel wat activiteiten bij Welzijntijlingen. Wilt u daar nog eens even over lezen, dan kan dat natuurlijk. www.welzijntijlingen.nl. U kunt ook een vraag stellen via info@welzijntijlingen.nl. En ziet u dat niet zitten, dan kan u het ook via de telefoon doen. 0252 231 805.

De doorbraak voor Rutsche Colt kwam in 1986, toen ze de Knokken Cup won. Sindsdien alleen maar bergopwaarts. Ze zo leun op mij. En als wij zeggen amen tenang, dan zegt u vast in koor Gilbert Bécaud.

Crying Time. Het nummer werd door Buck Owens in 1964 als eerste op de plaat gezet. Het werd uitgebracht als B-kant van de single I've Got a Tiger by the Tail. Zijn versie haalde helaas voor Buck geen enkele hitlijst. Een andere Amerikaanse zanger, die door zijn vrienden vaak Brother Ray werd genoemd, haalde in 1966 wel de hitlijsten met als hoogste positie de nummer 12 in de top 40. Ray Charles, daar hebben we het over. Ray Charles werd geboren op 23 september 1930 in Albany. Georgia is dat in de Verenigde Staten. In zijn jeugdjaren is het gezichtsvermogen van Ray afgenomen, tot hij uiteindelijk blind werd. Het blind zijn heeft hem echter niet weerhouden om zijn passie, het zingen en composeren, tot zijn levensstijl te maken. Hij heeft maar liefst 44 nummers in de Amerikaanse hitlijsten gezongen, 17 Emmy Awards gewonnen, waaronder 5 postuum. En in 1987 ontving hij de Grammy Lifetime Achievement Award in de Grammy Hall of Fame. Prestaties die niet echt nodigen om te zingen over Crying Time, maar hij deed het wel. Oh.

0: In 1971 op de eerste plaats in de top 40 en in de daverende 30. Vader Abraham en Wilma Landkroon. Zou het erg zijn, lieve opa?
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: We gaan het hebben over Antonio Vivaldi. Vanaf 1703 is Vivaldi vioolleraar bij een welvarend tehuis voor buitenechtelijke kinderen en wezen. Een grote geldstroom afkomstig van vaders, die hun kinderen niet erkennen, maar wel financieel willen ondersteunen, maakt dat het tehuis Vivaldi volop mogelijkheden biedt. Al snel is hij maestro di coro. Hij moet dan voor iedere feestdag een concert en oratorium beschrijven. En vanaf 1705 worden deze concerten uitgegeven.

geven. Een echte doorbraak is de bundel L'Estro Armonico uit 1711. Vivaldi laat het publiceren door de vermaarde Amsterdamse drukker Etienne Roger en draagt het op aan zijn mecenas prins Ferdinand van Toscane, die ook de componisten als Georg Friedrich Händel subsidieert. Vivaldi krijgt in 1737 een uitnodiging om als eregast aanwezig te zijn bij de viering van het 100-jarige bestaan van de Schouwburg van Kampen in Amsterdam. En hij reist af naar Nederland. Eenmaal terug in Venetië noopt de financiële crisis hem helaas tot ontslag bij het weeshuis. Met zijn laatste centen trekt hij naar Wenen in de hoop dat keizer Karel VI in zijn levensonderhoud zal voorzien. Het duurt echter niet lang. De keizer sterft in 1740. En Vivaldi zelf, die sterft daarna op 28 juli 1941. En dat is toch immer in Wenen. Hij krijgt een armeluisgraf naast de Kelskirche. Een populaire legende wil dat de jonge Joseph Haydn muziek speelde bij de begrafenis. Maar dat lijkt niet waar te zijn gebeurd. Vivaldi sterft zonder te weten hoe invloedrijk zijn muziek ooit zal worden.

Het woord herfst is een afgeleide van het oud-Nederlandse herruist. De herfstmaand is de maand van vele oogsten en de maand dat de bomen beginnen hun bladeren te laten vallen en de temperatuur af begint te nemen richting winter. De herfst is ook een belangrijk onderdeel van het meesterwerk gecomponeerd door Antonio Vivaldi, de vier jaargetijden.

De Bolderstreek. De Bolderstreek is in deze tijd helemaal in de ban van de feestweken. En daarom naar de kermis van Siska Peters en Roddy Tober. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Kinderen voor kinderen.

0: Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Mantovani. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Welkom in het tweede uur van Bo Bruns. In dit uur, verslag van ons gesprek met de brandweer Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk is er muziek.

0: Het nummer is inmiddels zo gevestigd in Nederland dat het zelfs is opgenomen in een quizprogramma. Jimmy, de eenzame fietser. En dat was natuurlijk Boudewijn de Groot. Love is a Battlefield, dat is een van haar vele, vele, vele hits. Maar nu komt Pat Benatar met het nummer uit 1980 voor Children.
1: This next song is about the dead reality of child abuse. It's called Hell is for Children.

André Hazes junior die heeft al vele nummers op zijn naam staan. Hier hoorde u hem met Mart Hoogkamer samen met Zij is van mij. En voor de liefde naar ons land gekomen. De Amerikaanse Lori Spee met How Many Times.

0: verveelde toerenkleien waren allemaal politie- of brandweerwoorden. En om dat wat verder uit te diepen, zijn we getogen naar de mooie brandweerkazerne in Lisse. En hebben daar gesproken met Suzanne. Zij is verantwoordelijk voor de opleidingen. Maar we begonnen met Hans Tuinier, die de commandant is van Lisse. Ja, toch Hans?
1: Goedemorgen, ja. Nee, ik ben geen commandant van de kazerne. We hebben een regionaal commandant, die over de veiligheidsregio Hollands-Midden commandant is. En we hebben vanuit de brandweerkazernes hebben we allemaal ploegchefs. Dus je hebt geen commandanten meer van de lokale brandweer, maar dat zijn eigenlijk allemaal ploegchefs die ja, de dagelijkse zaken op de kazerne regelen.
0: Ja, mijn oom Henk, die was in Amsterdam brandweerman. En die zat op zo'n brandweerauto, een chaise die door de stad heen. Was jij ook al vroeger het idee van, ik wil brandweerman worden?
1: Ja, dat zat er bij mij al vroeg in. Ja. Van jongs af aan was een van onze buurmannen brandweerman. Nou, die hebben ons behoorlijk kunnen enthousiasmeren. Op 13-jarige leeftijd ben ik naar de jeugdbrandweer in naastgelegen Lissebroek gegaan. En daar mocht ik als jeugdlid deelnemen aan de brandweerpost. En op 18e ben ik doorgegaan naar de brandweer in Lisse als vrijwilliger.
0: Als vrijwilliger, je bent dus geen beroeps?
1: Nou, dat kan ik uitleggen. Eigenlijk hebben onze brandweermensen, dat zijn allemaal vrijwillige brandweermensen. Die melden zich vrijwillig aan, hè. En alle uren die ze uiteindelijk aan de brandweer besteden worden wel vergoed. Ik ben dan nu sinds 1,5 jaar ploegchef van de kazerne in Lisse. En dat is wel gewoon op contractbasis. Maar het is wel een deeltijdbaan die ik naast mijn huidige werk heb.
0: Je hebt toch gewoon een andere baan ook nog?
1: Ja, zeker. Ik werk in mijn dagelijkse leven bij een andere overheidsinstelling. En daarnaast doe ik eigenlijk mijn brandweerwerk.
0: Ja, dat is best heel erg moeilijk. Maar vrijwillige brandweer. Waarom zou iemand nou in vredesnaam vrijwillige brandweerman worden? Vertel dat eens.
1: Ja, het zijn een aantal zaken die daarvan belang zijn. Het helpen van onze mensen die hulp nodig hebben. Dus het is ook een sociaal belang naar de mensen in je eigen gemeenschap. Dat is eigenlijk wel het hoofddoel. Hè. Wat ook superleuk is daarvan, de spanning die het ook met zich meebrengt. Vrijwillig, je hebt de pieper aan je broek. In Lisse gaan we ongeveer 250 tot 275 keer per jaar uit de kazerne weg voor een alarmering. Dus ook een behoorlijk aantal nog. Maar goed, het is ook gewoon de groep die met elkaar echt leuk en enthousiast is. Als je er eenmaal bij zit, is het ook wel lastig om zo'n groep te verlaten. Want je wordt er helemaal in meegenomen en... Ja, het is gewoon fantastisch om met elkaar dit werk ook te kunnen klaren. En natuurlijk zijn dat heel veel leuke onderdelen. En er komen wat minder leuke onderdelen in voor. Maar als groep sta je altijd sterk. En dat is gewoon het mooie waarvoor je het met z'n allen doet.
0: Maar je staat altijd klaar voor je medemensen. En dat is natuurlijk prachtig.
1: Zeker. Dat is echt een waardevolle positie die je in je omgeving kan hebben.
0: En dat was ook een soort van motivatie voor jou? Of was het meer, ik kan fijn met zo'n grote rode auto door de stad heen scheuren?
1: Als jonge man is het natuurlijk fantastisch om die brandweerauto's te zien met die zwaarlampjes sirenes om daarop te kunnen stappen. Maar zeker naarmate je volwassener wordt, zie je ook wel het belang daarvoor waarvoor je het doet. En is dat natuurlijk wel het hoofddoel ook geworden.
0: Ja, ja. Nou, maar een vrijwillige brandweer, die moet natuurlijk opgeleid worden. En Suzanne, ik heb begrepen dat het opleiden een deeltje van jouw werkzaamheden is. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Naast de vrijwillige brandweer werk ik bij de regio-veiligheidsregio als vaste baan. En daar werk ik bij vakbekwaamheid. En bij vakbekwaamheid organiseren we en coördineren we alle opleidingen binnen de brandweer Hollands-Midden.
0: We kunnen ons indenken dat u zeer geïnteresseerd bent. En volgende keer gaan we verder met het onderdeel opleiding. We hopen dat uw interesse bij u is gewekt en dat u meer info wenst. En dat kan op de website www.brandweer.nl/kazerne-lisse. Of u gaat gewoon naar www.wordbrandweer.nl.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Als cabaretier zijn de meningen over hem verdeeld. Als zanger wordt hij echter wel op handen gedragen. Paul de Leeuw met Ik heb je lief. En op handen gedragen, ja, dat wordt zeker de Engelse zangeres Shirley Bassey. Vele hits staan op haar naam. Zo ook Never, Never, Never.

0: is Bo Brunch Agenda.
1: Hillegom, zondag 18 oktober, duo gitaar in de Culturele Raad. Het duo gitaar bestaat uit klassieke gitaristen Seiband Loot en Kelly Johannes. Beide studeren aan het Conservatorium van Amsterdam. Hun programma bestaat uitsluitend uit eigen arrangementen van bestaande pianorepertoire. Hierdoor krijgen de stukken een verfrissende en verrassende vertolking op de poëtische klassieke gitaar. Zondag 18 oktober, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 3 uur.
2: Warbelt, zaterdag 10 oktober, Bef en Flo. Zoveel meer, in het Trefpunt. Een sonate spelen van Beethoven is kunst. Een fuga van Bach, absoluut kunst. Een sinaasappel over de toetsen laten dansen... Ook kunst, waarschijnlijk. Wanneer is iets eigenlijk kunst? Beth en Flo zouden het moeten weten. Op het conservatorium werden ze ingewijd in de grote kunst van de klassieke muziek. En nu maken ze kleinkunst. Beth en Flo staan voor de unieke mix van virtuoos pianospel, sprankelende liedjes en absurdistische humor. Knap gemaakt en muzikaal ijzersterk. In Zoveel Meer staat één ding vast. Deze voorstelling is meer. Zaterdag 10 oktober, het Trefpunt Herenweg 80 in Warmond, aanvang 8:30.
1: Zaterdag 26 september. Opgeruimd staat netjes, in de duinpan. Iedere laatste zaterdag van de maand gaan we op pad om zwerfafval op te ruimen in De Zilk. We starten om 10 uur bij de ingang van de duinpan. Als u of jij je opgeeft, zorgen zij voor hun materialen. Kinderen mogen ook meehelpen, maar alleen onder toezicht van de ouders. Na afloop is er lekkere koffie en wat lekkers. Zaterdag 26 september start bij de duinpan Sportlaan 34 in De Zilk. Aanvang is 10 uur. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollenstreekomroep.nl.

zo groot dat er zelfs een musical over is gemaakt. Rob de Nijs met Zonder Jou. Een nummer uit 1972 door Teach In met Getty Caspers in de hoofdrol. Fly Away.

Drie keer getrouwd geweest, dus echt Lonely Boy zal hij niet zijn, hoor, die Paul Anka. En dat was al het nummertje, het heette Lonely Boy. Een van de mooiste pareltjes uit de Nederlandse muziekwereld, Frans Halsema en Jenny Arian. Vluchten kan niet meer.

0: Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: In 1948 zijn Chris en Betsy getrouwd. En al gauw was ze zwanger. Ze ging naar de dokter en de dokter zei: gefeliciteerd mevrouw Jansen, u bent in blijde verwachting. De bevestiging van de dokter gaf de dagen meteen richting. Eerst ging Betsy naar Chris' kantoor om het hem te vertellen. Ze wachtte tot hij met zijn boterhammen naar buiten kwam. Daarna bedacht ze met haar moeder wat er de komende maanden moest gebeuren. Er waren 24 katoenen luiers nodig, 12 per dag. Er moesten ook hemdjes, truitjes, luiebroekjes, slabbetjes, spuugdoekjes en sokjes worden gemaakt. 4 van elk. 2 stel makkelijk wasbare wiegbekleding, lakentjes, dekentjes, dekenhoezen en een plat kussen van gedroogde varen. In de familie zat iedereen in de kleintjes. Ze zou weinig kunnen lenen. Dat betekende sparen van de textielborden voor stof en wol en dan naaien en breien. De aanstaande oma's namen een deel van het werk voor hun rekening. Betsy plande het haren zoveel mogelijk in de avonden. Dan kon ze ondertussen met Chris kletsen. Hij tikte een rotan wiegje op de kop en vroeg zijn baas om opslag. Met de gordijn als tussenwand hadden ze een kinderkamer. De misselijkheid, maandenlang, had Betsy voor lief te nemen. Het was een prachtig meisje dat ze ter wereld bracht. Fijn en teer. Ze sliep zo lekker dat ze amper huilde wanneer ze honger had. Was het een jongen geweest, dan had hij Chris geheten. Nu vernoemde ze haar naar haar oma en de heilige maagd Rosa Maria. Een betere bescherming konden ze niet bedenken. Wanneer Betsy haar vasthield, wist ze dat dit haar bestemming was. Hoe kon ze ooit iets anders willen dan voor dit wezentje zorgen? Het leek een antwoord op de vraag waarom ze had moeten stoppen met werken. Over de dagelijkse structuur hoefde ze zich ook geen zorgen meer te maken. Die werd gedicteerd door de 3 R'en. Rust, reinheid, regelmaat. Het vaste dagschema was de wet waar alle jonge moeders zich al decennia lang aan hielden. De eerste babyvoeding om 7 uur 's ochtends, de tweede om 10 uur... en zo stipt elke 3 uur... tot het na de laatste voeding van 10 uur bedtijd was voor iedereen. Het was het beste voor de baby. Het gaf de moeder houvast. De rest van het werk schikte zich naar dit ritme. Rosemarietje was klein van stuk. Het consultatiebureau had gezegd dat Betsy in de gaten moest houden dat ze goed dronk. Voor Chris naar kantoor ging, stonden ze vaak samen even bij de wieg om hun kleintje te bewonderen. En dan vroeg Betsy zich af of ze wel genoeg melk had. Die twijfel hoorde erbij. Ze wist heus wel dat er niets mis was met moedermelk.

0: We hebben het al gezegd, de herfst is in aantocht. Ellie en Rickert, die bevestigen dat.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Toon Hermans, uit het boekje Fluiten naar de overkant. Het gaat niet over menopauze, maar over manopauze. Tussen de 50 en de 60 worden alle mannen lastig. Lopen in hun eigen regen. En de bloeddruk is gestegen in hun hoofd en in hun lijven. Ze willen in de kopgroep blijven. Gaan naar bed met Mogadon. Zakken af in het peloton. Tussen de 50 en de 60 worden alle mannen roestig. En ze klagen en ze leien. Zitten als een kind te schreien. En dan kijken ze benepen. Moeder heeft hun niet begrepen. Na de dansjes op het bal gaan ze nu door het stille dal. Tussen de 50 en de 60 worden alle mannen mistig. Zien de herfst, het trieste lover. Maar opeens is alles over. En ze zijn opnieuw geboren. Net iets anders als tevoren. En ze spotten met gemak. Vader is een oude zak.
3: Dit is Beau Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: De techniek vandaag was in handen van Rob van Erdewijk. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met de Shadows.
0: Beau Brunch, het seniorenprogramma van de Bollestreek, kunt u op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Beau, want er is genoeg informatie uit de Bollestreek en natuurlijk ook muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G., die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
11: De
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Het is vandaag zondag 20 september en een paar minuten over twee. Welkom bij Bollenstreek Sport met vandaag een verslag van de volgende wedstrijd. Aftrap om 2:00, dus ze zijn net bezig. SV Hillegom tegen JVC, daar zit onze verslaggever Wim Erkamp. Techniek en regie Pieter Ottervanger en mijn naam is Wouter Smit. En als het goed is gaan we meteen naar Wim. Ja, daar komt hij aan, Wim.
1: Goedemiddag Wouter, en, hier in het zonnige Hillegom. Nou, wel een strak windje. Ik denk dat hij in de... Nee, hij waait over de tribune heen. Dus waarschijnlijk hebben de spelers die aan de kant van de tribune spelen het meeste last. Ja, de eerste wedstrijd van de competitie. En dat is tegen JVC. JVC komt uit Julianendorp. Wij zijn daar vorig jaar, ik denk, 3 wedstrijden voor het einde geweest. Het is toch 5 kwartier met de bus. En deze jongens die zijn allemaal met eigen vervoer gegaan. Dus ja, het zal mij benieuwen. Het is in ieder geval mooi weer. Er is versproeid. En ja, dus het is ruim een minuut oud. Dus er zijn nog geen ontwikkelingen. De bal is nog niet eens over de middenlijn geweest. Dus wat dat betreft kunnen we het met een plaatje wel even afdoen op dit moment.
0: Dat laten we lekker aan Pieter over. Komt-ie aan, Pieter?

0: Ja, Roxette met Listen to Your Heart. Oh, ik kan een klein stukje op de achtergrond. Leuk. Lijkt het u of jou leuk om een voetbalwedstrijd te verslaan bij Bordenstreek Sport of een sportprogramma te presenteren? Dan heten we je van harte welkom. Stuur een mailtje naar redactie@bordenstreekomroep.nl en je wordt natuurlijk uitgenodigd. En speaking of such, we hebben ook Wim Erkrap, die zit op de Sanderij bij Hillegom tegen JVC. Wim?
1: We zijn inmiddels in de 6e minuut. Inmiddels heeft Hillegom 2 kansjes gekregen. Eén was uit een hoekschop en die laatste die was net 30 seconden terug. Hillegom heeft denk wel aanvallende bedoelingen denk vandaag. Want ik heb ook nog even gekeken naar de resultaten van gisterenmiddag. Dan heb ik toch wel een zwaar hoofd aan dit seizoen. Maar het kan verkeren natuurlijk. En Hillegom speelt al jaren in ieder geval aan de onderkant. We hebben het weer net afgelopen seizoen door 2 overwinningen, waarvan de laatste bij WVA-RDW met een 3-5 uitslag. En dat bleef voor Hillegom in ieder geval de grootste zegen in die competitie van vorig jaar. Maar ja, vorig jaar telt niet meer en we moeten het dit jaar gewoon doen met de jongens die er zijn en wat aanvullingen. Onder andere Jesse Balloon en Rick Berrevoets. Volgens mij komen beide bij de leden vandaan. En ik zie dat Rick Berrevoets wel in de opstelling staat en Jesse Balloon niet. Maar het maakt allemaal niks uit, denk ik. Je moet de sterkste opstelling neerzetten. En met Groeit en Trainer die Hillegom aangetrokken heeft, Kees Zethoff. Ja, dan moet het misschien wel gaan gebeuren dit seizoen. Dat ze in ieder geval een beetje bovenin meedraaien. Kijk, promoveren hoeft niet, maar wel een beetje bovenin meedraaien. Maar we gaan het zien. De bal gaat nu aan deze kant. Van Gurp, maar die trapt hem weer terug op Sander Kramer. Dat is de keeper van Hillegom, die halverwege zijn eigen veld staat. Daar moet je ook voor oppassen, want ik heb gisteren een doelpunt gezien bij de dames van Ajax tegen AZ. Daar stond ook een keeper die stond iets ver voor zijn goal. En die ging er voorlopig overheen. En dat was gelijk de 4-1 die er toen op het scorebord kwam te staan. Dus ook daarin moet je rekening houden. En ja, hij blijft gewoon voldoen in de dingen. En nu krijgt Menno weer de bal aan deze kant van de tribune. Wordt doorgespeeld. En dan via Tigo Heus. En dan komt hij bij, even kijken, dat is onze vriend. En die schiet een voorlangs. Dat is... Jesper Warmerdam die de bal op het laatste moment kreeg. En zo gaat Hillegom in ieder geval proberen die eerste 3 punten in huis te houden. En dan gaan we het zien. En dan volgende week uit naar Amsterdam, naar Zwift. Dat is een deel van de 4e divisie. En zo moet Hillegom gewoon punten gaan versprokkelen. We gaan het zien. Het is hier nog steeds ruim 8 minuten voetballen. 0-0.

0: Winnaars van het Eurovisie Songfestival ABBA met Waterloo. Dat is een tijd geleden, want ze liepen nog op van die plateauzolen en van die glitterende pakkers. En Waterloo, misschien vinden JVC zijn Waterloo of hun Waterloo in Hillegom. We gaan het horen door Wim Erkamp.
1: Inmiddels de 12e minuut aangebroken en Hillegom trekt wel de touwtjes een beetje strak aan. Ze spelen het heel breed en dan... dat is op zich goed. Daan Schimmel aan de overkant die houdt het veld heel breed. En Menno Gurp, die doet het aan de kant van de tribune, houdt het veld ook heel breed. En dat zal een opdracht zijn van trainer Kees Zethoff om het veld zo breed mogelijk te houden, zodat je in ieder geval wat meer ruimte krijgt binnen het voetbal. En dat de spelers daar zich ook meer gebruik van kunnen maken. Dat zal ik nog een keer vragen aan Kees als ik hem te zijn tijd nog een keer spreek. Maar in ieder geval, zo zie ik dat nu de eerste 12 minuten, zie ik dat heel snel gebeuren. In ieder geval dat de twee mensen heel diep spelen aan de buitenkant. En dat dan de binnenste mensen, de twee binnenste mensen, dat zijn, even kijken, dat is Niels van Veen en Jesper in afwisseling met Tigo Heus. Dat die dat veld dan door middel van de middelste dat veld moeten gaan besturen. De bal heel diep in dit geval. Die gaat over iedereen heen. Ballen voor de keeper. Die pakt hem uit de lucht vandaan. Zodat de bal er in bezit is van JVC. En dat was in de 13e minuut zo'n beetje. Het is hier nog steeds 0-0. En we gaan het zo meteen zien.

0: Mark Cohn met Walking in Memphis. Trouwens, een prachtige stad. Daar wil ik een keertje naartoe gaan. Wim, ik heb een opmerking. Vroeger, ja. Toen ik nog niet zoveel van voetbal wist, toen hoorde ik ook een keertje van, ja, ze willen het spel breed houden, het veld breed houden. Toen dacht ik, het blijft toch 50 meter?
1: Ja, dat klopt. Het blijft ook 50 meter, maar het is in ieder geval, dan hebben de binnenspelers en de spelers op middenveld hebben dan meer ruimte. Omdat ze ook de verdedigers meetrekken. Dat is dus het hele verhaal erachter.
0: Ja, Terug naar de wedstrijd.
1: Ja, het is 18 minuten inmiddels bezig in deze wedstrijd, waarin Hillegom wel probeert te scoren. Net, ik denk anderhalf minuut terug, een mooi schot van Jesper Warmerdam. Van een meter of 20, denk ik, voor de goal. Ja, dat ging helaas ging die over. Maar dat was een hele mooie reële kans van Jesper. En ja, hij heeft nu weer de bal, speelt hem dan terug op Rick Berrevoets. Die gaat even kijken wat hij met die bal gaat doen. Die gaat bij Tigo Heus terechtkomen, maar dan komt hij richting Rick hem weer terug. En zodoende gaat die bal, het is geen stilstaand voetbal. Ja, achterin bij JVC staan ze een beetje stil. Daar staan ze alleen maar te kijken waar gaat die bal naartoe. En dan gaan ze pas meespelen. In ieder geval Hillegom gaat via Pieter de Vreugd gaat die meedoen. Dan gaat de nummer 4, Rick Berrevoets, die krijgt die bal weer. Die gaat er overheen. Maar die wordt weggekopt en over de zijlijn heen. Dat betekent dat Hillegom mag ingooien aan de overkant bij alle reclameborden. En dan gaat kijken wie dat gaat doen. Dus twee mensen maken zich daartoe bereid. En dat is in ieder geval Pieter de Vreugd volgens mij, nummer 16. Ja, klopt. Die gaat die bal ingooien en die gaat de bal in het veld brengen. Maar even kijken wat die terechtkomt. Nee, bij Pieter terechtkomen. Nee, die komt weer bij een verdediger van JVC. En die brengt het dan keurig naar buiten toe. En dan gaat Hillegom weer in de aanval via Pieter de Veun. Nee, nummer 10 is daarbij betrokken. Dat is Jesper Warmerdam. Die gaat die bal naar voren brengen. En dan is het een klein kansje van de nummer 7 van Hillegom. Dat is Tigo Heus. En die wordt aangeraakt door de verdediger. Dat betekent in ieder geval een hoekschop voor Hillegom. Dat is de tweede. Die gaan we even meenemen in deze uitzending. Voordat we weer een klein muziekje krijgen. Dat is even kijken, Jesper Warmerdam die hem gaat nemen. Hij ligt keurig op het vlak waar hij hoort te liggen. Op de lijn. En dan even kijken wie daar gaat inbrengen. Die komt via nummer 6 van Hillegom. Dat is Joris van Dongen. Die komt die bal weer bij Tigo Heus, maar die denkt dat ze zelf, laat ik hem maar uitlopen. En nu mag Hillegom weer ingooien. Die komt bij Jesper Warmerdam terecht wederom, maar die bal die gaat snoeihard gaat die over. En die komt bijna bij de mensen van de handbal terecht. Het is hier 29 minuten gevoetbald, steeds 0 tegen 0.

0: The Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Nou, die van mij niet, hoor. We gaan weer terug naar de Sanderij. En daar wordt gespeeld de wedstrijd Hillegom tegen JVC. En die komen uit Julianadorp. Onze verslaggever al daar is Wim Ergkamp.
1: 24 minuten, wederom een hoekschop voor Hillegom. En die gaat hem inbrengen. Even kijken, dat is... Dat is een verdedigingsfout van de nummer 4, Rick Berrevoets. Alleen Hillegom verovert die bal weer en dan gaan ze er weer van tussen. Alleen dan is het een been van, even kijken, nummer 11, Max Snippen, die die bal over de zijlijn heen plaatst. En dan mag Hillegom erin gooien, ter hoogte van de middenlijn. En dat gebeurt dan ook. En zodoende gaat die bal weer naar voren toe. In ieder geval eerst via de keeper van Hillegom, dat is Sander Kramer. En dan komt hij bij, even kijken, nummer 4 terecht, Rick Berrevoets is dat. Die gaat de bal weer inbrengen. Die komt aan de overkant van mij, Joris Driepinter, maar Joris van Dongen. Die gaat die bal inbrengen en dan moet kijken wie er mee gaat komen. Maar die bal die wordt verloren, in ieder geval door de nummer 5, dat is Mats Jansen. Wederom weer opgevangen door de verdediging van Hillegom. En zodoende gaat Hillegom weer naar voren toe. En die zijn nu op de helft van de verdedigers. Dat is in dit geval... JVC, maar dan is het in ieder geval weer Hillegom die de bal verliest. Omdat de bal via een been van Hillegom er over de zijlijn heen gaat. En dan is het in ieder geval hier na 25 minuten voetballen, is het hier nog steeds 0-0 met een ingooi voor JVC.

0: We gaan Lola eventjes storen, want er is een doelpunt bij Hillegom gevallen, Wim.
1: Inderdaad, doelpuntje gemaakt. De verdediger die van JVC die verloor de bal. En wie loopt er achteraan? Nummer 10. En nummer 10 is alleen maar Jes van Warmendam. En die kon vrij doorlopen. En wie duikt op in de spits? Ja, wie anders dan Niels van Veen. En die schoof hem keurig aan de rechterkant in het doel. Het is hier 1-0. En we hebben gespeeld een half uur.

0: De Engelse popgroep The Kinks. En uit 1970 waren zij met Lola. En The Kinks, ja, dat is allemaal rondom de broeders Davies. Dat is Ray en Dave Davies. Daarom is het heen gemaakt. En daar zit je altijd heerlijk te rocken in deze 70er-jaren stijl. En dat zullen ze zeker ook nu daar in Hillegom. Want daar zijn ze op 1-0 gekomen. Kom erin, Wim, met Hillegom JVC.
1: Inderdaad, het is ook in mijn schooltijd, hè, was deze plaat nummer 1. Dus wat dat betreft, zo oud ben ik al. Oh. Maar dat maakt niet uit. We doen nu gewoon alles wat ik leuk vind. En in dit geval is dat omroepen bij Bollestreek Omroep. En waarin we in ieder geval de wedstrijden van Hillegom verslaan in de uit- en thuiswedstrijden. Ja, Hillegom staat na 30 minuten op een 1-0 voorsprong. En dat was een hele mooie actie van even zoeken op een papiertje. Want ik heb daar een aantal van gemaakt. Dus een aanval van Jesper Warmerdam aan de buitenkant, dus aan de kant van de reclameborden. De speler van JVC die verloor de bal en Jesper die ging erachteraan. En die zag ineens Niels opduiken midden in de spits en daar stonden nog twee mensen van JVC omheen. Echter, het was in één keer raak. Dus wat dat betreft was het hier in ieder geval 1-0. En nu gaat de hele honden weer van tussen. Nee, die wordt keurig verdedigd door JVC. En dan gaat JVC er even tussen. Maar Jesper Warmerdam zit daar. Even kijken, nee, nummer 18 zit daar tussen. Dat is Daan Schimmel. En die zorgt dat de bal over de zijkant gaat. Zodat de spelers van Hillegom weer op hun eigen posities kunnen komen te staan. Ja, het is niet verrassend dat Hillegom op dit moment 1-0 voor staan. Want ze hebben het beter van het spel. En ze zijn meer in de aanval. Dus wat dat betreft is dat een goed teken. Maar je moet het niet schieten voordat hij over de dam is. Hè? Al die geitjes. En vandaar. Dus we gaan het zien vanmiddag. Het is echt. Het is wel leuk om te kijken. Er is ook weer een hoop publiek op afgekomen. Bij Hillegom tribune. De zittribune zit half vol. Maar eromheen, daarboven, daar staat een 2-3 rijen dik. Dat kan ook een andere bedoeling hebben. Hè? Dat ze zometeen met de rust naar zijn speer naar binnen gaan om die consumpties te halen. Dat kan een andere kant van het verhaal zijn. Maar voorlopig staat Hillegom hier met 1-0 voor. En we gaan deze aanval even meenemen. Dat via Rick Bervoets gaat die bal naar voren. Die komt bij Niels van Veen terecht. En die denkt dat hij... Nee, die haalt hem niet binnen. Maar dan gaat de verdediger, de nummer 2 van Hillegom, die gaat daar achteraan. Dat was Hicham Akruisi. Die komt volgens mij bij HBOK vandaan. Die kwam ook hier zomaar binnen wandelen, omdat hij zo graag bij Hillegom wilde voetballen. Nou, prima. En hij doet het volgens mij doet hij het redelijk goed. Ook in de bekercompetitie heeft hij gespeeld. Dus wat dat betreft, we gaan het zien in deze wedstrijd na nog 12 minuutjes, denk ik, dat we Hillegom nodig heeft om naar die T in ieder geval met 1-0 voorsprong naar binnen te gaan. Het is hier 1-0. Oh, ja.

De betreurde Isaac Hayes uit de jaren 70. Hij werd genoemd de Black Moses. Hij schreef voor vele andere muziek, onder andere voor Sam en Dave. En ja, hij moest eigenlijk de zwarte James Bond worden, maar dat is nooit gelukt. U hoorde Theme from Shaft. We gaan terug naar Hillegom. Terug naar Hillegom tegen

En die speelde dan over naar een aanvaller. Maar die zat gelukkig zat daar de nummer 2 van Hillegom tussen. Dat was Hachim Akrasri. Die die bal net voor zijn voeten wegtikt. En dat betekent in ieder geval een ingooi voor JVC aan de overkant. Dus aan de kant van het van de reclameborden. En die moet nu worden ingegooid. En die wordt ingebracht en tegen de wind in. Dus dat wordt al een dingetje. Maar dan wordt hij weer ingebracht. En dan gaan we kijken wie daar wat mee doet. En dan zal je zien, dan gaat hij voorlangs. Keeper kijken net naar de goede kant van de paal langs. En dan mag Hillegom gewoon een doelschop nemen. En dan gaan we kijken. We hebben gespeeld 39 minuutjes. We moeten nog ruim 6 minuten spelen. Of voordat de jongens aan de tegenhang. Maar voorlopig is die stand nog steeds 1-0. It started...

0: En er is een doelpunt gevallen. Wim, kom erin.
1: Doelpunt Hillegom en wederom Niels van Veen. Een fout in verdediging en Niels van Veen pikte de bal op en schoof hem onder de keeper door. Het is hier 2-0.

Hot Chocolate and It Started With A Kiss. We gaan weer terug naar Wim Erkamp. En Wim, de verdediging begreep iets niet helemaal goed wat Hillegom deed. Maar dat is toch de bedoeling dat

0: Dat gewoon dingen doet die de verdediging niet begrijpt en daardoor doelpunten kan maken?
1: Ja, als je het zo zegt, dan klopt het helemaal een verhaal. Maar in dit geval is de aanvoerder van JVC, dat was Bart Clemens, die daar bij zichzelf, die pakt mijn maatje die daarnaast had, pakt die bal erop. Maar die begreep Bart Clemens niet en Niels van Veen sprong daartussen. En die dacht bij zichzelf, laat ik maar naar de doel lopen. En de keeper die kwam al uit en die stond bijna al op de rand van de 16. En toen dacht Niels van Veen, laat ik daar maar een keer schieten. En hij schoot hem onder de keeper door. Zodoende werd die stand hier op 2-0 gelacht. Als je kijkt naar de wedstrijd is het absoluut verdiend. Want heel absoluut meer kansen gekregen dan... En meer doelrijpe kansen gekregen dan JVC. Maar dan moet je dat in ieder geval wel doormaken. En dan in ieder geval Tigo Heus die de bal krijgt. Die verliest de bal aan... Ja, die rugnummers bij JVC zijn zo slecht. Dat je niet kan zien wie die bal over de zijkant heen krapte. En dat is nummer 6, zie ik nu. Zet van Zanten. En dan mag Hillegom een ingooi doen. Richting de aanvalvak van JVC. Hillegom die gaat die bal ingooien. Dat is de rode van de dugout van Hillegom. Die wordt uitgekopt door de verdediger van nummer 4 is dat. Dat is Jody Bos die over het hoofd van Menno heen gaat. En dan is er in ieder geval een balletje die bijna door in ieder geval een aantal mensen opgepakt wordt. Maar dat is geen, nee. Dan ging mezelf naar beneden. En dat was in ieder geval geen overtreding, want de bal die ging weliswaar richting het hoofd van. Maar het hoofd dat ging naar beneden toe. En dat zou in principe gewoon een aanvallende fout moeten zijn. En wegens het in gevaar brengen van jezelf. En dan zou de scheidsrechter eigenlijk een vrije schop moeten toekennen aan de tegenpartij. Maar het is niet gebeurd. Scheidsrechter zet gewoon doorgaan. En nu krijgt JVC, ik denk, de tweede hoekschop in deze wedstrijd. Terwijl de klok langzaam na die 45 minuten tikt hier op Sportpark de Zanderij. En de mensen maken nog steeds geen aanstalten om naar binnen te gaan. Want het is natuurlijk wel redelijk spannend. En zorgen in ieder geval heel erg om met een 2-0 ruststand de kleedkamer in kan. En dan gaat iedereen er van tussen. En dan wordt hij weggekopt door de nummer 2 van Hillegom. En dat is die Hafim Akrasi. Die bal over de achterlijn heen komt. Dat betekent wederom een hoekschop. En in dit geval aan de andere kant. Ter hoogte van het oude scorebord. Waar nu een mooi reclamebord van gemaakt is. Dat is in ieder geval weer een hoekschop. Die gaan we ook nog meenemen. Want hij zit er nu in de extra tijd. En normaal gesproken dan laat je dat ook gewoon doorgaan. Die bal wordt ingespeeld en die wordt weggekopt door Rick Berrevoets. En dan gaat die bal over de zijlijn heen. En dan mag JVC een ingooi nemen. Scheidsrechter maakt nog geen aanstalten om in ieder geval die bal naar de kleedkamer te verwijzen. Maar we gaan in ieder geval meenemen, want er is één minuutje denk ik dat het bij komt. Maar dan gaat in ieder geval heel gewoon proberen die ballen. En dat is vasthouden. Meter of twee buiten de 16 op de punt. En dan mag JVC nog een keer een vrije schot nemen. Meter of twee van de punt aan de overkant van mij. En dan gaat kijken wie dat allemaal gaat doen. En dan moet in ieder geval de keeper op zijn quivieren zijn. Dat die bal niet in die korte hoek verdwijnt. En de enige die ervoor staat is Rick Berrevoets. En dan gaat kijken, die bal wordt ingebracht en die bal wordt door een eigen speler van Hillegom wordt die... Nee, keeper, de scheidsrechter geeft toch een hoekschop. Maar terwijl wij hier vanuit konden zien dat er in ieder geval een speler van JVC die bal over de zijlijn heen komt. Dus dit wordt hoekschop nummer 3 binnen een 30 seconden. De bal wordt wederom ingebracht en weer weggekopt door Rick Berrevoets. En dan denkt de scheidsrechter, we gaan lekker naar binnen toe. We gaan aan een kopje thee en dan gaan we straks zien over een kwartier. Het is hier rust. Met ruststand van 2-0 in de wedstrijd. SV Hillegom 1 tegen JVC.
0: Neem jij ook wat lekkers en een dropje erbij, dan wordt de hoest wat minder. Tot zometeen. Hoi.

Lijkt het je leuk om een voetbalwedstrijd te verslaan bij Bollenstreeksport of een sportprogramma te presenteren? Dan heten we je van harte welkom. Stuur je mailtje naar redactie@bollenstreekomroep.nl, bollenstreekomroep.nl, en je wordt natuurlijk van harte uitgenodigd. Ja, we gaan naar de lokale boodschappen en het wereldnieuws. En dan zijn we natuurlijk weer terug bij het programma van de Bollenstreekomroep, Bollenstreeksport.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
17: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
18: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

Welkom in het tweede uur van Bollenstreek Sporten. We hebben één wedstrijd vandaag. En die is SV Hillegom tegen JVC. Hillegom tegen Julianadorp, zou je kunnen zeggen. En daar is de tussenstand 2-0. Twee keer heeft Niels van Veen het doel gevonden. En onze verslaggever al daar is Wim Erkamp. Ze zijn bijna aan het beginnen, maar we gaan eerst maar even een plaatje draaien.

0: De plaat moet heel eventjes gaan wijken, want er is spanning bij Hillegom tegen JVC. Wim komt erin.
1: Ja, de aftrap is net geweest. We zijn 2 minuten bezig in die tweede helft. En JVC was iets beter. De hoekschop die eruit, of vrije schop die eruit voortsloeit, die ging rechtstreeks naar de aanvallers van Hillegom. En wie liep daar diep natuurlijk? Niels van Veen. En die staat nu achter de bal om die bal in het doel te keepen. Ja hoor, en hij maakt zijn derde goal vanmiddag. Niels van Veen is de hat-trick gemaakt vanmiddag in deze wedstrijd tegen JVC.
0: Nou, dan gaan we maar door met Toto. Of nee, tweede nummer in de tweede uur, de Beatles.

0: Hoe vaak het ook draait, het blijft altijd heerlijke muziek. De vier jongens uit Liverpool, Engeland, de Beatles met Let It Be. We gaan vlug schakelen naar Wim Erkamp, want we willen alles weten van die pingel bij Hillegom JVC.
1: Ja, het was een hele mooie bal. Werd diep gegeven en degene die hem aan moest raken was Niels van Veen. Maar toen was er een tegenstander die dacht, dat kan ik veel beter. Dus hij zagen hem gewoon neer. En dat was een meter binnen de 16, dus dat was vrij simpel. Hij zei, dat twijfelen we niet, wees gelijk aan de stip. Ja, en zodoende brengt Niels van Veen die stand op 3-0. Gewoon een puntgave hat-trick in de beleving. Maar dan in ieder geval wederom een hoekschop voor Hillegom. Ja, het is nu wat verder weg van mij, want het is aan de andere kant. Voor mij aan de rechterkant waar de bal genomen gaat worden. Dus de eerste hoekschop voor Hillegom in de tweede helft. We zijn inmiddels 53 minuten onderweg. En ja, Hillegom die probeert het in ieder geval om die eerste thuiswedstrijd ook aan het publiek te laten zien. Dat ze in ieder geval redelijk goed kunnen voetballen. En dat ze in ieder geval bezig zijn om te kijken om van dit seizoen iets mooier seizoen te maken dan wat het afgelopen jaar geweest is. Die bal die wordt nu voorgegeven uit het niets. En dan is die bal die wordt uit het doel geklopt op een bal die van Tycho Heus. Nummer 7 was dat, ja. Die kopte hem binnen uit een verre voorzet. En daar stond gelukkig nog iemand van JVC op de doellijn om die bal uit het doel te koppen. En dat levert wederom een hoekschop op. Dus we gaan het zien in dit geval. Wie gaat hem nemen? Als hij zei, dat is nummer 10, Jesper. Natuurlijk Jesper Warmerdam, want dat is de man van de hoekschoppen. Er lopen ook een aantal mensen lopen zich warm te lopen daar. Allemaal in dezelfde shirtjes als de grensrechter van Hillegom. Ja, dus dat wordt een beetje zoek ook voor de scheidsrechter. Maar alleen hij heeft het voordeel, hij heeft een vlag in zijn hand. Dus dat kan hij toch gaan zien. In ieder geval, die bal die wordt nu ingebracht. En die wordt gemist en half weggewerkt. En die komt dan in ieder geval bij de verdediging van Hillegom terecht. En dan is het, even zoeken wie dat is. Dat is Mats Jansen die bal verovert. En die gaat via de nummer 10 van Hillegom. Ja, wie anders dan onze vriend Warmerdam. Die gaat in ieder geval die bal weer richting de voorwaartse brengen. In dit geval via nummer 4, Rick Berrevoets. Die komt bij Jesper terecht. En Jesper die kijkt om zich heen. Waar kan ik die bal plaatsen? Die bal wordt diep geplaatst op Daan Schimmel, maar die bal die wordt gered door de keeper van JVC, zodat Daan Schimmel geen kans had om die bal aan te raken. Het is hier wie gespeeld, we zitten in de 55e minuut. Stand is hier nog steeds en dat is best wel leuk. 3-0.

0: We zitten bijna op 60 minuten daar bij Hillegom tegen JVC. En daar zit onze verslaggever Wim Erkamp. Wim, ik heb weer een vraagje aan je. Je had het net over de hat-trick voor Niels van Veen. Hartstikke leuk, krijgt hij de bal. Maar een originele hat-trick is toch 3 doelpunten in 1 helft?
1: Ja, dat dachten wij ook allemaal. Maar het schijnt veranderd te zijn. Als je 3 doelpunten maakt in de hele wedstrijd, is het ook een hat-trick.
0: Oh.
1: Alleen misschien krijg je die bal niet. Maar dat is hier ook zo. Je krijgt hier ook die bal niet.
0: Oh, jammer.
1: Moet je gewoon, misschien dat hij man of the match wordt. Dat zou nog een keer kunnen. Dan doet hij mee aan het einde van het seizoen met het meedoen van een prijs. Die ze aan het einde van het seizoen spelen met de meeste punten. Die kan bij Hillegom. Vorig jaar was dat bij VI Travel. En nu wordt dat door een ander bedrijf gedaan. Dan wordt het gesponsord. En dan kunnen ze in ieder geval een reis uitzoeken naar een voetbalwedstrijd.
0: Van,
1: daarom. Dus dat hebben we erin gehouden en dat hebben we via de sponsors is dat opgelost. In ieder geval nu een vrije schop. Dus het gebeurde heel vreemd. Nummer 7 van Hillegom, Tycho Heus, die ging over rechts door. En ter hoogte van de meter of 5 voor de middenlijn stond van de 16 meter. Daar liep ook onze vriend die al 3 keer gescoord is, Niels Veen, maar die werd de grond ingelopen. Ja, toen was het heel simpel. Ja, dit is de 4-0, de nummer 4 van Rick Berrevoets. Dus die scoort in de eerste officiële wedstrijd van Hillegom scoort hij de 4-0. En dat is toch wel iets leuks voor hem. En het is in ieder geval geen gewone wedstrijd, maar het is in ieder geval een wedstrijd die in ieder geval op makkelijker gaat dan het vorig jaar was. Het is hier 4-0.

0: I'm specialized in you. Dat wordt allemaal gezongen door, moet ik even kijken, de Time Bandits. We gaan terugschakelen naar, ik denk zo'n beetje, de 64ste minuut... bij SV Hillegom tegen JVC. Rick Bergvoets, die was de doelpunt te maken. Maar ik zag hem niet op de lijst staan. Hoe kan dat?
1: Jawel hoor, nummer 4, Rick Bergvoets.
0: Oh.
1: Die maakte de 4. Dus vandaar, en nu is op dat moment, dit moment is Neo, die wordt vakkundig weggewerkt door een verdediger die ertussen liep. Tycho Heus, die was alleen op pad, maar er zat altijd een verdediger tussen. Die dacht bij zichzelf, laat ik maar voor Tycho uitlopen, want dan zijn dat de kansen die ik het meeste heb, want hij is niet zo groot. Maar zijn daden zijn wel groot, dus wat dat betreft gaan we het zien. Het is in ieder geval Hillegom, hij heeft 2 wissels toegepast. Nummer 17 en dat is Menno van Gorp en nummer 18 Daan Schimmel. Die zijn vervangen door nummer 11 Luca Torani en nummer 13 Jesse van Loon. Jesse van Loon die komt ook bij ter leden vandaan. Dus en ook JVC heeft inmiddels 3 wissels genomen. Maar die zal ik maar gewoon voor mezelf houden, want dat is voor het publiek niet zo interessant, omdat ze die mensen toch niet kennen. Het is in ieder geval wel belangrijk dat Hillegom op dit moment met die 4-0 stand staat. En dat heeft Hillegom een tijd niet gehad hoor, dat ze met zo'n ruime uitslag, het is nog lang geen uitslag, dat duurt nog 35, 25 minuten. Maar in ieder geval zover dat Hillegom die bal met 4-0 voorstaan in een wedstrijd die... Ja, absoluut goed gevoetbald wordt. En dat hebben we misschien dat KZ of daar een handje van heeft. Die altijd wel de mensen op de juiste plek gaat neerzetten. En dan zie ik dat ook nog een aantal mensen worden vervangen.
0: Ja,
1: het is even wisselen bij, want ze brengen weer nieuwe wissels in JVC. En dan is het spoor waar wij zoeken, want omdat die cijfers die zijn zo slecht te lezen, dan hebben ze zo'n een soort oud BWS-shirt aan en daaroverheen hebben ze dan een palettes even gestreken en bijna in dezelfde kleur, dus dat is bijna niet te doen. Het is in ieder geval Hillegom die de klop slaat op dit moment en dan gaan we kijken wat er, het is pas de eerste wedstrijd, dus je kunt er nooit wat van zeggen. Het is nu in ieder geval een dingetje waarin Hillegom moet opletten dat ze in ieder geval die dingen zo goed uit elkaar halen dat ze in ieder geval de bal binnen de lijn houden, in ieder geval binnen de groep houden. En dan kan er wel eens een paas gebeuren die over de zijlijn gaat, zoals in dit geval het is. En dan is het in ieder geval een dingetje, dat is een overtreding van Jesper Warmedam, die een speler van, dat is nummer 18... Dat is Bas van Stijnvoren, die de bal ook wilde pakken. Maar daar had Jesper in een ander verhaal over. Dus die sprong hem in zijn rug en schijnt hem bovenop. Dat was een keurige overtreding. In ieder geval een vrije schop voor JVC. Die gaan we even meenemen. De spelers houden zich af op een metertje binnen de 16. Dus kun je nagaan hoe ver dat is. En die bal die verdwijnt op de doellat. En dat is... En dat is in dit geval een penalty, omdat hij wijst naar de strafschop. Tenzij, maar dan moeten de grensrechters aan de overkant van Hillegom, die staat te vlaggen. En het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat het buitenspel is. Want hij sprong richting een tegenstander, maar niet in ieder geval niet naar de bal. En het enige wat er is, maar zijn ze die, ik denk dat hij gewoon zegt, jongens, leg hem op die stip die bal. En dan dat is het in dit geval ook. In ieder geval een overtreding in dit geval van de keeper van Hillegom, Sander Kramer, die jongen in zijn nek sprong. En ondanks dat er heeft in ieder geval geprotesteerd werd door de grensrechter. Maar het is geen neutrale grensrechter. Dus je kan hij heeft in ieder geval een shirt aan dat van Hillegom. En dan daar ben je aan gebonden. Maar hij heeft in ieder geval. Hij had er een bijna. Hij schoot net onder de keeper door. Het is hier 4-1 geworden op dit moment. En we moeten nog ruim 20 minuten voetballen. Je kan nog van alles verwachten. Het is hier 4-1, 69 minuten gespeeld.

0: En we gaan de Roxy Music even zo wegdrukken, want we hebben weer een doelpunt bij Hillegom.
1: Daar is het 5-5-1 geworden. Het was een hele diepe bal op wie anders dan Tiegenhuis. En die keeper kwam uit en die lopte hem keurig over de keeper heen. Zodat hier de stand op 5-5-1 gebracht is.

0: Dance Away, dat was inderdaad Roxy Music toen we even gestoord werden. Want, waardoor werden we gestoord? Nou, Hillegom die zet in de eerste wedstrijd van het seizoen grote stappen naar het kampioenschap. En dat horen we allemaal dankzij de heer Merkamp.
1: Dat is zeker heel groot gesproken, Wouter, maar laten we ons niet gek maken. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat je die eerste wedstrijd in ieder geval wint. Zodat in ieder geval de beleving weer voor de jongens, dat in ieder geval dat goed blijft. En daardoor, en dat kan met zo'n overwinning van 5-1 op dit moment. Misschien dat het nog wel 6-1 of 7-1 wordt. Maar we gaan het zien. Het is in ieder geval een aardige wedstrijd. Een hoop publiek op de tribune. En ja, dat hebben we ook in tijden. Ja, het publiek is heel hondstrouw hier. Dat is in ieder geval een punt dat zeker is. Maar het is, we hebben dit eigenlijk nog niet meegemaakt hier binnen. In ieder geval met het eerste elftal, dat we nu al met 5-1 voorstaan, met nog 20 minuten te gaan. Het is, Hillegom heeft zijn laatste drie wissels ook gebruikt. Sam Jans is het veld ingekomen, Younes Agachau is het veld ingekomen en nummer 20 Rodi van Bessem is het veld ingekomen. En daarvoor zijn gewisseld Tigo Heus onder andere en de topscorer van dit moment is Niels van Veen, is ook gewisseld. En de nummer 2 Achim Akrasi is ook vervangen. In ieder geval een hoekschop aan de overkant. We gaan kijken wie hem of wat hem gaat nemen. Even kijken, ja, wie anders dan nummer 10. Die gaat ingebracht worden door in ieder geval een aantal spelers. En die bal die verdwijnt over Jan en Alleman heen. En een hele hoge speler heeft de bal. En dat is, even zoeken, dat is keurig gestopt. Keurig weggewerkt nummer 7. Dat is Luca Terani die die bal aanraakt, maar er wil er iemand inlopen, maar er zat ook nog een been van een speler van JVC bij. Die scheidsrechter blijven jullie lekker staan en blijven even liggen. Maar er is voor de rest niks gebeurd. Ingooien op dit moment van JVC en dan gaat JVC hem ingooien. Het duurt allemaal wat langer dan gewoon is. Ik wist, en die bal die wordt wederom over de zijlijn heen gekopt en dan gaat JVC wederom steeds dichter naar de zijlijn, ook naar de middenlijn. En dan gaat Hillegom proberen die bal. En dan is het een ingooi voor Hillegom, want die bal over de middenlijn of over de zijlijn heen gegaan is. Hillegom staat op dit moment na 75 minuten met 5-1 voor. U hoort het goed en het is in ieder geval een ding dat goed is. Even kijken, dan is het nummer 8 die bal zou krijgen, maar die dacht bij zichzelf, laat ik maar een ander geven. Maar dan is Joris. Joris is er altijd nog, die legt die bal terug. Joris Verdongen, die legt die bal weer terug op de keeper. En dan gaat Joris hem weer inbrengen. Dat gaat via nummer 16, Pieter de Vreugd. Die schiet hem weer terug naar Sander Kramer. En daar gaat de nummer 19 van Hillegom van tussen. En dan is het een heel slap schotje met zijn linkerbeen. Anders had hij die keeper van JVC ook weer verschalkt. Maar de nummer 19, Younes Agachau, die had die bal. Maar die dacht bij zichzelf, laat ik van ver afschieten. Maar ja, dat brengt nooit geluk. En dat was in dit geval ook zo. In ieder geval, het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. En in ieder geval, en dat is een bal die over de zijlijn heen gaat. Ingooi voor Hillegom. Met nog, even kijken, 14 minuutjes op de klok. En dan gaat Hillegom hier met een riante winst van tussen. En dan gaat kijken wie daar allemaal op de grond ligt. In dit geval een speler. En die gaat goed. Moet alleen even kijken wat de keeper doet. En die speelt hem keurig. En wederom keurig. En die bal die blijft. En dan krijgt, speelt hij die bal tegen de voet tegen de speler aan van nummer 8 van JVC. En dan is het in ieder geval een gele kaart voor de keeper. Sander Kramer in dit geval. Want die was iets weer, Krijwezewits, veel te ver van zijn doel af. Terwijl het helemaal niet nodig was. Maar maakt helemaal niet uit. Schrijf hem in ieder geval op. En dan moet Pieter de Vreugd nog een paar meter naar achteren toe. Om te zorgen dat die bal op 9,15 meter... en dan mag hij hem nemen en dan kijken wie die bal allemaal inloopt en die bal wordt ingebracht en dat gaat en dan is het buitenspel volgens de grensrechter en dan is het in ieder geval een vrijschop voor Hillegom door in ieder geval die mag Hillegom dan nemen met even zoeken naar de bal want die ligt op het handbalveld dus er moet een nieuwe bal komen. We hebben hier gespeeld 78 minuutjes, stand 5-1.

0: Heerlijke muziek om 81 minuten sport te gedenken in Hillegom. Want daar speelt Hillegom tegen JVC en daar zit Wim Erkamp te genieten van 5-1.
1: Ja, inderdaad. Dus het heeft lang geduurd dat ook ik een keer kan genieten van een leuke wedstrijd. Ja, vorig jaar was het een van de laatste wedstrijden geweest.

Betere plekken. En voor Joris, maar ook voor Hillegom, dat het in ieder geval beter gaat. En dan is het in ieder geval een dingetje. En, ja, en die wordt een keurig. En dan had je weer zoiets. En die bal die ook weer op een been kwam van een speler van JVC. En de keeper die stond op de penalty stip. En hij dook hem op het laatste moment dook hij maar uit. En zodoende dat die stand hier nog steeds 5-2-1 is. Met een hoekschop voor JVC op dit moment. Dan gaan we even kijken hoe dat wordt opgelost. De aanvoerder die is een kop groter dan een aantal spelers van de rest. Maar dan wordt die bal door nummer 9. Die is ook iets groter dan een normale voetballer die daar heel erg om in de ronde loopt. Want het zijn allemaal kleine mannetjes. En ik denk dat bij sommigen wel een kop scheelt. Maar dat maakt op zich niet zo fluit. Dat is in ieder geval een bal die achter ging op een vierde achterlijn. En dan mag de keeper heel erg hem dan gewoon gaan en gaan inschieten. Met hulp van een verdediger. En dat doet hij dus nu. En dan gaat Sander gaat die bal weer naar voren brengen. En die komt bij. Ja, dan moet je niet die bal afwachten. Dan moet je gewoon kijken hoe je die bal. En dan is het voor me gebeuren allerlei dingen. Oh. Nee, het is een ingang voor de JVC. Dat schuizen de grensrechter gaat het goed in de gaten. En dan gaat het via de nummer 6. Wordt die bal, moet die dan weer ingebracht worden. En dan gaat die bal. Nee, die gaat. In ieder geval die komt bij nummer 20 terecht. Nummer 20 is Rodi Verbessem. Die verliest de bal en dan gaat in ieder geval die bal weer helemaal naar de buitenkant. Wordt meegedragen door de wind. En dan komt hij in ieder geval bij een speler van JVC terecht. En die denkt bij zichzelf. Ja, ja, ja. En die komt hem in de verre hoek, zodat die stand hier op 5-2 gebracht wordt. En daar kon niemand wat te doen. Ja, behalve dan degene die daar aan de buitenkant liep. Die had in ieder geval die speler aan moeten pakken. En dan had hij ook die bal nu kunnen weggeven. Maar het is in ieder geval hier 5-2 geworden. En met nog een minuut of kijken, 4-5 te spelen. Dan, zes. Niet overdrijven, 6 minuten te spelen nog. En dan gaat in ieder geval Hillegom met een redelijk gevoel de komende week in. En dan is het in ieder geval uit naar Zwift in Amsterdam. En dan is het in ieder geval een dingetje waar ze moeten leren. Dat ze in ieder geval weten wat ze doen moeten. In ieder geval de bal bij zich kunnen houden. En net zo breed spelen als hier ook gebeurt. En dan gaat hij bij Jesper Warmerdam. Jesper Warmerdam die schiet hem naar... even kijken, dat was de bedoeling, naar de nummer 20. En dan is het weer de nummer 21. Dat is in dit geval weer Sander. Die mist die bal half. En dan moet hij hem, en dan mag hij hem meenemen. En dan geef hem dan maar aan de nummer 4. Dat is Rick Bergvoets. Die denkt bij zichzelf, laat ik die bal ook maar gewoon in de ploeg houden. En probeer die minuut even vol te maken. Er zijn er nog 5 te spelen, maar... Je gaat het nog zien, het wordt nog een keer 5-3 ook. Maar het is in ieder geval een dingetje waar Hillegom toch op moet letten. Waarin Hillegom absoluut wel probeert. En die bal wordt keurig door Rodi Bessem verwerkt. En dan gaat hij over Jan en allemaal heen. Maar dan plaatst hij die bal helemaal verkeerd. En die komt bij een speler van JVC terecht. Terwijl die overkant, die gaat hij in ieder geval weer opkijken. En dan wordt dat wederom een hoekschop voor JVC aan de overkant van mij. Gaan we nog even meenemen in die laatste paar minuten. En dan gaan we zien wat daaruit voortkomt. Al die lange mannen komen weer mee naar voren toe. En dan moet Hillegom absoluut opletten hoe dat gaat gebeuren. Bal wordt ingedraaid, wordt weggekopt door Hillegom. En dan wordt opgepikt door de nummer 10. Wie anders dan Jesper Warmerdam, die bal aan de buitenkant heeft. En die denkt, dus, laat ik die bal even bij me houden. En dan speelt hij hem tegen een speler van JVC aan. Maar dan... moet je in ieder geval wel een dingetje doen dat je die bal bij een medespeler doet. En dan is het even zoeken wie daar de bal allemaal krijgt. Want het is wie het beste kopspel heeft, dat was in dit geval Hillegom. Die dan verovert Hillegom weer de bal. Rick Bergvoets plaatst de bal aan de keeper. Die moet weer terug naar Rick Bergvoets. Die draait op met die bal. En dan is het een balletje die... dat is een overtreding op... wie is dat? De nummer 10 natuurlijk. Jesper Warmerdam. Ook een van de kanshebbers vanmiddag, denk ik, voor Man of the Match. Maar voorlopig is het hier nog steeds 5-2. En dan moet Hillegom proberen die bal bij zich te houden. Met nog een minuutje 3 te spelen. En dan gaan we kijken. Ik denk dat we tijd hebben voor een klein plaatje. Ja. En dan doen we de laatste minuut nog eventjes
het rechtstreeks verslag met een...

0: Ja, er moet weer ingebroken worden, want we gaan weer naar SV Hillegom tegen JVC. Wim Erkamp.
1: 6-1 tegenwoordig geworden. Younes Agachou.
2: 6-1?
1: 6-2, sorry. 6-2. Younes Agachou die hem scoorde. Die bal die kreeg hij ergens een meter of 10 voor de 16. En slalom door een aantal om een aantal mensen heen. In eerste instantie toch, hij wordt neergelegd, maar nee hoor. Hij behield de bal en schoof hem in de verre hoek. Het is hier 6-2.
0: Ja, maak hem maar af.
1: We maken hem maar af. Ja, laten we het maar afmaken. Ja. Want het is denk ik nog hooguit een minuutje of 2-3.
0: Ja.
1: Wat in, er komt wat extra tijd bij in verband met wissels en wat blessuretjes.
0: En twee pingels.
1: Die tellen daar nu mee. Hè. Dat is gewoon een dingetje. Het is hoofdzakelijk. En dan gaat die bal weer over de buitenkant. Nummer 13, dat is Jesse van Loonen uit de bal. En die laat die bal, die houdt die bal binnen. En dan moet die bal naar voren gebracht worden. En dan zou het, even kijken, vierde nummer 20 van hele Homma. Die dacht bij zichzelf, laat ik het maar op mezelf doen. Maar dan is het, even zoeken, Pieter de Vreugd is dan aanwezig. En die doet dan de bal bij, niet ligt dan die bal bij een tegenstander. Hè. Maar nu wordt die doelpuntenmaker onder de grasmat gestopt door een speler van JVC. En dan is het in ieder geval geel. Voor die betreffende speler. Want hij raakt hem in zijn zij. En dat is in ieder geval een overtreding. En dan is het in ieder geval een vrije schop voor Hillegom. Op een meter of 5-6 van het punt van de 16 meter aan de kant van de tribune. En dan gaan we kijken hoe dat gaat gebeuren. Hillegom heeft dan de kans om wederom te scoren. We gaan het zien. Het is in ieder geval een vrije schop die genomen gaat worden. Dan moet ik even kijken wie dan wordt ingebracht. En die wordt net overgekopt door die anders dan Jesper Warmerdam. En zodoende is hier die stand nog steeds 6-2. Het is gewoon een riante uitslag voor Hillegom. Met uitstekend voetbalspel. Eerste 20 minuten waren minder. Maar in ieder geval, het is in ieder geval een herkenbaar voetbal wat we een aantal periodes niet meegemaakt hebben binnen Hillegom. We gaan het zien. Het is in ieder geval weer een balletje die nu bij de keeper die gaat die bal naar voren brengen. Die brengt die bal die gaat over de zijlijn heen. Dat betekent dat JVC hem mag ingooien. Gijzer kijkt nog niet op zijn klokje. Misschien dat hij iets anders is. Maar voorlopig is het hier nog 6-2 met een ingooi voor JVC. Die bal wordt ingebracht en die wordt weggekopt. En dan komt hij bij Jesper Warmerdam terecht. En Jesper Warmerdam die houdt die bal bij zich en dan gaat hij even zoeken wat hij gaat met die bal doen. Die verliest hij aan een speler van en dan gaat hij die wordt keurig door de keeper van een roze via een voet van een hele gommer. En dan is het nu afgelopen. Riante overwinning. 6-2 voor Hillegom tegen JVC. In een hele leuke wedstrijd. Dat mag absoluut gezegd worden. Absoluut reclame gemaakt voor het voetbal. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En we gaan het zien. Aanstaande zondag speelt Hillegom. Aanstaande zaterdag spelen ze bij Zwift in Amsterdam. Bij het Stadionplein is dat. Bij het Van Heuts Monument. En dan gaat Hillegom wederom proberen. Zo'n wedstrijd meer op het matje neer te leggen. Het is hier afgelopen. Wedstrijd tussen SV Hillegom en JVC. Einduitslag 6-2.
0: Wim, heel hartelijk bedankt voor het hele interessante en belevingsvolle verslag van de wedstrijd SV Hillegom tegen JVC, waarvan het slot is geworden 6-2. Het slot van Bollestreek Sport komt er ook aan. Wij wensen u nog een hele fijne middag, zometeen een smakelijke maaltijd en een hele mooie avond en natuurlijk een fantastische week. Maar niet vergeten, om 8 uur is er ook nog Bollestreek Sport. Dinsdagavond, 8 uur, Bollestreek Sport. Maar u moet gewoon elke dag gewoon naar Bollestreek luisteren. Want dan heeft u altijd leuke informatie over de Bollestreek en natuurlijk mooie muziek. Tot de volgende keer.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Irriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 4 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
17: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
18: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit poll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Ja, dan word je nat als je in de regen staat. John Paul Young. En zo heet hij ook, Standing in the Rain. En dat is alweer de allerlaatste plaat in Flashback Radio op deze zondag of dinsdag. Afhankelijk van wanneer u luistert. En ik wens u een hele goede dag.

muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Verder hebben we in deze Flashback Radio weer een overzicht van regionaal nieuws uit de regionale dagbladen van zo'n 50 jaar geleden. En we hebben ook weer een hele mooie 3-in-1 straks. En die is deze keer van Joe Cocker.

wat had hij in de 70e jaren er een grote hit mee. Johnny Nash is dat en zijn I Can See Clearly Now. Hier aan het begin van deze Flashback Radio. Trouwens, we draaiden net John Paul Young natuurlijk met Standing in the Rain. Weet u hoe die LP heet, waar dat nummer ook op staat? Dat heet I Hate The Music. Nou, dat zou je eigenlijk niet zeggen. We gaan nu eens draaien van een artiest die de zanger was van de Lovin' Spoonful in de tijd. Maar in de 70 jaren heeft hij ook soloplaten gemaakt. En dat niet alleen. Hij heeft meegewerkt aan nummers van Judy Collins, Crosby, Stills, Nash & Young, The Doors, Bob Dylan, The Everly Brothers, Art Garfunkel, Gordon Lightfoot, Graham Parker, Dolly Parton, jawel, Peter, Paul & Mary en Bonnie Raid. En we hebben het over John Sebastian, inderdaad. Hier is hij met zijn Welcome Back Cutter.

het wel goed zeggen natuurlijk. John Sebastian, het nummer dat heet Welcome Back. Maar het is de tune van, hoe noemen ze dat, het thema van een Amerikaanse televisieserie. En die heet Welcome Back, Cutter. En nu heb ik het wel helemaal goed gezegd, hier in Flashback Radio.

Zo is het maar net. We hebben trouwens hier weer een krant voor ons liggen. Dat is het Leids Dagblad van 21 september 1976. Zoals 50 jaar geleden. En wat staat er als kop boven een artikel? Dat de posttarieven weer omhoog gaan. Jawel, de verzendkosten gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Zo weet de krant te melden. De stijging van de lonen en prijzen bij de PTT maken dit volgend jaar weer nodig. Hoe groot de tariefstijging zal zijn, geeft staatssecretaris Van Hulten niet aan in zijn toelichting op de PTT-begroting voor het komende jaar. Naar verwachting zal de PTT in 1977 300.000 aanvragen voor een telefoonaansluiting ontvangen. En omdat men het aantal aansluitingen per jaar wil handhaven op 270.000, zal een wachtlijst onvermijdelijk zijn. De PTT noemt de popularisering van de telefoon verheugend. In circa 60% van alle huizen is momenteel een telefoon aanwezig. En in de PTT-begroting staat overigens ook vermeld dat in de naaste toekomst een stationspostgebouw in Lisse zal worden gerealiseerd. Nou, dat staat in het Leids Dagblad van 21 september 1976. En staatssecretaris Van Hulten, dat is Michel Van Hulten van de PPR, die overigens ook betrokken was bij het van zee halen van Radio Veronica en andere zeezenders, is mij bekend. Ik heb hem wel eens gesproken, want ik werkte in de tijd bij een winkel. En de eigenaresse van die winkel, dat was een zus van Michel Van Hulten. En die staatssecretaris, die kwam dus wel eens op de koffie bij die familie. We gaan een hele mooie muziek draaien. Hier is John Miles en dat nummer Music.

Flashback Radio elke zondag en de herhaling op dinsdag op uw lokale omroep Bo op zondag om 5 uur en de herhaling op dinsdag om 10 uur. Hier is Johnny Bristol.

0: Johnny Bristol is dat. En hij had de grootheid in de 70 jaren met dit nummer Hang On In There Baby. Wat we draaiden. Misschien draaien. Oh, nu begint niet zo goed, want de knop stond niet helemaal goed. Die techniek, dat is toch altijd nog even een dingetje, moet ik eerlijk zeggen. Nou, weet je wat, we gaan gewoon weer een berichtje uit de krant oplezen. En dat is deze keer de Leidse Courant van 24 september 1976. En dat gaat over Noordwijk en Hout. Want de heer C. Klinkenberg uit de Zilk mag van het college van burgemeester en wethouders geen schuur bouwen aan het westeinde in Noordwijk en Hout. Het college stelt de raad tijdens zijn vergadering van donderdag voor het bezwaarschrift hiertegen van de heer Klinkenberg ongegrond te verklaren. De heer Klinkenberg ging in beroep tegen de beslissing van het college, omdat hij meent dat de vergunning ten onrechte is gewijzigd. Hij vindt dat handhaving van opslagruimten op diverse plaatsen uit economisch oogpunt onverantwoord is. En dat is voor hem de reden geweest een stuk grond te kopen aan het westeinde. De heer Klinkenberg heeft van het ministerie van Landbouw en Visserij een subsidie toegezegd gekregen voor uitvoering van het investeringsplan. Het college van Noordwijk en Hout blijft bij zijn beslissing een bouwvergunning te weigeren, omdat de aanvraag in strijd is met de bouwverordening. En in deze bouwverordening staat dat alleen gebouwd mag worden als grond grenst aan een weg die aan diverse eisen voldoet. Een van die eisen is dat de weg eigendom moet zijn en in beheer moet zijn van het Rijk, de gemeente of het waterschap. En dat is hier niet het geval. En de subsidie van het ministerie van Landbouw en Visserij is afhankelijk van de in het geding zijnde bouwvergunning. Dat was een berichtje van de Leidse Courant van 24 september 1976. En het werd voorgelezen door
1: Piet van der Voren.
0: Ik dank u wel. Dit is Flashback Radio.

0: Johnny Mathis, samen met Denise Williams, de jonge dame. Tenminste, in die tijd, 50 jaar geleden, was het nog een jonge dame. Denise Williams en samen zongen zij Too Much, Too Little, Too Late in deze Flashback Radio. Ik heb het daar straks al gezegd, we hebben een hele mooie 3-in-1. Die gaan we nu draaien hier in Flashback Radio op deze zondagmiddag of dinsdagavond. Afhankelijk wanneer u natuurlijk luistert naar dit programma. Joe Cocker is het en we hebben 3 hele mooie nummers van hem uitgezocht. Hier is de 3-in-1. Graag tot straks.
1: Drie in één.

Nou, daar heb ik niets aan toe te voegen. Een ontzettend mooie 3-in-1 draaiden we op deze zondagmiddag of dinsdagavond. Joe Cocker, de 3-in-1 van onze Flashback Radio. En achterin volgens hoorde u Delta Lady. She came in through the bathroom window. En als laatste de live uitvoering, 8 minuten lang, van With a Little Help from My Friends.

En we hebben weer een berichtje uit de regionale krant, het Leids Dagblad. En deze keer van 23 september 1976. En dat gaat over de film Soldaat van Oranje, die toen gemaakt werd. En het Leids Dagblad die schrijft het volgende. De film Soldaat van Oranje gaat over het ondergrondse werk dat Erik Hazelhoff Roelfsema, in de film Erik Lanshoff geheten, vanuit Engeland verricht ten bate van bezet Nederland. Via zijn contact Holland worden doldrieste landingen nabij Scheveningen uitgevoerd en met groot gevaar voor eigen leven met succes marconisten, zenders en saboteurs afgeleverd. Gedurende 7 weken worden de opnamen in eigen land gemaakt, onder meer in Noordwijk, Leiden, Wassenaar, Den Haag, Gielserijen en op het Tjeukenmeer. En een van de belangrijkste scènes daarbij, het Koerhuis in Scheveningen, wordt in verband met de restauratie van het Koerhuis in Huisterduin in Noordwijk gehouden. Een berichtje over de film Soldaat van Oranje uit het Leidsdagblad van 23 september 1976.

vervolgd aan Olivia Newton-John. En dat komt, dat mag bekend zijn, uit de film Grease. Die we draaiden en het nummer Summer Nights. Ik zie dat we alweer toe zijn in de allerlaatste plaat voor deze Flashback Radio.

dat is JoJo Gone. Uit de 70 jaren, het begin van de 70 jaren. De heren kwamen uit Los Angeles in de USA. En dat nummer Run, Run, Run. Het is alweer de laatste plaats hier in deze Flashback Radio. U weet het, u kunt ons beluisteren elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling die is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. En dat is allebei op onze lokale omroep Bo. Mijn naam is Piet van der Voren. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. En we gaan er uiteraard weer uit met instrumentale muziek. Zoals deze van Junior Walker en de All Stars. En de instrumentale uitvoering van Way Back Home. Wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
12: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

Welkom bij Zingen op Zondag, een programma met licht klassieke en religieuze muziek op de zondagochtend en in de vroege avond. Zingen op Zondag wordt vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Een uurtje rust en bezinning om met een goed gevoel de nieuwe week weer te beginnen. Ik wens u veel luisterplezier.

Wijsheid. Een wijs mens kent zijn eigen hart, kent daarom ook de ander. Een wijs mens oordeelt niet, maar laat zijn liefde uitstromen naar iedereen. Een wijs mens spreekt wat de ander nodig heeft en beheerst de kunst van het zwijgen. Een wijs mens leeft in een groot, bezield verband. Zij ontvangt vrede en overgave vanuit de grotere dimensies van het leven. Zo en zo alleen vervult een wijs mens zijn roeping, die hij in het hart gehoord en gezien heeft.

Wacht op het mysterie. Zoek de stilte en laat al die gedachten die onophoudelijk door je hoofd heen gaan los. Laat het leeg worden in jezelf en ga tot de wereld voorbij de woorden. Beoefen vervolgens geduld en nog eens geduld. Dan zal je daar in de stilte en de leegte de volheid gaan ervaren. Word stil en wacht. Dan zul je reiken tot achter de schijn die ons voortdurend verblindt en verleidt. Doorzie haar illusie dat zij de werkelijkheid is die telt. Zoek de stilte en de leegte. Dan zul je ervaren hoe de wereld van de tijd verglijdt tot eeuwigheid. Je zal geraakt worden door het mysterie dat jou opneemt in zijn wezen. Het niets dat alles is. Leegte die volheid is. Zoek de stilte, verwelkom de leegte en laat los. En wacht op het mysterie.

Een gebed. Vaak is het leven zo verwarrend en doet het zoveel pijn. En vaak begrijpen we niet waarom alles gaat zoals het gaat. Daarom bidden wij u. Laat het stil worden binnen in ons. En laat ons die stille kern van binnen voelen, waar uw stem tot ons spreekt. En als we dat punt van rust binnengaan, dan zullen we het weer weten dat uw nieuwe wereld dwars door het donker heen geboren wordt. En dat er niets, maar dan ook niets, toevallig is, omdat alles past in uw plan. Laat ons de weg vinden tot in het hart van dat weten. En vervul ons met een warm vertrouwen in u.

En zo zijn we weer aan het einde gekomen van dit muzikale programma Zingen op Zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Wilma Gudmundsson. Fijn dat u geluisterd hebt. Ik wens u een mooie zondag en een gezegende week toe. En graag tot een volgende keer.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
12: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
13: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
14: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
13: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
15: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
16: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Muziek van de Engelse componist Ronald Bink. Tja, dit werk voelt een beetje als klassieke niet-aan-de-hand-muziek. Gewoon lekker om naar te luisteren, maar verder zonder inhoud. Ja goed, ik heb het over de Elizabeth Ann Serenade. Met deze serenade open ik het uurtje Andere Muziek op Bal. Elk zondagavond van 8 tot 9 kunt u genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig buiten te ontspannen en lekker weer weg te dromen. Kortom, welkom bij
1: Bolero, de mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

I Giorni, oftewel de dagen. Tja, de Italiaanse componist Ludovico Einaudi is vooral bekend om zijn piano-solowerken. Ja, en het werk I Giorni uit 2001 bereikte zelfs de Engelse hitlijsten in 2011. En dat na een campagne door de BBC 1 radiopresentator Craig James. De inspiratie van het werk dat komt van het horen van een volkslied uit Mali uit de 12e eeuw. Door zijn minimalistische stijl wordt Einaudi vaak vergeleken met componisten als Satie en Newman. Maar goed, daar is Einaudi het helemaal niet mee eens. Want volgens Einaudi is er maar één Einaudi en dat is hijzelf.

wals uit Coppelia van de Franse componist Leo Delibes. Ja, Leo Delibes, componist van de romantische muziek, die vooral bekend is om zijn balletmuziek. Ja, en zijn beroemdste ballet is natuurlijk Coppelia. Ja, het ballet Coppelia, dat vertelt het verhaal over een pop die op mysterieuze wijze tot leven komt. Ja, het verhaal is gebaseerd op het verhaal Der Sandman van Ernst Theodor Hoffmann. De eerste choreograaf van Coppelia, dat was Arthur Saint-Léon. Ja, die helaas op tragische wijze in hetzelfde jaar als waarin Coppelia voor het eerst werd opgevoerd, stierf. En dat was in het jaar 1870.

Tja, Bailero voor de Franse componist Joseph Canteloube. De Canteloube heeft er meer dan 30 jaar over gedaan om zijn populairste werk, het befaamde Sans de Averne voor zangstem en orkest uit de jaren 20 van de vorige eeuw, bij te schaven totdat hij geheel tevreden was. Met als vertrekpunt de bestaande volksmuziek schiep hij een hartstochtelijk, evocatief en meesterlijk georchestreerd beeld van het fraaie landschap en de bevolking van zijn geliefde Auvergne. Het bekendste lied, Bailero, is daarvan een goed voorbeeld. Ja, en volgens de overlevering hoorde Canteloube dit lied in de bergen als een vraag-en-antwoordspel van een herder en zijn vrouw. Maar wat in de concertzaal klinkt, dat is een lome, langzame melodie met zwoele strijkersklanken en versierd door een hobo die een herdersfluit nabootst. Ik zou zeggen, luister dit werk nog eens een keertje terug. Ja, en dat kan. Dat kan via www.bolle-omroep.nl. Ja, en daar kunt u alle programma's terugluisteren wanneer u dat wil.

Wilt u zelf ook uw favoriete klassieke muziek aanvragen? Ja, dat kan. Stuur ervoor eventjes een mailtje naar peter.gasseling@bolle-omroep.nl.

Liebestraum, oftewel liefdesdromen van Franz Liszt. Ja, Liebestraum, dat is het derde deel van een cyclus van drie die elk de naam Liebestraum hebben meegekregen. Ja, Liszt die componeert overigens twee versies. De oorspronkelijke voor zang en piano en een transcriptie voor piano solo. Ja, en ze verschijnen in 1850. Ja, de derde Liebestraum, het gaat over liefde als onvoorwaardelijke overgave. O lieb, zolang du lieben kannst. Tja. Ja, er zijn talloze arrangementen van gemaakt. Van jazzcombo tot symfonieorkest.

Strijkquintet in C, La Musica Notura. Ja, beter bekend als het minuet van Luigi Boccherini. De broer van koning III van Spanje, Lodewijk Anton, ja, die werd verbannen naar het kleine plaatsje Arenas de San Pedro. Ja, en dat onder andere omdat hij getrouwd was met een burgermeisje. De componist Luigi Boccherini behoorde tot het hof van Don Lodewijk en hij werd gedwongen met hem mee te verhuizen. Ja, het was voor Boccherini niet makkelijk om zijn muziek aan de man te krijgen, zeker zo ver van de stad. Maar als schadeloosstelling mocht Boccherini zich van Don Lodewijk zonder andere verplichtingen wijden aan het schrijven van zijn muziek. Ja, en uit deze periode stammen circa 100 composities, waaronder La Musica Notura, oftewel het minuet van Boccherini.

0: Tja, en met Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart zijn we dan helaas weer aan het einde van dit programma gekomen. Ja, ik dank u hartelijk voor het luisteren. En als u wilt reageren of zelf muziek wil aanvragen, ja, dat kan. Stuur ervoor even een mailtje naar peter.gasseling@bollestreekomroep.nl. Dat is dus peter.gasseling@bollestreekomroep.nl. Ja, en wie weet hoort u uw aanvraag in dit programma terug. Ja, en kunt u helemaal geen genoeg van onze programma's krijgen? Ga dan even naar onze website. En dat is www.bollestreekomroep.nl. En daar kunt u al onze programma's terugvinden en terugluisteren wanneer u dat wil. Goed, we sluiten vandaag af met een werk van de Franse componist Gabriel Fauré. Pauvane, opus 50. Ik zou zeggen, tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Doeg!
1: Bolero is een programma van Peter Gasseling.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
10: Thank you. Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto... enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek... en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.

0: En onze gast vandaag, daar mogen we wel van zeggen, dat is iemand die een bestuurlijke functie heeft gehad. Op een heleboel vlakken. En daar komen we dadelijk vanzelf achter welke dat zijn. Kees Rodenburg, welkom in onze studio.
1: Kees, dankjewel.
0: Wij hebben elkaar leren kennen tijdens de Tulpenrally. We kwamen er net achter dat je voor 2000 die rally gereden hebt. En ik ben samen met Charles Nieuwenhuizen voor Bo, zijn we heel veel jaren op stap geweest om die Tulpenrally mee te maken. Maar je bent eigenlijk het meeste wat je in je leven gedaan hebt, je was piloot.
1: Ja, dat klopt. Ik ben 30 jaar heb ik gevlogen bij Martin Air. En daarvoor bij wat andere maatschappijen. Dus ik heb 40 jaar lang gevlogen.
0: Jeetje. Was dat een jeugddroom?
1: Nou, eigenlijk niet. Mijn vader die vloog bij KLM. En mijn vader en ik konden niet zo heel goed overweg met elkaar. Wat botsende karakters. Dus mijn vader wilde altijd dat ik vlieger ging worden. En ik besloot dat ik dat dan absoluut niet ging doen. Want dan zou ik net als mijn vader zijn. En dat wilde ik niet. Dus nee, ik ging geen vlieger worden. Daar heb ik echt ook alles aan gedaan.
0: Maar toch.
1: Maar toch. nadat ik van school gegaan ben. Ik heb de HTS niet afgemaakt. Toen kreeg ik een brief in de brievenbus dat ik in dienst moest. Dat was toen nog zo. Dus ik ging in dienst.
0: Ja.
1: En ik werd opgeroepen voor de luchtmacht. En daar heb ik weer iemand leren kennen die zei, joh, tijdens de basisopleiding vind je niet leuk om een opleiding te doen tot verkeersleider? Ik zeg, nou ja, waarom niet? Doe ik wel. Nou, dat heb ik gedaan. En toen ben ik op de luchtmachtbasis Twente gekomen. Dat is een basis waar vroeger vliegers werden opgeleid. En toen ik daar een keer een tijdje aan het werk was, toen zei mijn baas daar, majoor Bontekoe, Rodenburg, wat doe je vanmiddag? Ik zeg, nou, majoor, kaarten en bier drinken. En majoor Bontekoe zei, nee, dat ga je niet doen. Je gaat bij mij mee achterin de straaljager in de NF5 en wij gaan een stukje vliegen. En ik weet nu nog dat ik zei, moet dat? Hij zei, alle jongens dromen ervan en jij moet. En zo is het begonnen.
0: Dus hij had een beetje in de gaten dat jij dan misschien wel voor in de wieg gelegd was.
1: Ik denk dat hij het zag aan de manier waarop ik werkte, ja, daar.
0: Geweldig. Maar je hele opleiding, want je moet natuurlijk wel je vliegpapieren halen. Doe je dat dan in het leger of moest je ook nog naar externe opleidingen?
1: Ik ben een externe opleiding gaan doen, want het leger, ik was niet echt een militair. Dus dat sprak me niet zo heel erg aan om echt in dat strakke regime te lopen. En ik ben naar Amerika gegaan, in de Verenigde Staten, in South Carolina, Conway. En daar was een vliegschool waar een kennis van mij op zat. En daar heb ik mijn opleiding gedaan.
0: Geweldig. En dat is een opleiding die vreselijk veel geld kost.
1: Dat viel toen heel erg mee. Ik weet het namelijk precies nog uit mijn hoofd. Dat was $14.600. En de dollar die stond toen op 1 euro of 1 gulden 67. Dus dat viel eigenlijk heel erg mee. Het kwam ongeveer neer op 233.000 gulden. Waar de NLS in Limburg, die kostte toen ongeveer 140.000 gulden. En hier was je met een half jaar klaar.
0: Ja, en dat is nog veel duurder geworden. Een vriend van me heeft het ook gedaan. Ik geloof dat hij dik 2 ton kwijt was.
1: Ja, dat is alleen maar duurder geworden. Alleen het enige is natuurlijk, dan heb je Amerikaanse papieren en geen Nederlandse papieren. Dus toen ik terugkwam in Nederland, heb ik in Nederland al mijn theorie en ook de praktijk examens moeten halen. En dat was best een heel werk. Ik heb toen overdag bij de oom van mijn vrouw in de bloembollen gewerkt, hier in Noordwijkerhout. En daar snee ik bloemen in de velden. Mombrezia's waren mijn laatste, maar ik heb allerlei mooie bloemetjes gesneden. En dan keek ik iedere keer omhoog naar de vliegtuigen en dacht ik, eens kom ik er wel weer. En dat is natuurlijk ook gelukt, want ik heb mijn examens gehaald en uiteindelijk ben ik gaan vliegen.
0: Ja, maar waar begin je dan? Kom je dan in Nederland en ga je met je papiertje wapperen van ik ben piloot, wie wil me hebben? Of,
1: Nou, er was helemaal geen werk in Nederland. En de moment dat ik examen deed, mijn praktisch examen, zitten de 2 examinatoren achterin. Ja, het is echt een bijzonder verhaal. En ik werd de volgende dag gebeld, nadat ik mijn examen gehaald had, door een meneer Van Balen van Schreiner Airways. En die zei, meneer Rodenburg heeft gisteren examen gedaan en wij willen u een baan aanbieden. En ik dacht echt van, nou, dit klopt niet, meneer Van Balen. Ik zeg, ja, we balen allemaal. Nee, ik ben echt Van Balen. Dus nou ja, ik ben naar Leiden. Het hoofdkantoor van Schreiner Airways zat in Leiden. Die deden aan helikopters en eigenlijk een beetje in de derde wereldlanden opereerden ze.
0: Vlogen ze toen ook al op de Booreilanden of waren die er toen nog niet hier?
1: Zij vlogen op Booreilanden, maar niet in Nederland. Vooral in in het buitenland, Indonesië enzovoort.
0: Okay.
1: En ze wilden mij hebben om les te gaan geven in de luchtmacht in Qatar. En dan wel de basisopleiding. Dus de jongens die vlieger willen worden, die gingen dan eerst 10 uur met mij vliegen. En in die 10 uur bepaal ik dan, mochten ze door naar Engeland of niet. En dat heb ik een jaar gedaan.
0: Dat is toch waanzinnig?
1: Ja, dat was hartstikke mooi.
0: Maar waar woonde je dan?
1: In Doha. En mijn vrouw, ik was toen nog niet getrouwd. We kenden elkaar 2 jaar. We woonden samen op de Nieuwe Zeeweg. En in een zomerhuis. En werd gevraagd natuurlijk door Schreiner Airways. Ja, je kan er niet ongetrouwd heen, want je mag daar niet samenwonen. Willen jullie niet even trouwen? Dus ik kwam thuis. Ja, we moeten misschien wel trouwen. En geloof het of niet, maar 3 weken later was ik getrouwd. En nog steeds ben ik met haar getrouwd, dus dat is altijd wel goed gegaan.
0: Dat is dan wel heel lang geleden.
1: Het was heel lang geleden, inmiddels 42 jaar, 43 jaar geleden dit jaar.
0: Zo.
1: Ja.
0: Hij reed eventjes naar Doha, toen je deze week die naam zag. Deze week, en dan praten we dus over, we nemen dit op ergens halverwege september.
1: Ja.
0: Toen kwamen we Doha ineens tegen dat Israël er in de weer was.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er dan met je als je dat leest?
1: Nou, ik heb wel beeld bij natuurlijk. En ik ken de wereld, laat ik zo zeggen, de wereld toen in Doha was natuurlijk strikt islamitisch.
0: Ja.
1: En iedereen liep in dishdash, zoals het heet, in die witte gewaden. En mijn leerlingen waren eigenlijk, de meeste waren lid van de koninklijke familie, waren sheiks van de Altani-familie. En maar het was toch wel heel gematigd. Het heeft alleen de sheik die nu de baas is, ja, die is wat meer islamitisch dan dat er toen was. Dus ja, ik wil er geen politieke uitspraak over doen, maar ik kan me wel voorstellen dat dit gebeurd is. En ik hoop dat het niet al te grote implicaties heeft.
0: Ja, in het samenvattend voor de mensen die als dit uitgezonden wordt. Israël die is naar Doha gevlogen, iets van 1700 kilometer. En hebben daar een paar Hamas-mensen proberen te vernietigen, te vermoorden.
1: Ja.
0: En daar valt de hele wereld weer over Israël heen. En er zijn voor- en tegenstanders. Maar het blijft ellende.
1: Het is natuurlijk een idiote zaak, als je er goed over nadenkt, dat we hier praten over de zielige Palestijnen. En terwijl we daar de Hamas-leiders in weelde hebben leven. Ze leven daar in de chicste hotels, in de grootste weelde. En ik kan me best voorstellen dat dat een keer gaat steken.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer. Dat door de haat gekozen, dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog.

0: Ja, dit was natuurlijk een waanzinnig concert in de Gelredome in Arnhem, Nijmegen. Marco Borsato. Wat vind je ervan dat hij eigenlijk een beetje buiten beeld is?
1: Nou, ik vind wel dat dat op een hele makkelijke manier gegaan is. Ja. Het is wel heel makkelijk om iemand te beschuldigen en hem dan helemaal gelijk te cancelen. En ik vind het heel vervelend voor hem natuurlijk dat het gebeurd is. Maar vooral voor zijn familie, want het zal een enorme impact gehad hebben. En,
0: maar jij bent bij dit concert geweest. En
1: ik
0: jij,
1: ben bij dit
0: dat
1: concert
0: is Kees Rodenburg.
1: Ja.
0: Want jij had dit nummer meegenomen. Want rood is ook de kleur van Martinair.
1: Rood is de kleur van Martinair. En dit nummer heeft voor mij nog een extra speciale betekenis. Want 23 oktober 2011 moest Martinair gedwongen door KLM stoppen met passagiersvluchten. Ik vloog toen passagiers. En wij zijn uit de hangar vandaan, waarin ons dat is medegedeeld door meneer Schreuder. En, of nou, eigenlijk niet door meneer Schreuder. Natuurlijk niet door de opvolger van meneer Schreuder. Die het eigenlijk allemaal een beetje verprutst heeft. En ik moet zeggen, de opvolgers van meneer Schreuder die het verprutst hebben. Toen moesten we, zijn we uit de hangar naar Wings gegaan. En Wings is het, eigenlijk een restaurant onder de oude verkeerstoren van Schiphol Oost. Ooit zwaaide ik daar mijn vader uit. Dat is nu een restaurant. En daar zijn we met z'n allen heen gegaan. En de stewardessen stonden in hun rode uniform op de tafel te dansen op dit nummer. En dat vergeet ik dus nooit meer.
0: Nee, jeetje. Meneer Schreuder heeft hier in Noordwijk gewoond.
1: Zeker, zeker tot aan zijn dood toe.
0: Naast Anne-Cor Groeneveld, volgens mij.
1: Ja, Anne-Cor is zijn beste vriend.
0: En Anne-Cor is de man van onder andere de DD.
1: Dutch Dakota Dutch Association.
0: De DDA. Ja. Daarom vliegen die oude Dakotas af en toe nog wel eens over huis te zijn. Omdat er heel grote DDA bovenop het dak stond.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan staat Anne-Cor weer te zwaaien en te doen.
1: Nou, het is ook een hele mooie club wel, de DDA. En het is natuurlijk heel goed dat ze dit soort dingen nog vliegend hebben kunnen houden.
0: Ja. Kees, jij bent na Doha ben je bij een andere maatschappij gaan vliegen. Was dat meteen Martinair?
1: Nee, ik ben via allerlei kleine maatschappijen bij Holland Aerolines in Rotterdam terechtgekomen. Ja. En daar vandaan ben ik bij Martinair gekomen. Bijna gelijktijdig aangenomen bij KLM. Maar ik was net begonnen bij Martinair. Ik vond het zo ontzettend leuke club dat ik ben gebleven. Ja, soms niet helemaal. Nu ik met pensioen ben, denk ik zo. Ik had beter naar KLM kunnen gaan, maar ik heb wel een hele mooie tijd gehad.
0: Ja, je hebt een hele tijd gevlogen met mensen.
1: Ja.
0: En toen op een gegeven moment ben je overgestapt op vracht.
1: Ja, dat was helaas, dat kon niet anders. Want wij moesten dus stoppen in 2011 met passagevliegen. En ik ben in 2015 met pensioen gegaan. Dus nu 10 jaar geleden.
0: Jeetje.
1: Ja, toen was ik 58. Toen heb ik 1,5 jaar niet gevlogen. En toen ben ik gebeld door TNT in België. Of ik nog wilde komen. Toen heb ik nog weer een opleiding gedaan. Een hele opleiding. En heb ik nog 1,5 jaar, bijna 2 jaar voor TNT gevlogen. En toen vond ik het wel echt welletjes.
0: Wat is het verschil tussen mensenvliegen en vrachtvliegen?
1: Ja, de vliegtuigen zijn wat zwaarder. Vooral bij de landing zijn de vliegtuigen veel en vele malen zwaarder. Want een vrachtvliegtuig waar ik in vloog kan bijna 114 ton aan vracht meenemen. Als je een gemiddelde passagier neemt van 100 kilo, dat zijn ze niet, heb je 1140 passagiers. Nou, dat kan in geen vliegtuig. Dan snap je wel dat die vooral bij de landing heel zwaar zijn.
0: Wat ik ooit van jou begreep, als je met mensen vliegt, dat je dan nog een heleboel natraject hebt voordat je naar de kantine kunt. Maar als je vracht vliegt, dan geef je de sleutel van het vrachtruim aan de mensen op de op het platform, dan zeg je, jongens, sterkte, ik ga eventjes.
1: Helemaal goed gezegd, ja. Als gezagvoerder van een passagiersvliegtuig blijf je natuurlijk altijd wachten tot de passagiers zijn uitgestapt. Allemaal netjes. En dan ga je pas ook zelf als laatste het vliegtuig uit. Dat is gebruikelijk. Dus dat duurt wat langer.
0: Maar het is een wereld waar je in geleefd hebt en wat 40 jaar gevlogen.
1: 40 jaar gevlogen en ze zijn voorbij gevlogen.
0: Ja. Kees, ik begon het programma dat je bestuurder was. Nou, dit was de eerste bestuurder, alleen is zo iemand dan een piloot. Maar de tweede bestuurder die je bent, dat was bij de Tulperally.
1: Ja, de Tulperally. Ik kwam ooit in aanraking via een vriend van mij met een klassieke auto. Dat bleek toen een TR6 te zijn. Emiel Heemskerk heette die man. Die had een okergele TR6 en die vond ik zo mooi. En toen dacht ik, goh, dat wil ik ook. eigenlijk wel zo'n auto.
0: Ja.
1: En toen ben ik een van mijn vluchten in Amerika heb ik een boek gekocht, klassieke auto's. En op de terugvlucht ging ik de auto uitzoeken die ik dan ging rijden. En dan kwam ik uit op een hele mooie auto, een Aston Martin DB4 GT Zagato. Een hele mond vol, maar ik dacht, dat is hem wel. Toen ging ik eens kijken.
0: Maar dat is nog steeds een icoon.
1: En die waren toen al, en dan praat ik over een kleine 30 jaar geleden of zo. Die waren toen al een 500.000 of meer, dus dat is het nooit geworden. Het is bij mij ook een TR6 geworden als eerste rallyauto.
0: Wij hebben elkaar leren kennen, want ik ben namens Bo, Noordwijk Lokaal, Noordwijk Radio, ben ik 20 keer mee geweest. En ik ben vaak genoeg dat ik jou tegenkom, 's morgens bij de start of 's avonds bij de finish, dat ik met een microfoon bij je stond. Wat was dat wereldje van de Tulpenrally? Een rally waarin dus auto's van voor 1970 en 6 dagen door Europa rijden en bepaalde trajecten volgens een bepaalde snelheid in een bepaalde tijd moeten rijden. Jij reed als chauffeur,
1: ja.
0: Jouw navigatoren, die zijn natuurlijk vreselijk belangrijk.
1: Ja, die zijn ontzettend belangrijk, want jij rijdt alleen maar. Maar goed, je moet wel de navigator voeden met informatie natuurlijk. En dat is ook best wel moeilijk, want je bent al aan het concentreren op de weg. Maar als je een kerk ziet, moet je zeggen kerk rechts of begraafplaats links. Enfin, dat zijn allemaal belangrijke informatie die navigator nodig heeft om te zien of die goed zit.
0: Ja, want die zit constant met zijn vinger op de kaart te kijken en die kijkt weinig naar buiten.
1: Ja.
0: Ik sprak deze week Rick van Paridon, die naam ken je misschien ook nog wel.
1: Zeker.
0: Een jongen die altijd wagenziek was. Want die is alleen maar voorovergebogen over zijn scherm. Hoe was het met jouw navigatoren?
1: Nou, bij mij zijn ze nooit wagenziek geweest. Maar misschien ook altijd omdat ik open auto's reed. Ik denk dat dat toch iets makkelijker is. Maar ik zelf ben wel een keer wagenziek geweest. Want ik heb ook een keer genavigeerd met Emiel Heemskerk. 'S Nachts in een Volvo in de nacht van Amersfoort of iets dergelijks. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou zet het maar aan de kant, want dit gaat niet zo lang. Ik hield het niet vol.
0: Emiel, die had zijn garagebedrijf ergens in Leiden.
1: Ja, Leiden had hij de grote vestiging en de kleine vestiging in Roelof Arensveen.
0: Als ik nou nog wat namen noem, Pieter Boy.
1: Pieter Boy, ja.
0: Van Huizen van Wely.
1: Ja, dat was natuurlijk ook een mooie man die toen samen met zijn zoon reed, met Jeroen. En Jeroen is later auteur geworden, ik weet niet of je dat weet, maar die schrijft allemaal mooie boeken over, vooral minis. Mini Coopers, dat is zijn specialiteit.
0: Hij schreef ook voor het blad La Rosse.
1: La Rosse schreef hij, ja. Ja. En, maar Pieter, die kwam ik tegen een keer langs de kant van de weg met pech. En die hebben we toen weer op gang geholpen. Want dat was eigenlijk in die tijd de spirit van de Tulpenrally. Niet het winnen, maar gewoon meedoen en het gezellig hebben met z'n allen. En een mooie rit maken. Genieten van de omgeving. Genieten van je auto, van het geluid. En van elkaar later, na de finish van de dag, met een biertje. Dat was het grote genieten.
0: Het hoogtepunt was natuurlijk een paar jaar dat we met 10 Noordwijkse teams, dat is dus 20 man, 's avonds aan een hele grote tafel zaten die Pieter Boy meestal op onnavolgbare wijze wist te reserveren.
1: Ja, hoe die dat deed, weet ik niet. Maar dat was altijd een VIP van de omgeving. En jullie waren natuurlijk destijds, was jij de vliegende reporter.
0: Ja.
1: Zo ken ik jou als de vliegende reporter van Bo, ja.
0: Je had het al eventjes over Patrick Dame ook.
1: Ja.
0: Nan Weers.
1: Nan, ja.
0: Geen Noordwijker, maar
1: Een fenomeen. Zo moet ik het zeggen. Een hele grote man. Met een hele, hele aparte stem. En een aparte auto. En dan reed hij met die auto. En hij reed ook alleen maar mee om het meerijden. Hij reed absoluut niet om te winnen. Hij reed gewoon om plezier te hebben. En had dat ook met ons helemaal. Vooral bij het biertje, dat vond hij prachtig.

0: are the champions. Dit was het nummer wat Kees Rodenburg meenam. Kees, waarom?
1: Ja, natuurlijk als je gestopt was, als je klaar was met de Tulpenrally. Vroeger helemaal in Huis ter Duin reed je over dat mooie podium heen. Nou, dat was zo'n hele oprit gemaakt, een ramp waar je dan overheen reed. En dan voelde je absoluut, of je nou wat voor plaats ook had, maar je was gewoon de champion, want je had die rally gereden.
0: En er werd dit nummer werd eigenlijk gespeeld. En soms zat de zangeres tussen de chauffeur en de navigator in. Ja. Boven op het dak van je de rallyauto meegereden. En er zijn zelfs mensen geweest die auto door de wasstraat hadden gereden. Voordat ze naar die feest gingen.
1: Ja, dat was natuurlijk schandalig. Hè?
0: Dat doe je toch niet?
1: Die auto moet helemaal in de modder. Want zo kom je uit zo'n tulpenrally. Helemaal uit de modder moest hij daarboven met die autolift. In Huis ter Duin, in die mooie zaal. Met We Are The Champions. Dat zijn toch de prachtige momenten.
0: Ja. We hadden het over Nan Beers.
1: Ja. Ja, Nan was, zoals ik al zei, een hele bijzondere man. Wij zijn samen later nog eens naar hem toe geweest.
0: Ja.
1: Dat was echt jaren na de laatste Tulpenrally. Want hij heeft ooit een keer met een Tour Ecosse. Dat is een andere rally die ik reed in Schotland. Voor mij in zijn grote auto. Want ik heb natuurlijk een Healey, die had helemaal geen plaats. Maar in zijn grote auto voor mij een reserveband, een reservewiel meegenomen. Velg met band erom en al. En dat lag al jaren bij hem. En die hebben wij samen opgehaald.
0: Reed hij niet in een Ford C4?
1: Hij reed in een zwarte Ford C4.
0: Dan paste die net
1: ja, hij kon er net in. Het was natuurlijk 2 meter nog wat. Dus echt een prachtkerel, ja.
0: Met een bulderende lach.
1: Bulderende lach en stem, ja.
0: Kees, ik wil eventjes het verhaal horen van jouw navigator die je ooit bij je had toen je in een Ferrari reed, Koos Bakker.
1: Ja, Koos Bakker, dat was natuurlijk een hele bijzondere keer. Ik doe vaak 's ochtends een kopje koffie op Meneesje Bakker. Omdat ik, vroeger had ik er een paard. Die had ik toen niet meer, maar ik had nog wel altijd de gewoonte om een kopje koffie te doen bij Meneesje Bakker. En mijn navigator, Pieter Oosdam, had zich dag voor de rally afgemeld wegens privéomstandigheden. Ja, dat kan gebeuren. Niet leuk, maar kan gebeuren. Dus ik zit dat te vertellen aan de tafel van verdorie. Nou zit ik zonder navigator. Leni heeft tegen Koos gezegd. Leni is de vrouw van Koos. Joh, ga jij nou even met Kees meerijden? Dus Koos zegt, nou, dat is goed. En de volgende ochtend kom ik Koos ophalen. En die heeft een koffer bij, of een tas bij hem. Een weekendtas met kleding en alles. En Leni zegt, waar heb jij die tas dan voor nodig? Bij diezelfde koffietafel. Nou, zegt Koos, we zijn een week onderweg. 7 dagen zijn we weg. Wat, zegt Leni? Ik dacht dat je een rondje om de tulpenvelden ging rijden. Maar dat was de tulpenrally is iets anders dan een rondje om de tulpenvelden.
0: Ja. Koos was ook zo'n kolossale man. En die moest, zoals ik het altijd zei, met een schoenlepel in de verschillende auto's geheven worden. Waardoor jij elke keer als er gestempeld moest worden, moest Kees eruit.
1: Ja, ik moest er eigenlijk bijna altijd uit. Want Koos die kon er gewoon uit die Ferrari al helemaal niet komen. De TR6, dat ging geloof ik nog wel. En ik heb nog een keer een andere Triumph gehuurd. Een Triumph 2500. Daar kon die ook niet uitkomen. Dus meestal moest ik maar even gauw mijn riemen los en stempelen aan de andere kant.
0: Nico van Dort en Gerard van Stijn.
1: Rijden nog steeds. Gerard van Stijn natuurlijk niet meer, helaas. Die is niet meer onder ons. Maar Nico rijdt nog regelmatig rallies, ja. Dus vind ik ook wel heel knap van hem. Hij heeft nog steeds een prachtig arsenaal aan auto's. Hij heeft Healey, hij heeft een mooie Alfa, Porsche, mooie auto's.
0: Onze oude huisarts Han Michielsen.
1: Ja. Nou, die heb ik al in geen jaren meer gezien. Die reed toch in dat... wat had hij voor auto ook weer? Zo'n groen. Nou, ik weet niet meer.
0: En dat was Hak van S.
1: Oh, dat was Hak, ja.
0: Hak die met
1: Renault?
0: Hans Peen reed. Ja, die reed in een autonootje.
1: Autonootje.
0: Peter Beuk.
1: Peter, ja. Ja. Tuurlijk, dat was ook een fenomeen destijds. Reed natuurlijk toen met zijn toenmalige vriendin. Erg goed. Kwam altijd wel helemaal bovenin in het klassement. Goede rijders, goede navigator. En die deden het ook leuk in de Volvo altijd. Maar ook in de Healey. Ze hebben ook in de Healey 3000 veel rallies gereden. Mijn lievelingsauto.
0: En Peter die ooit nog een keertje band Beijing heeft gereden. De Swifterband ja. tot Peking.
1: Tot Peking, ja.
0: Dwars door Rusland, Mongolië.
1: Ongelooflijk. Ja, die heeft wel wat gereden, hoor.
0: Onwaarschijnlijk. Meneer Van Velzen van Hotel Zonne Heb jij die nog meegemaakt?
1: Nee, die heb ik niet meegemaakt. Nee. Ik heb wel een keer een rally vanuit zijn hotel meegemaakt. Dat was ter nagedachtenis aan hem toen, uit Hotel Zonne.
0: Ja, precies.
1: Ja, toen was hij er al niet meer. Dus ik heb hem niet actief meegemaakt.
0: Er is heel veel veranderd in de Tulpen Rally.
1: Ja, heel veel. Er zijn heel veel teams van bedrijven, steeds meer bedrijven. Het is allemaal wat chiquer, wat posher geworden. De spirit is niet meer. Men denkt al gauw, als ik maar een goede auto heb, dan ga ik winnen. Dus men gaat voor de winst. En niet zoals wij het deden, voor de lol om te rijden en om elkaar te helpen. Wij hebben elkaar altijd geholpen daar. En dat is, die sfeer is anders. Het is meer ik. En nee, dat is niet mijn sfeer meer.
0: Maar ik begreep van jou dat jij daarom vaker de Tour Ecos bent gaan rijden in Schotland.
1: Dat klopt. De Tour Ecos is een wat kleinschalige rally in Schotland. En daar is absoluut dezelfde mentaliteit als we hadden in de Tulpen Rally.
0: Nog steeds.
1: Hij wordt binnenkort weer verreden. In september is hij altijd. En het is een hartstikke leuke rally om te rijden. Helaas is mijn Healy nog niet rijklaar. Ik heb de bak eruit gehad en die zit er nu wel weer in. Maar ik moet nog alles in elkaar sleutelen om hem weer rijend te hebben.
0: Ja, nog heel eventjes terug naar die tafel die Pieter Boy altijd regelde. Waar je met 20 man zit te eten s'avonds. En dan natuurlijk de meest waanzinnige verhalen hoort wat er die dag allemaal gebeurd is. Is er nog iets wat naar boven komt dat je denkt, jeetje, wat we toen hebben meegemaakt?
1: Dat je toen wel eens meemaakt op een gegeven moment in Frankrijk. Dat je een klein weggetje op kwam rijden. En dan in één keer lagen er stenen op de weg. Of er stond een boer die had een tractor neergezet. Want die wilde dat niet meer. Ja, dat waren wel momenten dat je even moest gaan schakelen. Wat gaan we doen? Gaan we met die man praten? Gaan we omdraaien? Dat was altijd wel even moeilijk.
0: Jeetje, ja, zit ik per ongeluk aan het verkeerde knopje te draaien voor de muziek. Maar dat zijn inderdaad dingen die wij ook natuurlijk allemaal hebben meegemaakt.
1: Ja, die blokkades, ja, dat gebeurde.
0: Ja.
1: En ik heb wel in Brabant meegemaakt dat ik daar met de Ferrari reed. En dat de vingers naar me opgestoken werden. Van, weet je, dat maak je dan ook mee. Helaas.
0: Helaas. Maar wij kunnen ons voorstellen dat als er 200 auto's over je erf rijden.
1: Echt wel.
0: Dan ben je er ook klaar mee.
1: Echt wel. En er werd natuurlijk soms. Je moest dan heel langzaam rijden. Maar jij en ik weten dat niet altijd gebeurde.
0: Nee. Dat ze met dat de organisatie met radarpistolen achter een bosje zat.
1: Ja.
0: Om alle rijders die langskwamen te controleren of ze echt wel 50 in het dorp reden.
1: Dat deden ze, hè? Want als je dat niet deed, ja, dan was het hek van de dam. Hè?
0: En dat ze plotseling in hun auto keken of er misschien toch niet stiekem navigatie ergens verstopt lag.
1: Want dat was natuurlijk wel een dingetje. Als jij natuurlijk toen al een navigatie had, dan kon je wel heel veel dingen meer.
0: Mooie tijden.
1: Prachtige tijden.

0: nummer Sailing, gezongen door Rod Stewart en meegenomen door Kees Rodenburg. Kees, is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje naar je volgende bestuurdersfunctie.
1: Ja, ja, dat klopt. Sailing is al een rode draad ook in mijn leven. Begonnen in mijn jeugd op een jaar of zes, denk ik. In een klein bootje op de Westeinder, waar we toen woonden. En de Zevenkenners heb ik nog opgezeten op de Westeinder. En uiteindelijk ben ik natuurlijk in Noordwijk beland in 1987. Zeg ik het goed? 86 ben ik beland in Noordwijk. Vanwege ziekte van mijn schoonmoeder destijds. Die wilden we een beetje dichter bij huis hebben, want dat was terminaal. En zo zijn wij vanuit Den Haag verhuisd naar Noordwijk. En toen kwam ik in aanraking met de zeilvereniging. Want ik kwam toch vaak op het strand en dan zag ik die zeilbootjes liggen. En ik ben in 1987 lid geworden van de ZVN.
0: Ja, hoe zaten die toen op het strand? Wat hadden ze toen?
1: Ja, ze hadden een prachtig houten gebouwtje. Niet zo heel groot. Ik denk dat het toen een meter of 15 lang was. En een meter of 8, 9 diep. Het was een houten gebouw op palen. En dat stond er alleen in de zomer. Want in de winter moest het weg. En dan was er heel veel geschreeuw en gedoe. Dan moesten we allemaal komen. En dan moesten we het gebouw leeghalen. Dan werd het van die palen afgetild op een kar. En dan met een tractor naar het wandveld. Ik dacht dat het altijd op het wandveld gestaan heeft, maar dat weet ik niet helemaal meer zeker. Het heeft misschien ook nog wel bij de Wilhelmina Boulevard gestaan, maar dat weet ik niet meer.
0: Ja, volgens mij ooit over het duin heen getild, bij wijze van spreken, naar de parkeerplaats waar nu de nieuwe weg loopt, de nieuwe boulevard.
1: Precies, daar heeft het ook nog gestaan. Ja. En later op het wandveld.
0: Is dat houten gebouw, is dat eenmalig geweest, dat gebouw, of zijn er twee verschillende versies geweest?
1: Het is een keer uitgebreid, er is een stuk tussen gezet. Ja. Het was een modulair gebouw. En je kon er dus een stuk tussen zetten. En dus op enig moment gingen we groeien qua ledental. Het is er een stuk tussen gezet. Ja. Maar toen was ik nog geen voorzitter. Op een gegeven moment, ik ben voorzitter geworden in 2013, als ik me niet vergis. Ja. Of zelfs 11 of 13, een van die twee, ik weet het niet meer.
0: Maar jullie waren denk ik dan al een hele tijd bezig om eens een keertje wat nieuws te mogen bouwen.
1: Nou, eigenlijk niet, waar we wel mee bezig waren, en dat was ook succesvol, is dat we het niet meer van het strand af hoefden te halen.
0: Nee.
1: Dus het heeft de laatste paar jaar is het op het strand blijven staan dat we het gehad hebben. Alleen, ja, we waren natuurlijk wel van op de hoogte of dat het achteruit zou gaan. En dus toen ik net voorzitter werd, toen werd ik benaderd via Klaas van Duin, die voor mij voorzitter was. Die had een gesprek gehad met wethouder. En Bas Brekelmans, dat was toenmalige wethouder van volgens mij VVD bij Noordwijk. En die vroeg of ik interesse had in een nieuw clubhuis. Nou, daar kunnen we over praten. En wij zijn toen gaan praten. Toen zei hij, nou, ik wil eigenlijk heel graag de plek hebben van de ZVN voor de NRB.
0: Ja, de NRB. En moest de politie daar ook niet bij in? Of
1: die zou automatisch in de NRB komen. Maar ze wilden heel graag de NRB permanent op het strand. En vanwege regels, het is een moeilijke regelgeving om te begrijpen, maar de plek die men voorzien had voor de NRB, bij de vissersclub, bij de visclub, dat kon niet. Om regelgeving. Dus toen zaten zij met de handen in het haar van, ja, wat nu? Ja, die plek, die willen we. En toen hebben we gezegd van, ja, ik begrijp dat je het wil, maar wij gaan hier echt niet weg. Dat gaan we niet doen. Want als ik dit moet verkopen aan mijn leden dat wij hier weggaan, dat wordt oorlog. Dan word ik gelyncht.
0: En toen?
1: Ze zeiden, nou, wat als wij dan samen een nieuw clubgebouw bouwen? Dus een 2-onder-1-kap gebouw, waarbij jullie samen met de NRB op die plek komen te zitten. Ze zeiden, nou, ik ben daar niet tegen persoonlijk, maar ik weet dat andere mensen dat misschien wel zijn. Dus ik moet dat binnen de vereniging in de ledenvergadering gaan bespreken en gaan verkopen. Eén afspraak, wij komen naar het zuiden. Wij komen aan de zuidkant. Wij gaan niet aan de noordkant, wij willen aan de zuidkant. Ja, oké, dat was gelijk duidelijk en gelijk afgesproken. En nou, zo zijn we eigenlijk begonnen aan onderhandelingen. Inmiddels verkiezingen, andere wethouder. Maar goed, alles is doorgegaan. We hebben er jaren over bezig geweest. Want het gaat over geld. En je krijgt een budget te horen. In het begin denk je, dat is een hoop geld. Totdat je het laat uitrekenen. En bij een architect komt. En dan blijkt het toch allemaal niet zo heel makkelijk te gaan voor dat geld. En het werd dus alsmaar duurder en duurder en duurder. Enfin,

0: Zodat we niet gelijk, want er zitten nu palen onder. Je tilt dit gebouw niet zomaar op. We moeten dit gebouw helemaal afbreken als je het wil verplaatsen. Nou, dat is een kapitaalvernietiging. Daar kun je niet eens over praten. Dus dit gebouw blijft gewoon staan waar het nu staat. En het is een prachtig gebouw geworden. Ik vind het ook een heel goed voor Noordwijk dat de NRB nu zo prominent bij de strandopgang staat. Want als je nu bij Alexander Beach, de afrit 10, het strand op komt lopen en je kijkt naar links, elke Duitse, iedereen ziet daar een pracht van de reddingsbrigade. Ze zijn mooi uitgerust, er zitten altijd veel mensen. Ik denk dat het een enorme aanwinst voor de veilige badplaats Noordwijk is.
1: We mogen er denk ik hartstikke trots op zijn. Alleen de NRB heeft wat weinig leden, denk ik. Hè? Want als je gaat kijken, de bezetting op het strand, zomers.
0: Ja, ja. Nou, daar kan ik. Kijk, leden zijn vrijwilligers.
1: Ja, vrijwilligers.
0: En vrijwilligers in de jongeren, vooral onder de jongeren, is het heel moeilijk om vrijwilligers te vinden. Dat merken wij ook bij organisatie van evenementen. De evenementen draaien allemaal op oudere vrijwilligers. Jongeren, je krijgt ze bijna niet, want ze zijn te druk met voetballen, met hockeyen, met hun kinderen, hun gezin, werken. Ze hebben gewoon geen tijd.
1: Maar de ZVN zit nog steeds in je hart.
0: Zit nog steeds in mijn hart. En ik heb net afgelopen zomer natuurlijk mijn laatste kunstje mogen doen. Mijn laatste wereldkampioenschap Formule 18 mogen organiseren. En dat hebben we met een 130-tal vrijwilligers helemaal gedraaid. En een fantastisch evenement geworden.

0: Ik denk dat je dit wel als jouw levensmotto mag beschrijven, Kees Rodenburg.
1: Zeker weten. Zeker weten. Daarom heb ik hem ook gekozen natuurlijk.
0: Geniet elke dag.
1: Geniet ervan.
0: Ja, want je weet niet wanneer het over is.
1: Nee, dat weten we gelukkig niet. Maar leven kan je doen zoals het... Zolang het goed gaat, moet je het gewoon doen. Genieten. Nee.
0: ZVN. Hoe groot is die club trouwens?
1: We hebben nu bijna 400 betalende leden. Dat betekent dat we met vrouwen en kinderen erbij rond 800 leden zitten.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dat is niet niks.
1: We zijn aardig gegroeid. Sinds de tijd van het houten gebouwtje. Zo'n nieuw gebouw doet het wel.
0: Ja.
1: En evenementen natuurlijk. Die doen het ook goed. Want na zo'n mooi evenement zijn er altijd mensen die dat zien en daar inspiratie uitkrijgen.
0: Ja, je had het over je laatste kunstje, de wereldkampioenschap.
1: F18.
0: F18, ja.
1: Ja.
0: Maar daar heb ik niet zoveel mee te doen gehad. Maar dat vorige kunstje van jullie,
1: ja,
0: de wereldkampioenschappen Hobie 16. Jeetje.
1: Die Hobie Worlds 2017 heb ik jou de hele week natuurlijk meegemaakt als reporter. Hebben we ook best wel vaak gepraat, want het was natuurlijk een enorm evenement. Het was groter dan dit evenement in de zin dat het langer duurde. Dat we daardoor ook meer deelnemers hadden. We hadden toen 285 deelnemers uit 23 landen. Ja, dat was een onvoorstelbaar mooi evenement.
0: Dat was groter als het afgelopen evenement?
1: Ja, dat was iets groter. Dus nu hadden we 100 deelnemers uit 18 landen.
0: Ja.
1: Dus het was wel iets groter. En dit was meer wat professioneel zeilend. En dat was ook lifestyle. Dat was gewoon ook eigenlijk een beetje de tulpenrally van vroeger. Gezelligheid. Het was fantastisch. Ja.
0: Wij hebben daar toen inderdaad op het strand nogal wat rondgebied verkeerd. Wat ik toen al geweldig vond, wat je tegenwoordig hoe langer hoe meer ziet, dat er drones vanaf het strand naar die zeilboten vlogen en gewoon bij wijze van spreken bij de stuurman op schoot zaten en dat je live mee kon maken aan het wal wat er midden op zee gebeurt.
1: Ja, dat was een Fransman uit Noordwijk, en Patrick, die toen die drone had. Wij keken allemaal onze ogen uit naar wat die man uithaalde met die drone. Wat voor beelden dat gaf. Nu heeft Job Guit de beelden gemaakt. Dus daar kijken we ook nu naar uit. Mooie beelden.
0: Kees, wat voor plannen heb je nog voor de toekomst? Want je bent nog jong genoeg om allemaal plannen te kunnen maken.
1: Ja, nou, kijk, ik ben 68 en ik heb nog plannen genoeg. Ik heb nog een oude auto natuurlijk. Ik heb mijn Healy nog. Ik heb nog een paar MG's. Ik moet nog het een en ander sleutelen. Dus dat moet ik echt wel eventjes gaan doen.
0: Heb jij ergens een schuurtje waar die auto's allemaal staan?
1: Ja, ik heb op de Kraaierslaan heb ik een leuke garage. Ja. En daar staan mijn auto's. Die heb ik samen met Kees van der Tang, een Noordwijkerhouter, die daar aan Jaguar motoren sleutelt. En ik heb dan mijn Healy en die MG's.
0: Hoe vaak heeft Kees met jou meegereden als navigator?
1: Nee, met mij niet. Meer met Emiel.
0: Kees
1: heeft gewoon met
0: Kees
1: Emiel.
0: Reed met Emiel mee. Ja.
1: Ja. Ja, nou, maar Kees heeft ook zeker de tulprally wel een keer of 8, 9 gedaan, zeker, denk ik. Ja, maar goed, wij hebben een appartement in Spanje. In Caruela, dat is bij Tormelinos. En ik ben van plan om daar heel vaak en heel lekker te gaan genieten van het strand, de zee en de gezelligheid.
0: Samen met je Lisbeth.
1: Samen met mijn Lisbeth.
0: Ja. En dan maar hopen dat je lekker gezond blijft en dat je dit allemaal kunt blijven doen.
1: Ja, meer dan dat kunnen we niet. Hopen en ons best doen. Een beetje sporten, niet te gek doen. Dan komt het goed.
0: Kees, dankjewel dat je wat herinneringen wilde delen met ons. En we gaan afsluiten met, zoals André Rieu dat altijd doet.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Boucaer Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
8: De omroep van de Bollenstreek.
7: Dit is Bo.
8: Met het nieuws van 10 uur.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: De schoolfoto's komen er weer aan.
13: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollestreek.
16: Met

komend uur kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Guus Capon. En Vive la France staat garant voor een uurtje heerlijke Franstalige muziek.

Ja, gelukkig kunnen we weer genieten van het prachtige mooie geluid van niemand minder dan Céline Dion, die ons wel jaartjes om afscheid moet nemen. En wij dachten allemaal dat het definitief was, want ze had grote problemen met de stembanden van een, ja, een heel moeilijke, eigenaardige ziekte. Dat was het stiff person syndroom. En dat sloeg allemaal op dat spieren. En het belangrijkste voor haar natuurlijk, het sloeg op haar stembanden. En ja, en als je zangeres bent, een wereldberoemde zangeres, en je hebt prachtige liederen gemaakt en dat kan niet meer, dan is het toch wel even verschrikkelijk blaas. Maar het wonder schijnt geschied te zijn. Céline Dion heeft weer een hoe ze eraan gekomen is, ik weet het niet. Maar ze is weer helemaal terug en ze heeft in haar geliefde stad Parijs heeft ze 17 concerten gepland. Dus we kunnen weer heerlijk van haar genieten. Dit was een concert van jaren geleden. 1999 zong ze voor een uitgekochte Stade de France. Een prachtig mooi lied. En natuurlijk nog veel meer. Suffisait d'aimer. En daar kunnen we er lekker van genieten. Dames en heren, leuk dat u luistert hier op de zender Boom met het programma Vive la France. We gaan heel veel aandacht besteden natuurlijk aan Céline Dion. We zijn blij dat we ze weer kunnen genieten. Ja, sommige mensen hebben een haat-liefdeverhouding met haar. Ze zeggen, het is niet helemaal mijn ster. Maar ik zeg, ik kan ervan genieten. En als je die stem weer hoort, denk je, ach, prachtig. Leuk dat u luistert naar het programma Vive la France. Gepresenteerd door Guus Capon op de zondagavond tussen 10 en 11. Oké, we gaan er een lekkere uurtje Franse mooie muziek voor u draaien. En van Céline Dion met Suffisait d'aimer uit 1999 gaan we over naar niemand minder dan Stephanie de Monaco met dat prachtige, leuke, heel gezellige Ouragan.

ze kan zingen over een liefdesverklaring voor zijn Jenny. En zo, Jenny, maar nee, Jenny, dat klinkt al veel fraaier. Arts Servan, die tekende voor. En Arts Servan heeft ook jaren geleden eens een keer een leuk plaatje opgenomen samen met de Nederlandse Kiki. Was niet zo'n groot succes, maar het was wel... Si tu pars, nou schiet me weer te binnen. En als jij vertrekt, si tu pars. Arts Servan met Kiki, zal ik maar. Kiki Zater. Maar dit was de grote hit van Arts Servan uit de jaren 60, Jenny. We gaan even weer verder, dames en heren. Trouwens, leuk dat u luistert hier op de zender Bo. En dat uurtje heerlijke Franstalige muziek voor u. Gaan we lekker genieten van. Nou, ik kies al in ieder geval. Ja, die keuze moest al gemaakt worden van Celine Dion. Omdat ze weer helemaal terug is op het podium. En daar geweldig duizenden fans van kunnen genieten. Met vele, vele concerten in haar geliefde Parijs. Hoewel ze uit Canada komt, uit Quebec. Dus Franstalig. Dus ze zingt zowel Engels als Frans. Maar in het Stade de France zong ze natuurlijk de Franse taal. En die is haar zeer dierbaar. Maar goed, zover is het niet. Céline Dion komt zeker nog een paar keer terug in dit programma. Maar we gaan even naar die man met die prachtige mooie stem. Charles Trenet uit 1966. En hij zingt ook weer over de grote liefde. Want hij zegt, die grote liefde die zal terugkomen. Il reviendra ce grand amour. De grote liefde zal zeker terugkomen.

0: neem je mee met de wind die om ons heen waait. Sous le vent. Een hele mooie samenwerking. Ja, natuurlijk. Dus Céline Dion heeft dat vaak gedaan, dat ze met anderen optreedt. En dit was met zanger, acteur, een veelzijdig persoon. Een zekere Garou. Hij komt er ook regelmatig kwam die in musicals voor. Deze Franse zanger. Céline Dion met Garou. Sous le vent. Komt uit het jaar 2000. Ja, we gaan dus lekker omdat Céline Dion weer helemaal terug is op het podium. En daar zijn we heel erg blij mee. En dan kunnen we lekker genieten. En ze heeft ook aangekondigd ook weer Engelse en Franse muziek op te nemen. We verheugen ons daarop. En van Céline Dion gaan we naar Juliette Gréco. Ja, die grote grande old dame. Op een top Française, op een top chanteuse. En die heeft hele mooie muziek gemaakt. Dat weten we natuurlijk. Juliette Gréco, een van de grootste actrices was ze ook natuurlijk. Maar ook een zangeres. En ze heeft een feestje met haar vrienden. Nou, laten we even luisteren hoe dat feestje dan gaat. La fête aux copains.
1: C'est la fête aux copains.

0: Als er één zanger is in de jaren 60, 70, dan is het wel Julien Clerc met zijn vele, vele grote hits. En dit was natuurlijk uit de jaren 60, Venise, gewoon Venise. Dat zijn geliefden, denk ik. En we kennen het ook van This Melody. Dat zingt hij ook schitterend. Ja, het is een keer tijd om daar eens een keer aandacht te besteden. Want hij heeft zoveel geschreven. Zulke mooie liederen heeft hij gemaakt. En dat gaan we zeker doen. Maar nu, deze week, vanavond, staat Celine Dion centraal. Omdat ze weer terug is. Nou, maar straks nog meer, veel meer van haar. Maar eerst maar eens dat prachtige liefdeskoppel. Dalida, prachtige mooie vrouw. Alain Delon, prachtige mooie man. En die hebben elkaar de liefde verklaard. Alleen, zij zegt steeds, ja, mooie woorden. Mooie, oké. Ja, nou ja, leuk. Parolen. Maar meen je wel wat je zegt? Dus dat is een soort liefdespel tussen deze twee. Dalida, Alain Delon. Ook weer helaas ons ontvallen deze prachtige mooie acteur en zanger. Parolen.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

Ja, dat was een grote hit was dat in 1998 van Céline Dion, Zora, Sourire. En Sourire is glimlachen, dat lacht die net eronder zit. Glimlach, prachtig mooi. Ja, Céline Dion, al jarenlang staat ze op het podium. Een aantal jaren even niet, maar ze is terug. En op 12-jarige leeftijd werd het kleine meisje geboren in Charlemagne in Quebec. Dus Franstalig, Engelstalig ook deels. Maar Quebec is toch wel bekend van het Franse taal in Canada. En haar moeder die bracht haar contact met de manager René Angelille. En die geloofde zo erg naar haar dat hij een hypotheek nam op zijn huis. En waar hoorde meer? En om haar carrière te financieren. En dat was een groot succes. Dus dat was vele prijzen winnen. En wat de gouden medaille won Céline op het World Song Festival in Tokio. Maar daar spreek ik over jaren geleden. Maar we zijn blij dat ze weer terug is. Zora, sorry. Dat zal ze ook wel doen. Glimlachen, omdat ze weer mag zingen. We gaan deels ook Frans.

we kennen dit prachtige epos natuurlijk van Ramses Shaffi, maar dan heet het Laat Me. En dit was het origineel van iemand met de naam Serge Reggiani. Ma dernière volonté. Het laatste eigenlijk wat ik wil in 1977. Schitterend gezongen. We kennen dat door en door van Ramses Shaffi. En dit is van Serge Reggiani. Ja, dames en heren, het is even een blik op de klok. Ik wil nog iets heel moois draaien, tuurlijk, van Céline Dion. Het laatste uur heeft hij centraal gestaan, omdat we allemaal heel blij zijn dat zij weer op de planken mag staan, dat ze weer concerten mag geven. 17 concerten in Parijs en daar verheugt ze zich zeer op. En haar stem is weer helemaal in orde. Daar zijn we heel blij mee. Céline Dion, laat even genieten van die mooie klanken van haar uit 1999. En met die klanken van Pourquoi tu m'aimes encore? Waarom hou je nog steeds van me? Nou, dat doen we zeker, Céline. En zij mag dat vertolken voor ons. En met die klanken zeggen we al, leuk dat u geluisterd heeft, dames en heren. Geniet er even van Céline Dion. Pourquoi tu m'aimes encore? Ik zeg u allemaal, au revoir.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
5: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
12: Dit is Bo.
13: De omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.